0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Maidouwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al.

0: aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Ruilschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Dank u.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZ de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En in Friesland van de Morgen keert het door Riekse Wettersteed. Die houdt voor eerst op mij onderhoud onder de Friese tikken. En de reacties hier in het noorden niet binnen. Nou, dat kun je misschien wel voorstellen. Grimmitig.
1: Friesland van de Morgen.
0: My Erit Science.

0: The Sinzer Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Ja, dan moeten we de vierde op terugvregen van waarom nou krijgt Noord-Nederland. Want daar ben ik zo afhankelijk van die Rio-stam.
0: Het stilzetten van het onderhoud onder Frieske dieken, dat valt eigenlijk Friesen in Den Haag rauw op het dak. En protesten hoe de zoutwinning of net. De minister die jouw de vergunning gewoon aan.
4: De bedoeling is wel om die vergunning af te geven. Want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensdje, halve juni. Fijke, misschien is je fris.
5: Hoezo?
0: Nou, gewoon. Debatier.
5: Ja, nee, maar we zijn toch altijd fris en fruitig en vrolijk en fleurig en alles. Maar eens betiert.
0: En de kromp, die wien betiert.
5: Ja, maar dat wist het Sint-Burg elke keer.
0: Ik zeg van de morgen, en dat is zeldzaam, ik zeg de krantenbezwarger.
5: Ja, ik hem lijst ik, jongen. Ja. En die riet in een oude keer, maar ik echt een sticker erop, krantenbezwarger.
0: Nou, wie hoort op de fiets?
5: Op de fiets?
0: Ja.
5: Oh, oké.
0: Dus ik weet net wat zei toen het waar van Joert. Of, ja. Of juist hoe zien positiviteit?
5: Nou ja, dat zien we dan. Ja, nou, dat waar. Dat zien we straks van Tjitske wel jaren. Maar nee, nou, de zal is hier inderdaad.
0: En we zijn natuurlijk benijd wat er in die krant zit.
5: Dat dacht ik. Het is Joert een spannende dag voor meer dan 180.000 middelbare squalbeen. Die te jaren krijgen als ze wol als net slagen binnen. En een journalist is mishandelen bij een undercover actie over drugshandel op Snapchat.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omro Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: En kalme start van de dag, Joert. Dat is al duidelijk. Het wordt een graad als 16. Joen, dan wolbuien. Dit is Toontje Lager. Ik hoop dat je dat leuk vindt.

0: En wilst stiekem gedanst van Toontje Lagerhoorn in. Get de koffie uit de kop in de studio. Dat moeten we even oplossen. Eerst terug naar het volgende item. Ja, dat gebeurt. Rijkswettersteert zet het onderhoud onder de Friese diken stil. Het yield dat is op. En dat besluit dat zulke gevolgen haar. Dat is de angst van noordelijke politici, maar ook van de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland, VNO-NCW. De voorzitter, Marcella Ensel, die is verbijsterd.
1: Nou, wij schrokken natuurlijk enorm van dit nijs. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel en ik net u te lezen aan ons leven. En ja, het gaat net om een extra wens voor een nieuw project, maar echt om noodzakelijk onderhoud van bestaande wegen. Dus ja, je begrijpt wel dat dus achterbron en ik denk heel veel mensen in Noord-Nederland er enorm van schrokken binnen.
2: Wat voor gevolgen kan zulks haast aan besluit?
1: Nou, dat had meerdere gevolgen. Hè. We denken met name eerst om de veiligheid. We gaan al aan de winter natuurlijk zien dat er toch vast er toch al wat gaten in het wegendek kan stien binnen. Nou goed, en dat jouwt al dat hersteld wordt, jouwt er toch behoorlijke opstoppingen, kans op storingen. En dat ik deel vanwege dan stilvallen hè, of afzetten willen als een keer gerepareerd willen maat. Nou goed, en met name veiligheid, snelheid, bereikbaarheid. Maar we zorgen echt dat aannemers in de wegenbouw en alle andere aannemers zich ook wel zwaar gemaakt hierom. Omdat de opdrachten niet eens voortvallen.
2: Ja, en zijn aannemer, moet hij dan zijn naar oren projecten? Of hoe moet hij zoiets oplossen?
1: Nou, je kan je voorstellen dat die orde portefeuille, dat hij niet eens toch wel begint te verdampen. En die wil dan toch naar oren opdrachten ziekje maken. Maar goed, als er al zo bezuinigd wordt, dan zijn er heel veel partijen die in dezelfde vijver visken gaan. Dus ik verzin er wel problemen op termijn.
2: Ja, en Jim verzorgen net alleen nog voor aannemers in de dikkebouw, maar ook breder in wat Nederlands verzorgen je problemen. Hoe zit dat?
1: In de dikke natuurlijk, hè, viaducten, rioleerlingen, neem maar op. Ja. En ik denk ook met name onze transportbedrijven. De bereikbaarheid. Dat kost natuurlijk al je extra tijd, omrijden, extra oren. Ja, dat heeft wat ten koste van die concurrentiepositie.
2: Ja, want je ging door heel Noord-Nederland zelfs. Waarom is dit juist in Noord-Nederland, kan dat een probleem worden?
1: Nou goed, we hebben een beperkt aantal wegen he, die naar het noorden leiden. Het is overigens net alleen dat het noorden rekken wordt. Maar het komt hier wel extra zet aan.
2: Ja, en hoe zoen je hem, wat zoen je hem als oplossing zien?
1: Nou, we kunnen zelf de oplossing net aandragen helaas. Dus we zoen toch de oproep namelen aan minister Karmans en de Tweede Kamer. Draai dit alsjeblieft even om. En liet vooral het noodzakelijke onderhoud in Noord-Nederland net stilvallen. En zorg je ervoor dat er structureel yield van bereikbaarheid komt. Als zelfs het onderhoud aan de Rijkswegen stilvalt, dan is het net meer een regionaal probleem. Hè? Dan is het een politieke keuze die maken worden is in Den Haag. Nou goed, en wij vinden net dat wij daar in Noord-Nederland daar de rekening van krijgen maken.
0: En dat zei voorzitter Marcella Ensel van VNO-NCW.
3: De media van de morgen.
0: Nou, die staat er wat traag. Dat komt hoop ik net door de koffie. Die
4: ik wil correct zitten, maar ik maar net hoop dat het door die koffie komt, inderdaad.
0: Nou, ik controle net dat we hier een soort waterval van koffie hebben.
4: Nou, inderdaad. Dus, nou, ik heb lekker opdrongen, dus...
0: Ik zou zeggen, dat is verstandiger.
4: Zeker. Meer dan 182.000 middelbare squalmen die Jerry Hewitt als ze slagen binnen voor de eindexamens. Dus ja, ken die vlaggen mij de squalletas, ken die nou uit of net? Ja, dat krijgt ze Hewitt, Jens, span de dij dus. En voor waar dat nederig het volgt in kwart een herkansing. En dan wordt pas in het hier wordt bekendmaken hoeveel leerlingen slagen binnen. Even het Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen de meeste eindexamenkandidaten zitten, binnen haast 44.000 zitten op het VMBO. 51.000 havisten en 36.000 VWO'ers door het examen. De eerste tiertvak van die examens weer van 8 mei, 11 mei, 22 mei. En het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, kreeg in die periode haast 339.000 klachten over die eindexamens. En dat is flink meer als het jaar daarvoor. Waar het dan krijgt wijkomt, dat is net helemaal duidelijk. Maar daar is het toch wel even wat mij de waarmaten. Ja. Dat zijn wel een heel soort klachten. Dan is een journalist, Jos de Groot, van het programma Pointer, is mishandelen. onder undercover opnames over drugshandel via Snapchat. Kennelijk via Snapchat kist heel makkelijk gewoon drugs en ik hoor zaken komen die illegaal binnen. En hij hier een deal sletten via dat Snapchat met 12 malen en hij zoer dan drugskeepje en nep yield. En doet hij dus onkam, hij wie al linnig, zijn ploeg stier wel in de buurt, maar hij wie op dat moment wel al linnig. En op het moment dat hij het yield handige om 12 personen,
0: ja,
4: kreeg ik op dat moment een hele harde vuistslag in mijn gezicht.
0: Oh.
4: Toen zijn ze er snel met het geld vandoor gegaan. Hij denkt net dat hij herkend is als journalist. Dat hij, net als hem, gaat meer om een rip deal. Dus het waren 12 jonge jongens. Het is net duidelijk dat het om minderjarigen ging, maar het was zeer heftig en het team is er ook van geschrokken. Hij wie dus al linnig. Het is wel Fastline, die mishandeling met een verborgen camera. En dat zal dan Juwet vanuit jou roeren, is dat te zien ik op YouTube. Dus,
0: dat is wel toekomst wat erbij is.
4: Dat is, ja, want dat levert al hier weer hits op natuurlijk.
0: Ja, ja, Tim, maar, Tim Hofman, die direct hoort hier natuurlijk. Hè. Die had een keer zijn kaak zelfs brussen horen.
4: Ja, ja, kerst, nou, ja.
0: Ja, ja, het is een gevaarlijke vorm van journalistiek.
4: Absoluut.
0: Ja.
4: Maar,
5: zis het maar.
0: Ja.
4: Mag ik het nog zissen? Met deze uitzending laten we zien dat Snapchat een soort wilde westen is geworden. Nou,
0: dat belooft wat.
4: Ja.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken al wel shit, denk ik.
4: Ja, ik ben niks
0: geleden. Ik zal die alleen erbij pakken.
4: Ja.
0: Goed, de hofleverancier die had hem al vermeld, mij een koffieplaat. Mocht het net weten. Dat is een plaat die wij even draaien. Die misschien wel wat energie houdt, liek als koffie. Die het net als de mengtafel in rint zat, die krijg gebeuren. Welke plaat jouw tijd energie? Welke plaat was toen graag jaren deze morgen? Stuur maar even terug naar 0620 4 Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of vanzelfs de Omroep app.

0: De Jonas Brothers en Only Human.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, we moesten er machinaal even zonder hier op wachtje, maar juster in Driel zwiert Safier een nij Friesk record bij het vierliepen. Germ Terpstra uit John, die sprong naar 20 meter 80. Het oude record is die opname van Nart Brandsma en dat kwam uit 2009. Historie dus, die hebben we van de speaker bij het vierliepen.
2: Het is officieel, maar ik een heel groot applaus voor Germ Terpstra. Hij springt een nij Fries seniorenrecord van 21 meter 81.
0: Nou, dan voort maar eens even jaren wat Terpstra er zelf van vindt.
3: Ja, dit is hartstikke mooi natuurlijk. Friese koor springen. Geen PR helaas, maar gewoon Friese koor is hartstikke blij mee natuurlijk.
4: Ja, dat is wat nuver, hè? Die PR loopt verder als het Friese record. Lees dat eens uit.
3: Ja, bij de junioren heb ik dan het Nederlands record sprongen. Die krijg iets verder als het Friese record bij de senioren. Dus ja, dat telt hij net als PR, maar wel als Friese koor.
4: Ja, hij telt dus net maar als Friese record bij de senioren, want dan heeft bij de junioren wel een keer verder sprong. Ja. Er zit dus nog wel meer in verder.
3: Ja, ja, als je de hele winter kapot traint, met Zwitterburen, en ik zit dan bovendien een rug. En ik ben net verder. Dus op zich vond ik dat wel jammer. Dus dat betekent dat ik toch wat verder met en die uitsprong krijg even een oorst time dat worden, dat er nog wat verder komen natuurlijk.
4: Ik interviewde daar het begin van het jaar. Wat zijn de doelen? Toen zei ze nou Friese record helden. We zijn 4 weken verder en daar heb je hem al.
3: Ja, ja, ja, dat is al 4 mogelijk. Wil ik eigenlijk nog wel verder. No? Ik hoop dat ik verder zo heb, dat ik ze helemaal bovenin zie het en rug toe kom. Het is toch die tafel een hele meter verder. Dus dat is nou gewoon uitbouwen. Laatste treinsprong ben ik gewoon vol gas op die stok indraaft. Eerste sprong eromheen. Tweede sprong al iets rugter. Tweede sprong echt vrij rucht. En blij man is die de stok 24 centimeter verder. Dus als je dan ging, dan ging ik natuurlijk verder in samenwerken.
4: Ben dat ding wist echt maar bezig best. Als je 2000 jongetje na het Brandsma, Fries record, die liep ze nou uit de boeken. Ben dat ding wist maar bezig best? Of denk je gewoon springen?
3: Nee, nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug tien keer, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niks om. Ik denk, ik moet de rug tien, ik moet de rug tien. Daar heb ik wat om.
4: Is toch in die sprong zelf in de gaten? Dit ging goed?
3: Ja, dat verneem je wel. En ja, ik heb wel aardig power, nou, dus ik kom wel aardig snel omheen. Maar dat ben ik eigenlijk te heeg. Dus toen moest ik van Saki en toen pas uitspringen. Dat springt dat kreeg ik minder uit. Maar voor de rest lekker sprong natuurlijk.
4: Quizvraagje, waar stiet het Nederlands record op?
3: Ja, 22, 21. Ja.
4: Volgende vraag is, hel is die?
3: Nou, die moet nog behelden worden. Dus ik geef er natuurlijk wel voor. En een stukje verder natuurlijk hopen we.
4: Ja, er is dan nooit een Friese oer überhaupt 22 meter sprong. Daar was toch wat lauwer ik net voor hebben, hè?
3: Nee, zijn 4 mogelijk. En de dingen die ik kan verhoren, daar heb ik wat invloed op. Dus je daar maar kan nadenken. En als ik nou heel erg bezig ben met die uitkomst, heb ik weinig om.
0: Germ Terpstra dus. Mij een nij Friese record bij het vierliepen.

0: Spanje te Joen. 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijeke.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jalweson. Fijke Woudijs, Jeremij, het Frieske Nijs.
6: Een goeie morgen. In het provinciebestuur is mij verbijstering gereageerd op het besluit van Rietswettersteed dat er vanwege yieldkrapte de komende jaren geen onderhoud uitviert wordt aan diken in Noord-Nederland. Voor Friesland betekent dat het werk om vier grote projecten net teruggeert. Het gaat om onderhoud om de A6, A7, A32 en de N31. De onbesteding van het onderhoudswerk voor 2027 en 28 is voor eerst stillijn. Deputaire Matthijs de Vries oer altijd net een politiek statement is van Rietswettersteed.
7: Er is echt geen yield om komend jaar en het jaar erop het groot onderhoud uit te vieren. En eigenlijk is dat nog meer zorgelijk dan dat het een signaalfunctie is. Het Riek moet nou echt met extra yield komen, want dit kan het.
6: Bij een brand op een schuimpaad in Alde Bekeep is vannacht een garage in vlam opgingen. De brandwacht hier viel rap onder controle, maar kon net voorkomen dat vrijstaande bijgebouw een soort skeer oproen. Er is net één verwoende rekken, er is mogelijk asbest vrijkomen bij die brand. Na meer dan 80 jaar is er duidelijkheid over het plak van het zeemansgraaf van kneelmilitair Theus de Boer uit Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van dat Japanse vrachtschip Hofuku Maru weromvoen is. Op 21 september, 1944, werd dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bommen. Op boord waren er 250 Nederlandse en 1000 Engelse militairen die door de Japanners gevangen gehouden waren. Bij de eerlijkse derde betinking in Maaien werd de boer neemt en in Bakhuizen is een stritter naar hem neemt. En nu is er dus helderheid waar zijn graaf is. Voorzitter Jan Geert Vogelsang van het historisch werkverband Gaasterland Jeroer.
8: Dat het wat definitief is in allerlei verslagen stond wel dat het wat weer ter hoogte van San Narcisco bij Subic Bay in de Filipijnen. Maar nou is het helemaal duidelijk omdat men op 50 meter diepte het schip vond had.
6: De eerdere veerboord Midsland van rederij Doeksen stiert op een eiten keep. Het skip dat tussen Haas en Skiel geveer werd in 2021 verkocht en vatsjendwurg in Griekenland. Nu biedt de Judaistige eigenaar het skip aan via een veilingside. Op foto's binnen nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen. De vraagprijs is net bekend.
9: Zou er net voldaan of zo?
6: Ja, je weet het.
9: Dat
6: ja.
9: Nou wel van een keer.
6: Ja, dat is wel heel snel voor een groot skip.
9: Dat
6: heb je net samen even.
9: Nee, tenminste net. Meld het uitzondering. Ja. Het is tijd voor het Waarborgjocht. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen.
9: Ik rijd van de motor de provincie en ik moet zeggen dat het zijn geprachtig uit. Beetje skieren, dicht bij de groen.
10: Ja, dat ken ik.
9: Mooie kleur.
10: Ja, en inderdaad. En de zinnen er al prachtig mooi bij. En wat bewolking. En ja, toch ik lokaal een heel licht buiken. Maar dat scoot dan heel vlug weer voorbij. En dan is de zinnen er weer prachtig bij. Ja, dus wat dat toch onbelangrijk is. De uiteenzetting prachtig te nemen. De temperaturen die we daar op dit stuit hebben. Daar zit ik wel wat verschil tussen. Op Vlieland, Biggelieks, daar is het nou 14 graden. Dwarm, het olf op de thermometer steen. Maar wat meer naar het eerste tuin dan wordt. Stiet 8,6 op de thermometer. Nou, Akkerum lijkt precies hoe er wat tussenin, 1,1 graad. Laaksem het dan wat 13,7 op het thermometer steen. En in Frieske Pjeln, daar weer wat frisser, maar 8,1 graad. Nou, vanmorgen hebben we verwacht dat we de zinnen er nog wel even bij horen. Een lokale buiskoot dan ik er eens even voorbij, maar die is dan ik weer heel vlug voorbij. Wat we ik zeggen in de rin van de dij is dat vanuit het westen waar de bewolking stadig gewoon toenemen zal. En het heeft alles te krijgen maar een steuring dit we pas in de nacht oer krijgen. Maar ja, de zinnen hadden we er dus net de hele dij bij. Al moet ik wel zeggen dat het eigenlijk ik joed voor weer een hele knappe dij wijze kan. Want we hebben dus eerst te krijgen maar die hege bewolking werd de zinnen. Dus ik nog wel voor Guste Patrahinnen schienen kan. Vanmorgen hebben we erbij zo'n 13 naar 14 graden. Vanmiddag de maximum temperatuur op zo'n 15, 16 graden. Wat ik merk merken zil is dat het is nou nog heel kalm waar, maar die wind is heel ik sta er gewoon aan in en dan ziet er van de middag alweer een west- en zuidwestelijke wind die matig rond vrij krachtig wijzen zil. Nou dan jong, dus de bewolking, mij daaruit als ik al een spatje rijm vanuit het westen waai, al mee al vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 10 graden en de wind die zakken dan boppelaan wol even oud, wordt dan ik heel naar zuidelijk, wilst er in het kustgebied toch wel steenbloed, matig rond vrij krachtig en daar een westenwind stiert. Dus ja, vannacht een soort verschil op wienniveau.
9: En dan op naar de Vreta. En dan altijd ja, de laatste dag voor de laatste werkdag voor het weekend ben ik dan wel benijd hoe die eruit ziet. Dat zijn toch ook wat hoe de dagen die daarna volgen.
10: Ja, dat is vaak alsa. Al moet ik wel zeggen dat we morgen toch wel echt maar een heel soort bewolking te krijgen hebben. Die steuring die loopt dan voorbij. Een glimke zin in iedereen van de dag is dan ik wel mogelijk. Maar het slaagt geregeld wie het on. Het zou morgen wel eens wat een zuterige dag wijzen kennen. Via de wien, die helpt ik hield er wat meer on. Komt u het weg. Wij matig rond vrij krachtig, soms al krachtig in het kustgebied. Maar we zitten wel even tijdelijk in een wat warmere luchtsoort. Uiteindelijk zal een zandje graan als maximum temperatuur mogelijk wijze kennen. Wilst het dus wel vaak beroen is dus. En zo dan is of ik geregeld wie het is. Dus ja, morgen toch wel wat een zuterige dag hier iets.
9: En de dagen daarna, het weekend, hoe komt het dan?
10: Ja, nou we dan hebben te krijgen met een lege drukke biert wat noordelijk bij ons bidelskoot. En dat merken we bij name aan de wien. Die zullen echt wel even stevig wijzen uit het west- en het noordwesten. En die noordwestelijke wien bij name die naar een van het weekend zwaagt ik voor de temperatuur eigenlijk wat achter het bloed. Maar zo'n zegtje, misschien zandje graan. Nou qua waarbeeld kunnen we verwachten dat we de zinnen weer eens wat vaker te zien krijgen. Maar droeg hadden we het net. Nee, dus look ik zeker nog wel wat buien oer. Dus ja, ik het weekend verrint dus eigenlijk wel vrij wikselend. De temperatuur die in de nacht naar binnen of die binnen om de bij het zien of overgraven. En dan van menje aan, dan liek je wel wat meer onder invloed van hege druk te komen. De wind die zakken erbij wat meer aan. Het liek het ik weer wat minder terrein dan Sagoet, dus droeg heb ik je steen. En de zinnen liet hem nog weer wat meer zien. Temperatuur dan zo'n zegje aan 18 graden. Dus ja, het is nog heel iets wat wikselend.
9: Ja, en dan mag het maar met Duan. Het in het roos. Ja.
10: Nee, zij is het. En ach, de andere dagen, ik de zinnen wie er vaak bij. En zo'n bui, nou, dat scoot dan voorbij. En dan schiet de zinnen, daarna ik weer.
9: En het is goed voor de plantjes.
10: Zij is het.
9: Dietke, dank u wel.
10: Hé, ik raak die in onrazend.
9: En het is toch weer een pareltje van de hofleverancier, als hier vijken.
11: Die is het toch weer worden, hè?
9: Ja.
11: Ja, Ielke, het wordt smaak.
9: Dat is zo. En hij is altijd betiet bij. En hij, ja, ik wil net zeggen, hij heeft een voorsprong. Want we loeken het alle platen leek.
11: Ja, ja, zeker.
9: Maar ja, het helpt wel.
11: Absoluut.
9: Het is wat dat betreft net een tragedie.
11: Nee, een mooie woordspeling. Nou, dit, zet hem maar gauw op.
9: Dit binnen de Bee Gees. Tragedy.

0: The Bee Gees en Tragedy.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Misschien wel gebak in Jinsum, Joert, want de vereniging Dorpscoöperatie Jinsum die besteedt zien hier. Die coöperatie die naamt zien alleen de Oude Rijnwenden in het dorp hoor, werd door die wenningen behouden bleunen voor de verhier. En nou, zien hier later, zocht die coöperatie vooruit. Onder telefoon hebben we Rijn de Wolf van de Dorpscoöperatie daar in Jinsum. Eerst maar eens even lokwensken.
3: Ja, dat is zeker erg. Het zien hier in naam de huizen hoor.
0: Ja.
3: En toen maakten we zwaargen, krijgen ze inderdaad de set. En dat ging vreselijk snel. In een paar maanden tijd zitten we op 90% verhier. En dat weer vier boven verwachting, want ze waren toen vol botsuiterig.
0: En dan spreken we over een tijd dat we eigenlijk nog voor dat die wenningcrisis natuurlijk echt uitbrut.
3: Ja, eigenlijk wel. Toen die huizen kwamen vrij, omdat elkeen ze slopen hoorde. Want ze waren van mening dat het platteland leger in is zoe. En dat er geen vraag meer naar deze wenning naar wijze zoe. Wij zeggen dat toen een beetje oors. Want we zeiden van, dat kan zo wijze. Maar op dit stuitje dat nog net zo.
0: Nee. En dat had... Dat had toen voor je best, want we weten nou natuurlijk wat er al hier gebeurd is. Op de wenningmarkt.
3: We zijn natuurlijk blij dat we ze hier. En sinds die tijd hebben een heel soort mensen onderdakje aan kent.
0: En ja, ik zei het al, je had een blik ook vooruit natuurlijk, want er is een we naar je plan. Dat gaan we door de kerk, hè?
3: Ja, we hebben de kerk in 2000 in oornaam van de Rooms parochie. En toen hebben we een ontleerder ter beschikking gesteld van de parochie. Maar dat gebroek is eigenlijk voorbij. En hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen, het huidige gebroek. Dat we hebben plan om een 12 appartement niet te realiseren.
0: Dat lijkt het mij best een operatie. Een kerk verbouwen te appartementen.
3: Dat is ingewikkelder, denk ik, dan de 24 wenningen van elk inkeerpje. Ja, dat klopt.
0: En waar zit die uitdaging vooral in?
3: Nou, die zit in de financiële hoeken. De kostprijzen van verbouwen zijn nogal wat dan om. En de rente is nogal wat stegen. Dus dat ken ik alleen nog maar. Maar de steun van het Waterscorporatie, maar dat is hier de huidige 24 wenningen.
0: En ja, er zijn natuurlijk ook een soort regels om het maatje van appartementen daarin.
3: Nou, we hebben wel een bouwvergunning van de gemeente. En wij hebben natuurlijk ons sterk team in het bestuur dat wij die regels kunnen voldoen. Maar het is gewoon kostbaar.
0: En hoe snel zou je wat realiseren, kinderen? Hoe snel zouden er daadwerkelijk appartementen in die kerk komen, kinderen?
3: Nou, wij hopen eigenlijk aanvallend hier ze kleren te hebben.
0: Oh, dat is best rap.
3: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. En dat we nog even door de festiviteiten. Dit zie je hier dat je in besteden. Hoe sta je daar stil bij deze dagen?
3: Nou, wij hebben vanmiddag gedeputeerde Kooistra komt langs om een verhaal te houden hoe de provincie dit soort projecten ondersteunen kan. En wij hebben alle dwarsgenoten nu nodig om een vermiddeling conversie te werken. Want wij denken dat er een forse groep mensen komt in de gemeente. En ze van een beetje om 11 jaar.
0: Nou, maar even een mooi feestje vieren dus. En zou het al zijn, Nies, krijgt de blik vooruit?
3: Ja, zeker.
0: Mooi.
3: Zeker.
0: Tere dank, Rijn de Wolf dus van de corporatie daar in Jinsum, de dorpscorporatie. Dank u wel.

0: R.E.M. en Losing My Religion.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een definitief besluit over het verlengen en uitbreiden van de soortvinding bij Haas is er nog net, maar staatssecretaris Johannes de Bat die is wel van doel om die aan te gaan. Staatssecretaris zei dat juster bij zijn bezite aan Friesland. En jonker, de soortwinning wie er nog wel meer te bepraten met de Bat, want Vermilion, dat bedoel dat wel op verschillende plakken gas winnen onder de ving rijden. Wetterskip Friesland, de provincie en de Friese gemeenten die binnen daarop zien. Zij vinden gaswinning onder de vingerrijden net verantwoorden, omdat de boheimgebied nou al zakket. Het wordt daarom tijd om de nieuwe staatssecretaris, die zelfs uit Zeeland komt, de vingerrijden en de tjoekenmarsje te litten.
2: In Zeeland hebben we geen veenweiden en hier hebben ze er en heel veel gronden van en hebben ze er heel veel verstand van. Ja, en dat maakt dat het heel nuttig is om met de Friese bestuurders in gesprek te zijn.
3: En er zit ook nog gas onder deze veenweiden. Vermilion wil het er graag uithalen. Maar Wetterskip Friesland zegt van ja, dat geeft ons te veel overlast, te veel schade. Alsjeblieft, doe het niet.
2: Nee, die verschillende posities zijn ook duidelijk gemaakt. En het is aan ons om te wegen in het totale belang van Nederland wat dan kan. En het is heel goed dat zowel het waterschap als de gemeente en de provincie wel scherp hebben wat ze daar dan tegenover willen stellen. Hè. Wat zij aan informatie hebben, welke onderzoeken er zijn. En nou ja, die kennis kun je dan benutten om tot een besluit te komen.
3: Er lopen nog een aantal grote onderzoeken naar de mogelijk schadelijke effecten van die gaswinning onder de veenweide. Is het ook een mogelijkheid om daarop te wachten voordat u een beslissing neemt?
2: Nou, wat we hebben afgesproken al is dat we die onderzoeken sowieso in alle gevallen serieus nemen. Waarschijnlijk zullen er niet heel veel grote beslissingen over gaswinning onder de veenweide vallen in de periode dat er nog niet van het onderzoek bekend is. Maar als het onderzoek er straks is en er zou al wel een vergunning zijn afgegeven, dan nog neem je die informatie ook weer mee bij het wegen van datgene wat er komt. Want je bent altijd aan het evalueren wat er met een winningsvergunning gebeurt. En op dat moment kun je altijd weer bijstellen. Dus we zullen altijd de laatste informatie die beschikbaar is benutten om een vergunning af te geven, dan wel om vergunningen bij te stellen.
3: Het is niet mogelijk om bij alle beslissingen van de verzoeken die nu al lopen de beslissing uit te stellen totdat die onderzoeken zijn afgerond.
2: Ja, in feitelijke zin is er gewoon een juridische aanvraag en dat betekent dat je die ook moet behandelen. Wat ik al zei is dat die meeste vergunningen pas daadwerkelijk zullen worden afgegeven als in ieder geval het eerste deel van het onderzoek al bekend zijn. En mochten ze toch afgegeven zijn, en als het er een aantal zijn, is het al veel, dan zullen we alsnog die nieuwe informatie ook meewegen bij het herbezien van de vergunningen. Omdat je voortdurend monitort hoe het gaat, hand aan de kraanprincipe toepast en dus ook steeds uitzoekt, kan het, wat doet het en wat zijn de effecten en daar dan ook op kunt bijsturen.
3: De Tweede Kamer was vorige week 2 dagen achter elkaar discussie over zoutwinning onder het wat bij Harlingen. In de gemeente Harlingen zijn ze daar ook van geschrokken, van die vergunning die u van plan bent om te gaan af te geven. Wat is de status op dit moment precies van die aanvraag die is gedaan?
2: De komende weken kan iedereen zienswijzes indienen op de ter inzage liggende conceptvergunning en dat betekent dat we die zienswijze daarna gaan wegen en dan zal ik tot een besluit moeten komen over het wel of niet afgeven van die vergunning.
3: Voor het winnen van zout onder de Waddenzee bestaat een natuurvergunning. Die natuurvergunning loopt af in 2035. Dan wil Friesia graag doorgaan tot 2052. Dus ja, die twee dingen die passen ook niet één op één op elkaar.
2: Nee, dus ook daar moet naar gekeken worden hoe je die twee dingen wel met elkaar in het verlengde brengt. Uiteindelijk moet het vergunningstechnisch natuurlijk kloppen. Dus ook dat wordt bekeken hoe dat past. Voorlopig hebben we dus nog even die tijd, maar uiteindelijk zal het ook op elkaar worden afgestemd.
3: De Tweede Kamer heeft een paar jaar geleden al vastgesteld van geen mijnbouwactiviteit in principe meer onder de Waddenzee, want dat is UNESCO Werelderfgoed. Is het dan niet gek dat er toch weer een nieuwe aanvraag is toegewezen voor langere zoutwinning onder die Waddenzee?
2: Nou, het is natuurlijk geen per se nieuwe. Hè. Hij is wel nieuw nu, maar hij is in het verlengde van wat er was. En daarmee valt hij onder het bestaande stelsel.
3: Wanneer denkt u dat u hier een beslissing over kunt nemen?
2: Nou, de komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
3: Uw voorganger, minister Sophie Hermans, heeft een tijdje geleden een duidelijk besluit genomen over gaswinning bij Ten Aad. Daarvan heeft ze toen gezegd van dat gaan we niet doen, want ja, het is UNESCO Werelderfgoed. Is dat ook denkbaar voor de zoutwinning onder de Waddenzee?
2: Nou ja, allereerst moeten we dus de zienswijzes afwachten. De bedoeling is wel om die vergunning af te geven, want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen. Zo werkt het ook. Dat zullen we doen en dan zullen we een besluit nemen over de vergunning.
1: De media van de Moorn.
0: Fijke, het Nijs Utoren Media. WK begint, beloften zijn al gebroken. Dat schroot de Volkskrant. WK voetbal, dat begint Joert Verzels. En dat zou het meest inclusieve en diverse WK eer worden. Elsenien zou welkom wezen. Het de FIFA-baas Gianni Infantino keer op keer zijn. Maar ja, dat bleek dus net weer te wezen. Want door het strenge Amerikaanse immigratiebeleid komen een soort fans, stafleden van teams en zelfs een scheidsrechter de Verenigde Staten net in. Ja, en de FIFA die shot ik werkelijk eerst ta. Ja, nu het WK niet zo gastvrij blijkt, richt de kritiek zich op de FIFA. Want ja, dus die het inzet op Donald Trump, he, van, om die een beetje te paaien. Ik mag zien de vredesprijzen en alles. Maar het had net echt geholpen. Ze hadden dus boeten Trump rekenen. Want die gaat gewoon ik verder. Maar zien strijd ik in Mexico en Canada. Met het oplezen van allerhande. Hoe heet dat nou? De handelsoorlog. Die tarieven, die handelstarieven.
4: Ja.
0: En dus ja, dat gaat gewoon tro op de achtergrond. En in Mexico zelf, daar ben meer protesten dan dat meestal de sporters en de supporters welkom jitten. Dus het rint nog net heel dol, zout het mat.
4: Nee.
0: Die futstuurde arbiter, Omar Artan, die is trouwens in Somalië, in zijn heiteland, is hij warm onthellen.
4: Ik heb ergens ook al de term MAGA Cup.
0: Oh ja.
4: Ja.
0: Het is toch wat. Ja, dus nou ja, we moeten maar even afwachten hoe het gaat. Oranje is in Kansas trouwens wel mij een soort eer inhellen. De gouverneur heeft zelfs een oranje t-shirt aan.
4: Oh.
0: Hij nooit voetbalshirts aanhouden hier, zei hij. Nou, dat is toch wel weer mooi.
4: Dat is sympathiek.
0: Ja, dan meldt de Telegraaf zuur en zoet voor boeren. Stikstofpijn, maar lichtpuntje rond mest. Wat is er aan de hand? Ja, het minderheidskabinet zal de komende weken pijnlijke keuzes maken voor een ingrijpend stikstofpakket. Maar er komt naast het zoer ik een beetje zwiert. Want de drukkende mestcrisis bij mij de agrarische sector wrakselt, die wordt van morgen iets verlichten. Dat meldt D66-minister Jamie van Essen van Landbouw. Want het groene wondermiddel Renewer mij eindelijk tapast worden. Dat is een kunstdongvervanger die van dierlijke mest maken wordt. En dong die boeren nou nog in hege prijzen afvieren matten, kan ze dus straks herbroeken als kunstdong.
4: Oké. Okay.
0: Ja, en er weer een soort kritiek op. Dat,
4: ja.
0: Want het smeert een heel soort kosten op voor de boeren. Maar dat is dus wel goed nice voor de boeren. Alleen nog, dat stikstofdossier verenigt nog heel tijd stroef. Onder oren omdat nou taleeltjes van diezelfde boeren op de kabinetstafel een strenge keinorm van maximaal 2,1 en 2,6 kei per hectare leidt om die stikstof uit in te dammen.

0: nooit zo gezien. Dus in Kwartskov kwartier verroren die hele camping in een soort...
1: Zo, ik zie wat plaatsjes, maar dat is raak in je.
0: Ja.
1: Een caravan met een vatent erbij, maar er is net vol meer van oer.
0: Nee, boek zitten. Die vatenten die kan ze wel uitskrooien. En die caravan, denk ik, haast wel. Maar ja, een soort skiën inderdaad. En dus met de sneeuwscappen, ja, op over juni. Of ja, wie juist er dus op 10 juni. Het is toch wat?
1: Maar dit is net hier zo druk. Het is kijk alsof,
0: ja.
1: alsof het winter is, denk ik.
0: Ja, nee, precies. Een zwembad binnen.
1: Nou.
0: Bijzonder. Ja, inderdaad.
1: Omroepbrabant.nl, daar kun je plaatsjes vinden. Van Ramsdonk dus, dat stinjelij. En ja, juist er nog, ik weet dat het er nog leidt, maar bijzondere plaatsjes.
0: De gasten hebben wel een borrel gekregen voor de schrik, trouwens.
1: Nou, dat is aardig.
0: Ja.
1: Feike, dank u wel.
2: HBO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
8: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
7: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
9: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
7: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rick Zwetters, de heer had van eerst op mij onderhoud on de Friese tieken. En de reacties hier in het noorden die binnen grimmietig. Maar misschien kan de muziek van Sniff and Tears een beetje treers bieden.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen.

0: Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: Maar Erik, zei je,

0: Mocht je al vregen werden, ze bent Sniff en Tears hit. Wat heb te krijgen met hooikoorts? Denk op dat sniffkewaai dus.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
0: En dadelijk gaan we het horen een nijrecord in het vierlieppen. En het onderhoud om de Frieske dieken, dat zet Rijkswetter steert voor eerst op stop. Maar waarom nou krijg je?
3: Waarom nou krijg Noord-Nederland? Want daar ben ik zo afhankelijk van die Rio-stam.
0: Ja, daar willen politici graag meer over weten. Fijke, het nijs uit door de media.
4: Ja, een reservist is aanhouden voor handel in vuurwapens. En de regels voor de hybride motoren in de Formule 1 die worden aangepast naar kritiek van coureurs.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Die verhaal die is dadelijk, maar eerst tijd voor het wapenrucht in het kwad. En dat komt van Tietske Wiebenga.
5: Een goeiemorgen. Nou, de dag start met zinnen, wolken en een lokale bui. Vanmiddag is dan even skof droeg en wordt het een gratis zegje bij de matig want vrij krachtige westenwien. De bewolking neemt wel stadig rond ta, maar aan het begin van de juni vanuit het westen waar ligt de Rijnwetter. Het bloed ek vannacht geregeld wie het bij dan een gratis zien. Morgen had de bewolking de oerhaan en binnen de periode met Rijnwetter, maar soms ek nog een glimp zinnen. Bij de matig want soms krachtige westenwien is het dan maximaal 17 graden.
0: Rijkswetter steert zet het onderhoud onder Frieske dieken voor eerst stil. Het geld dat is op. En het besluit dat zal gevolgen hebben, dat is de angst van noordelijke politici. Bigelix vond Kamerlid Lucienne Boelsma van het CDA.
3: Ja, ik zeg het artikel en ik ben bot skrokken. Haptema en ik heb direct contact gehad. Hij appte mij en we hadden hetzelfde idee om daar zo snel mogelijk vragen uit te stellen. Haptema de hoop van pro. En toen begon eigenlijk alles in gang te komen. Want er ben een hele protemezing bot skrokken van dit berucht.
6: Ja, en wat voor vragen wil je hem stellen?
3: Nou ja, de allereerste en nevens mij en nevens u is de wichtigste vraag is altijd berucht klappert. Want als dat zo is, dan betekent dat er gewoon net meer asfalteerd wordt in Noord-Nederland. Nou, wij komen zelfs bij uit Friesland en weten hoe wichtig het is dat die dieken op orde binnen. Dus dat is de eerste vraag. En altijd inderdaad weerwijzen zelf van waarom dan krijgt deze regio? Want we weten hoe afhankelijk we binnen van de dieken, zeg maar. Dus ik ben heel benijd naar wet minister, maar komt in zijn antwoorden.
6: Ja, en want mocht het inderdaad zo wijzen, zou je hem denken dat het is. Wat ken je hem als Kamerleden dan nog dwan in zo'n geval?
3: Ja, nou ja, wij zullen eerst beide dan chef van. Waarom wordt dat nou dingen? Want wij staan eigenlijk op het moment dat wij keuzes moeten hebben voor de infrastructuur. Maar in het vorige debat had de minister heel duidelijk zo'n veilig en dat gaat voor alles. Dus dat gaat gewoon terug. Hè? Dat kind dat ik zwet steed, kind gewoon zien dingen eraan. En dan is het voor u om daarop verder te vragen. Hoe kan het dan dat die asfaltering net meer terugkeert? Want ja, dat is natuurlijk ik veiligend. En ik denk dat Haptema de Hoop en ik daar beide dan op inzetten zullen. En altijd dus ik nog zo wijzen zal dat het echt alleen nog in Noord-Nederland is. Ja, we hebben beide, misschien beide toen ik een motion in de kamer om te zeggen van al dat geld verdeeld worden met door Nederland, zo dan alsjeblieft naar de regio en investeer het net in alleen nog in de gebieden waar het al heel druk is en waar al prot geïnvesteerd wordt. Ja, die motion is gewoon onnam. Dus ja, dan zullen wij daar verder gaan van, ja, wat is hier aan de hand? Maar we moeten eerst eens op tafel hebben wat je precies aan de hand is.
6: Ja, en waarom is dat dan, is die asfaltering hier in Noord-Nederland zo wichtig, Nefjo?
3: We hebben grote aardes van Noord-Nederland die we druk berieden. Misschien minder druk als in de Rangenstad, maar wel druk berieden. En wij willen gewoon dat veilig en op orde bloot. Dus wij, mocht het net zo wezen, zaten we denken dat het toch moet. Ja, dan moeten we er verder op terugvragen van waarom nou krijgt Noord-Nederland. Want daar ben ik zo afhankelijk van die Rio-stam.
6: Je zei in het begin al, er zijn meerdere mensen botskrokken. Wat voor loeren ga je jet?
3: Nou, we hebben natuurlijk vanuit de drie provincies, vanuit de deputaire, hebben wij luiden net van dit kissanet. Dus die stiep je dit verhaal ik. We hebben ik van collega Kamerleden die ik aan de bellen heb van beantwoord die vragen. Die wil ik graag een snelle reactie hebben. We hebben verschillende media die ik op de lijn kan binnen met de vragen. Wat is je precies aan de hand? Je merkt gewoon een beetje dat mensen het net begrijpen wat hier nou aan de hand is. Omdat het echt, het gaat echt specifiek over Noord-Nederland. Terwijl je juist, ik vanuit de Kamer, vanuit de commissie die daar moet wandelen, is het signaal altijd jouw van let erop dat in de regio, elke regio, dus ik in Noord-Nederland, de breakbones op peil is. En dan gaat het om veilig. Hè? We weten dat er nieuwe investeringen onder druk staan, maar veilig is dat moet wel teruggaan. En ja, dan is het heel raar dat op eerst Noord-Nederlander uitlichten wordt. En ik ben heel blij dat de deputieren van de provincies daar gewoon direct actie op zetten. Hè? Dus dat is hartstikke mooi.
0: En dat zei Lucienne Boelsma, Kamerlid van het CDA.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de Orde Media.
4: De koninklijke marechaussee die het een reservist onthouden die vertocht wordt van handel in vuurwapens. Ze hebben een hoers en een loods hebben ze trossocht in de gemeente West-Betuwe in Gelderland. En daarbij is een grote hoeveelheid illegale wapens, munitie en zwier vuurwerk gevonden. Het gaat om verschillende soorten vuurwapens, geweren, revolvers, ik een zelfs maken pistool. Grote hoeveelheden munitie van diverse kalibers. Ik nog verbinden slag- en stekwapens, losse wapenonderdelen. Ik wil een demper, he, dan, die kan je erop schroeven en dan jest het schot net. Het is al hier in beslag genomen. Ik kroeg het en materiaal bij mij zelfs munitie meidje kest. Dus het is al hier in beslag genomen. En deze man die zit voor eerst wel even vast, denk ik. Dus ja. Ja, dan neem je werk op mij naar huis.
0: Ja, ja. Letterlijk, ja.
4: Ja. Autosportfederatie FIA en de Formule 1-teams die hebben na wekenlange onderhandelingen een akkoord bereikt om een wijziging in de motorregels. Het elektrische oordeel gaat in 2027 omleeg en wordt in 2028 nog minder. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en de accu die gaat in 2 jaar van zo'n 50-50 naar 60-40. En er zijn een heel soort coureurs en teams erop ontrunen. Want die hebben een soort kritiek op die nieuwe hybride motoren. Onder andere Max Verstappen. Die had vaak klachten door inschennen. Want hij zei, ik moet continu opletten dat de batterij wel genoeg opladen is. En dan kom ik om racen haast net meer ta. Want dan wist mijn hele oren dingen dwaande. En er ontstien ik hele grote verschillen in snelheden. En dat is voor zelfs, ik ben net veilig.
0: Nee.
4: En ik net eerlijk. Dus technisch specialisten van Formule 1 teams en motorfabrikanten die zullen nog die voorstellen verder uitwerken. Iedereen daar mij akkoord is. En de officiële goedkeuring is voor jongen mij een vergadering van de World Motorsport Council op 23 juni in Macau. Dus dan zullen ze definitief akkoordje aan.
0: Wat een contrast dan als het Formule 1 haast en aansnauw tot 4 jullie hebben.
4: Ja,
0: ik kan je net vaststellen dat, nou ja.
4: Nee.
0: Heel het oost dus aas. Dat jullie hebben, want er is een nieuw Fries record. Hier staat meer hoor.
7: Wat is dit van de radio?
8: Nee, dit is van.
1: Nee, sport.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Ja, we moesten de machinaal zo'n hier op wachtje, maar juist er in Driel Zwiert Savier een nij Friesk record bij het vierliepen. Germ Terpstra uit John, die sprong naar 21,81 meter. Het andere record dat is die opname van Nat Bromsma uit 2009. Historie dus. Die hebben we van de speaker bij het vierliepen. En Terpstra zelfs, die is naar de wedstrijd op tuin met dat record.
2: Ja, dit is hartstikke mooi natuurlijk. Fries record springen. Geen PR helaas, maar gewoon Fries record is hartstikke blij mee natuurlijk.
3: Ja, dat heeft wat nuver, hè. Die PR loopt verder als het Fries record. Lees dat eens uit.
2: Ja, bij de junioren heb ik dan het Nederlands record sprongen. Die krijg iets verder als het Fries record bij de senioren. Dus ja, dat telt hij net als PR, maar wel als Fries record.
3: Ja, hij telt dus net maar als Fries record bij de senioren, want dan heeft bij de junioren wel een keer verder sprong. Ja. Er zit dus nog wel meer in verder.
2: Ja, ja, als je de hele winter kapot traint, met Zwitterburen, en ik zit dan bovendien een rug. En ik ben net verder. Dus op zich vond ik dat wel jammer. Dus dat betekent dat ik toch wat verder met en die uitsprong krijg even een onwijs time te worden, dat er nog wat verder komen natuurlijk.
3: Ik interviewde daar het begin van het jaar. Wat zijn de doelen? Toen zei je nou Fries record helden. We zijn 4 weken verder en daar heb je hem al.
2: Ja, ja, ja, dat is zo 4 mogelijk. Ik wil eigenlijk nog wel verder. No? Ik hoop dat ik verder zo heb, dat ik zo helemaal bovenin zie het en rug toe kom. Het is toch die tafel een hele meter verder. Dus dat is nou gewoon uitbouwen. Laatste treinsprong ben ik gewoon vol gas op die stok indraaft. Eerste sprong eromheen. Tweede sprong al iets rugter. Tweede sprong echt vrij rucht. En blij man is die de stok 24 centimeter verder. Dus als je dan ging, dan ging ik natuurlijk verder in Samwet.
3: Ben dat ding wist er echt mee bezig bent? Als er wist 2000 jongetje na het Brandsma, Fries record, die liep ze nou uit de boeken. Ben dat ding wist er mee bezig bent? Of denk je dat gewoon springen?
2: Nee, nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug tien keer, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niks om. Maar ik denk, ik moet de rug tien, ik moet de rug tien. Daar heb ik wat om.
3: Is toch in die sprong zelf in de gaten, dit ging goed?
2: Ja, dat verneem je wel. En ja, ik heb wel aardig power, dus ik kom wel aardig snel omheen. Maar dat heb ik eigenlijk te heeg. Dus toen moest ik Wasaki en toen pas uitspringen. Dat springt dat kreeg ik minder uit. Maar voor de rest lekker sprong natuurlijk.
3: Quizvraagje, waar stiet het Nederlands record op?
2: Ja, 22-21. Ja.
3: Volgende vraag is, hel is die?
2: Nou, die moet nog behelden worden. Dus ik geef er natuurlijk wel voor. En een stukje verder natuurlijk hopen we.
3: Ja, er is dan nooit een Friese oer überhaupt 22 meter sprong. Daar was toch wat Lauwerik net voor hebben, hè?
2: Nee, zijn 4 mogelijk. En de dingen die ik kan verhoren, daar heb ik wat invloed op. Dus daar moet ik nog aan denken. En als ik nou heel erg bezig ben met die uitkomst, heb ik weinig om.
0: Een record dus. Van deze Germ Terpstra. Tegen Lokweeske. En de titel van muziek van Bob Marley. Could You Be Loved?

0: Bob Marley natuurlijk en Could You Be Loved. En mocht dat je afvragen, de Wailers, de begeleidingsband van Bob Marley, die toeren nog altijd. En sterker nog, ze komen deze mannen in Nederland. Maar het is wel, ja, nou ja, een stukje reiziger. Ze komen naar Nijmegen daar, dat is op 24 juni, staan ze daar. En naar Rotterdam, dat is 24 juni. En als er nog kaartjes zijn, nou, van mij ben ik nog kaartjes te keer. Dus mocht een beetje horen van dit soort muziek, van Bob Marley en de Wailers dus, een tipje bij deze. Hier dadelijk het Frieske Nijs, mijn Fijke.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als onderwijs wist naar hoes.
6: Help, dit is eng.
1: Als vond iets of hier is.
6: Hé, wacht
1: eens. Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen, hè?
1: En Jan der Daan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
6: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
10: En nu dit.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jalve Achten. Fijke Wouda, die praat hierbij over het laatste Frieske Nijs.
17: Een goeie morgen. In de noordelijke provincies is mijn verbijstering reageerd op het besluit van Rijkswettersteed dat er vanwege yieldkrapte de komende jaren geen onderhoud uitviert wordt aan dieken in Friesland, Grijnsland en Drenthe. Voor Friesland betekent dat het werk aan de A6, A7, A32 en de N31 net trokjeert. Voorzitter Marcella Enzel van ondernemersvereniging VNO-NCW Noord had het over een politieke keuze.
18: Als zelfs het onderhoud aan de Rijkswegen stilvalt, dan is het net meer een regionaal probleem. Hè? Dan is het een politieke keuze die het maken worden is in Den Haag. Nou, goed, en wij vinden net dat wij daar in Noord-Nederland daar de rekening van krijgen moeten.
17: Het besluit van Rijkswettersteed zult gevolgen hebben, waarschijnlijk je verskaarde kamerleden. Lucienne Boelsma van het CDA had al kamervragen gesteld.
19: Je merkt gewoon een beetje dat mensen het net begrijpen wat hier nou aan de hand is. Omdat het echt, het gaat echt specifiek over Noord-Nederland. Terwijl je juist, ik vanuit de Kamer, vanuit de commissie die daar moet wandelen, is het signaal altijd jouw van let erop dat in de regio, elke regio, dus ik in Noord-Nederland, de brikmus op peil is.
17: Bij een brand op het schuinpaard in Oldebekeep is vannacht een garage in vlammen opgingen. De brandwacht hield vuur rap onder controle, maar kon net voorkomen dat vrijstaande bijgebouw een soort skeer oproen. Er is net één verwoende rekken, er is mogelijk asbest vrijkomen bij de brand. Een definitief besluit over het verlengen en uitbreiden van de zoutwinning onder de Waadse bij Haas is er nog net, maar staatssecretaris Joannes de Bat is wel van doel om die aan te gaan. Dat zei hij bij zijn werkbezieten onder de Friese Vingergrijden op uitnodiging van de provincie en het wetenschap. Pieter Riek komt intussen aan wat bezwieren bent in het winnen van zout onder het jaar 2052. Staatssecretaris wil de procedure aanwerken nevens de regels van de mijnbouwwet.
3: De komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
17: In de Ant Bonningalleen in Snetjes, juster een haag in de brandvlijn, doet een bewender ontuig aan het verbranden wie. Omwenners kwam direct in actie en wisten de brand met tuinslangen te blussen. De brandwacht had de boel controleerd en nijblust. De skeerbleur behind aan deel van de hagen. Hoornhaveners hebben onder het bluswerk het verkeer in goede baan laat.
0: Fijke, dank u wel.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris. Simmer in Friesland.
4: De kampioen.
10: Schitterend.
20: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in Boatschipjaren te leiden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
21: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
0: Twa Friesen die meidje kons op de witte Anjer 2026. Dat verhaal dat komt er aan. Maar eerst iets voor het waarberucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
24: En goeiemorgen.
0: En we zijn niet gek al de dijze mooi uiteenzet. Bloed dat ik zo?
24: Nou ja, we hebben eigenlijk wel een hele knappe dag inderdaad. Van de middag zelfs even een lange skof droeg. Nou ja, al met al valt het al een keer wat ta. Heel dat droeg hadden we het net. Schoot ik een lokaal buik over de provincie heen. Maar de zin is er prachtig mooi bij. De temperaturen die rin ik al aardig op. Het is al zo'n 14 graden op de Waadeiland. En ik jippe de provincie in. Rint het al hast in de dubbele cijfers. Dus ik heb de minimumtemperaturen er even bij gepakt. En ja, opvallend. De laagste temperatuur is meer dan opskielgen. Zij is een hele graad daar. Bakkeveen, hier zo'n 1,2 als minimumtemperatuur. Nou, grauw, 9,1 als leegste. Dwaaim ziet haast op 10 graden. De pijn dan weer op 8,7. En Laaksem bieden Isomar heen en daar 12,3 graden. Nou, wat we Joert verder merken zullen is dat we qua waarbeeld, nou is het eigenlijk een beetje zat het nou is. De zin is erbij. Dus koot het eerste part van de dijnen wel eens even een buikenoer. Maar van een beetje, dan is het eigenlijk even een langere skof droeg. Hij zit we heel even onder een, nou ja, een heel lietse regje van hege druk. Maar dat loekt heel vlug richting het eerste taam. En dat merken we onder bewolking die het in een beetje taan in me zullen. Het zal eerst gaan om wat hege bewolking. Dus werd de zin ik nog wel aardig erin een schiene ken. En daarom zie ik van nou het rust. Het pad van de dij verint wel knap. Van de morgen hebben ze een tredje 14 graden. Van de beetje is het dan uiteindelijk zo'n 15, 16 graden. Als maximum temperatuur is wel wat onder frisse kant. Wielst het normaal bij zo'n jochentje of 20 graden is. Maar nou ja, als je te wien zitten en even in de zinnen, dan viel het ik al vlug weer noffelijk om. De wien van de beetje is wat vlegerig, matig, want vrij krachtig. Wielst het nog vrij kalm is. Dus ja, het zal allemaal een prima dij wezen. Maar ja, jong, hè, die taan nemen de bevolking. Dat merken we jong wel vlug. Vanuit het westen waaien eigenlijk aan het begin van de juni al misschien wel eind van de midden. Het hing het even wat om. Maar dan hebben we dus vanuit het westen waar wat lichte rijnwetter. Dat jet alle hebben een steuring. Daar zit ik een warmtefront bij. En ja, typisch warmtefront waar is dat je echt van dat stoorrein, van dat mieze rijnwetter hebben. Nou, dat verwacht ik dan zagende wij in de juni. Ik vanuit het westen waar je hoe de rest van de provincie hinnen. Boppelans wil de wind dan een stukje kalmer wezen. En uit het zuiden waar waaien wil zien het kustgebied de wind steenbloed. Uit het westen waar je matig wordt vrij krachtig. Dus dat levert een verschil op. Maar qua temperatuur zie je dat uiteindelijk uitkomen op een graad als 10 vannacht.
0: Zorg ik je toevallig dat morgen de trekker Alvesteren toch begint. En ik zit ook wat plaatjes bij. Een soort van die klassieke trekkers. Die hekken in cabine. Die hebben hier op een kap. Dus ja. Ik ben wel benijd. Hoe komt dat?
24: Ja, nou ja, die misschien een poncho. Of, ja. Ja, dat is, ja, het wordt mooi. Nee, het bloed net droeg, dat kan ik een glik bij zissen. Maar het zal ik net mijn bak nu te loft bij vallen. Dus het zal wat, wat zuterig wezen morgen. De bewolking oerheerskert ik echt uit en trog. Wat lichte rijn, wat stoorrein. Soms wel even wat matige rijnwetter. Maar dan ben ik wel droegerietes. Soms even een glimp zinnen erbij. Zeker het noordelijke pad maakt het heel grootste kans op. En we zitten even in een stikje wat warmere lucht. Dat merken we ook wel. Luchtvochtigheid is ik wel wat heger. En de maximum temperatuur zal daarbij mooi uitkomen op zo'n 17 graden. En de wind die wordt wat vlegeriger. Matig ontkrachtig soms in het kustgebied. Dus ja, morgen het waarbeeld wat zuterig. Maar soms een glimp zinnen. Maar ik wil geregeld wie het.
0: En heeft beter nice voor wat de sneeuw ongeert?
24: Nou ja, tot om zinneskien waar ik hier het al. De zinnen zullen in het weekend weer wat vaker zijn litten als koten dan. Ik nog wel eens een enkele bui. Dus ja, dat wikselende waarbeeld, daar ben we vreest echt nog net van nou. Daarbij komt ik nog weer wat meer wind te steen, matig ontkrachtig. En dat hebben we te danken aan een lege drukke biert wat nat eerstelijk bij ons deels koten. En dat kniept de boel wat. En dat merken we onder wien. Temperatuur daarbij die bloeien ik wat aan de frisse kant. En dat komt omdat de wien zageerde wij het weekend. Ik hield het meer uit het noordwesten waar waaien komt. Dus koude lucht, zeg je zandje graden als maximum temperatuur. Maar ja, als de zin er dan weer even bij is, viel het ik wel vlug wel noffelijk om. En dan op meenje, dan hebben we nog weer wat vaker de zinnen erbij. Liket het zo goed als droeg te bloeien? Even een slag om de erm. Maar het waarbeeld knapt dan in elk geval op. Maximum temperatuur dan zo'n 16 tot 18 graden. Dus ja, het bloed wikselend eriet. Maar ja, ja, ik denk dat het al meer al heel dan net zo raar is.
0: Nou ja, daar was zelfs geen invloed op.
24: Dat voor eerst, ja.
0: Ja, nee. Wat dat betreft, het rint zal het rint.
24: Ja.
0: Dit is Agnes Sambring.

0: Agnes Sambrink en het rint zoals het rint.
1: Friesland van de morgen.
0: Ja, hoe dan is het, Safira? Valt in Den Haag het besluit. 12 Friesen die maakt die kans. Rond Veenstra uit Haas en Thomas Bruning uit Drachten. Die binnen beide nomineren voor de Witte Anjer. Dat is de landelijke prijs van mensen die haar inzetten voor veteraan en haar thuisfront. En de Witte Anjer die is daar dus het symbool van. Eén van die twee die had ik nog aan de telefoon. En dat is Rond Veenstra uit Haas. Een goede morgen.
2: Goedemorgen, Erik. Mijn Rond Veenstra, hallo.
0: En kwam deze nominatie nou echt als een verrassing?
2: Ja, voor mij wel. Ja, dat kan je wel zeggen. Wij zijn in Haas best wel attractief, maar de meesten die op uitzending gaan best. En dan nog het een en ander voor elkaar, maar ook voor de nieuwsgrip. Maar op een gegeven moment krijg je een berichtje van verrek, je bent een nomineren. En wat vind je hem ervan? Nou, dat vind ik een verbazing, want dat hing je net toch, zeg maar.
0: Want die Witte Anjer, het zei misschien net elke keer voten dadelijks wat, maar ik ken er vanuit jou wel. Hoe groot is dat voor jou?
2: Nou, wat zeker van zeer is, op zich is het wel grut, want de mensen die er echt wat verdoggen, die verzinnen dat. En het is echt een symbool dat je dan een grut aantal jaren weer om zit, maar met Prins Bernhard die weer er al mee bezig om die erkenning van middels die Witte Anjer symboliek te jaan. Maar voor mij, ik dacht dat is voor mensen die echt iets doen wat er toe docht. En wat je dan zelf docht, dat maakt je misschien wat minder grut. Misschien maar wat het toch zijn, droge oren die zeggen van ja, het is wel de moeite waard om daar voor een aanmerking te komen. En denk ik, nou, dan ben ik ook wat mij vereerd, zeg maar.
0: Nou, het feit dat je nomineren bent, dat zei het al, dat wat je docht, dat wichtig is, nevens mij. Want wat doe je ook rek van veteraan die naast?
2: Nou, wij doggen verschillende dingen. Wij doggen dingen voor elkaar, maar we doggen echt dingen met elkaar en voor het mienschip. En voor hier in het kader van 80 jaar bevrijding heb ik een prachtige ding die ik ken met het onderwijs, zodat we echt mensen op school konden laten zien van nou, joh, het gaat niet alleen over 80 jaar bevrijding en de mensen die zeg maar, vervolgd binnen, maar ik nou nog. In Wurg gebeurt er nog van alles. En mij, de meesten van de veteranenmienschip en de meesten van het Joods Herinneringscentrum, hou je een prachtige brug slaan kennen tussen het verleden en het heden. Want ja, als we die brug net slaan kennen, dan leren we nooit. En op deze manier komen we met elkaar daar aan van vragen. Ja, en dat is misschien wel toch wel binnenkomen bij een meesten die dat zo gaat.
0: Want had je een idee hoe dat bij die organisatie ontlogkam is? Of tenminste, hoe zij weten hoe word je hem dekkerig doggen? Of dat je hem getipt had misschien?
2: Ja, het proces dat herken ik wel. Het is de meesten van het Veteraneninstituut, het Veterane Platform, die vreet je aan de commissarissen van de koningin. Of herstel van de koning, dan Zinburg. Weet je meesten die zich onderscheiden? Nou, dan zei de commissaris, het zijn de burgemeesters van burgemeester. Hij meesten die gaan zich onderscheiden. Ja, en die burgemeesters die gaan natuurlijk, ik en haar, ze hebben een aardig idee van wat wij doen. Maar we eigenlijk net over klagen, want uw burgemeester die ondersteunt ook uw initiatief van harte. Dus die had waarschijnlijk zijn van, nou, misschien weet ik wel wat, weet ik wel iemand die daar voor een aanmerking kan komen. Ja, zo is daarin te dan.
0: Grutte komt het in de scherpste wat met de krijgen, hè, dus.
2: Ik denk het wel. ik denk het meesten, haar meesten die kennen natuurlijk hun geheim niet te onthullen, maar ik ga een aantal gesprekken horen met een aantal collega's, onder andere Kate Kopierus van de gemeente Haas. En dat we prachtige gesprekken laten, denk je ook bij jezelf van waarom waar het nou precies? Nou ja, dan valt het kwartje wel, zeg maar.
0: En hoe sta je er nou in, zo vlak voor de uitslag? Hoop je echt op winst? Of zeg je eigenlijk van ja, die nominatie, dat is eigenlijk al genoeg?
2: Nee, het symboliseert zich nou in één persoon, maar je hebt toch zo'n heel klusje bij een heel team. En daarnaast hebben we een man of tien. Ik ben erg best mooi belutsen bij wat wij willen met elkaar. En dat jou daar als individu even niet pikt worden, omdat je toevallig voorzitter binnen van zo'n club. Ja, je bent zelf wat minder grutters dat ze misschien nou, maar die witte eier, dat blikken die het. Maar het is mooi om dat met elkaar te doen. En één persoon die wordt er een voorschoon en die mag dan deze kant op. Ja, en vandaag, we zullen zien hoe het rint. Het is in Den Haag, het is een hotel des Indes. Dat is een heel oud en traditioneel hotel. Daar is al verliend van alles en al wat gebeurd. En ik zie mezelf eerder als een soort toeschouwer dan dat je al een van de meesten bent die daar serieus voor een aanmerking komt een keer. Ja, ik ben gewoon dienstplichtig geweest die in 1980 min of meer toevallig in Libanon terechtgekomen is. Ja, soms wil je dingen zijn en dan neemt het leven zien mee, zie lopen en dan denk je weer aan het werk en dat op je oren ding. En plotseling zorg je dat je in zo'n gezelschap terechtkomt van veteraan. Maar dat is misschien echt iets omdat je ouder wordt, dat je er weer wat meer aan wil omdenken. Dat je later denken van het weer toch een hele speciale periode. En zolang je werkt, ja, dan ben je een oren ding. Je krijgt ben, er gebeurt van alles nog wat in je leven. Maar dan kom je mee met mijn pensioen en denk je, verrek, het vind je toch wel speciaal.
0: Ja, en jou dus waarom? Van wat je daar oppikt, dat jou je waarom. En dat wordt John in elk geval.
2: Ja, nou, dat is daar zo. Maar dat het nou zo speciaal is, ja, wij vinden van net, wij doen een aantal dingen met mij elkaar als federale club, wij doen een aantal dingen voor de gemeenschap. En dat doen we graag. En dat doen we een hele praktische, laagdrempelige manier. En we krijgen best wel een hoop reactie, echt de gemeenschap weer om. Dat ze zeggen van wat mooi dat je hem dit doet. Dat je met elkaar en maar op paard binnen dingen doet. Maar ik naar de scholen toe, Sjellitten, dat we daar ook uw verhaal kunnen kennen. Samen met mensen van de Joodse herinneringscentrum, 80 jaar bevrijding. Nou, dit jaar ben we dan 81 jaar op weg. Nou, en dat wil ik graag zo houden, maar ik op die schoon huis op alleen de gaten. De wereld is toch oors dat wij in ons prachtige Nederland soms denken. We hebben een distantie. De mensen die op de zending geweest zijn, ja, die zoeken toch wat oors naar de wereld dan de mensen die er ergens naartoe komen. Die denken dat alles wat in Nederland gebeurt, dat referentie is, maar dat is net zo.
0: Nee. Nee. Ja,
2: dat ik bij mij elkaar praten ken en dat we door zat dat je op een lokale radio in het zuiden van Libanon of Sudan of weet ik van waar we allemaal zitten maar elkaar zo goed zitten kennen wat we willen.
0: Of je hoort nou winnen of net. Ik zou zeggen, geniet je ervan.
2: Ja, dank u wel.
0: Je hoort dus. En nog wel even wicht om te zeggen. Je bent er net de enige Fries die het nomineren is. Thomas Bruning van
2: nee.
0: Die is ook vaderhoeken voor de prijs. En voor een Jelle Oerke, je hebt dat verhaal van nou in alle geval Ron Veenstra. Tegen dank.

0: Womack en Womack en Teardrops.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Misschien wel gebak in Jinsum, joh, want de vereniging Dorpscoöperatie Jinsum die besteedt 10 jaar. Die coöperatie die naamt 10 jaar geleden de oude Rijnwenten in het dorp hoor, werd door die wenningen behouden bleunen voor de verhier. En nou, 10 jaar later, zocht die coöperatie vooruit. Op de telefoon hebben we Rijn de Wolf van de Dorpscoöperatie daar in Jinsum. Eerst maar eens even lok wensken.
3: Ja, dat is zeker erg. Ja. Tien jaar geleden nam de huis Noor.
0: Ja.
3: En toen maakten we zwaarigen, krijgen ze inderdaad de set. En dat ging vreselijk snel. In een paar maanden tijd zitten we op 90% verhier. En dat weer vier boven verwachting, want ze winnen toen vol botsuterig.
0: En dan spreken we het die dat we eigenlijk nog voor dat die wenningcrisis natuurlijk echt uitbrut.
3: Ja, eigenlijk wel. Toen die huizen kwamen vrij, omdat elkeen ze slopen hoorde. Want ze weer van mening dat het platteland leeg in is zo. En dat er geen vraag meer naar deze wenning naar wijze zo. Wij zeggen dat toen een beetje oors. Want we zeiden van, dat kind zou wijzen. Maar op dit stadje dat nog net zo.
0: Nee. En dat had... Dat had toek voor je best, want we weten nou natuurlijk wat er al hier gebeurd is. Op de wenningmarkt.
3: Wij zijn natuurlijk blij dat we ze hier. En sinds die tijd hebben een heel soort mensen een onderdakje aan kent.
0: En ja, ik zei het al, je had een blik echt vooruit natuurlijk, want er is een nodig naar je plan. Dat gaan we door de tjerken, hè?
3: Ja, we hebben tjerk in 2000 in oornomen van de Roomse parochie. En toen hebben we een hondleren ter beschikking gesteld van de parochie. Maar dat gebroek is eigenlijk voorbij. En hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen, uit het huidige gebroek. Dat we hebben plan om een tolle appartement niet te realiseren. Vanmiddag gedeputeerde Kooistra komt langs om een verhaal te houden hoe de provincie dit soort projecten ondersteunen kan. En wij hebben al het dwarsgenoten nu nodig om een familie conversie te werken. Maar wij denken dat er een forse groep mensen komt in dit gemeente. En ze van een beetje om 11 jaar.
0: Nou, maar even een mooi feestje vieren dus. En zou het al zijn die krijgt de blik vooruit?
3: Ja, zeker.
0: Mooi.
3: Zeker.
0: Tegentank, Rijn de Wolf dus van de corporatie daar in Jinsum, de dwarscorporatie. Dank u wel.
1: De media van de morgen.
0: Fijn, het beste de krant alweer hier op mijn slijn.
4: Ja.
0: Wat zit erin?
4: Nou ja, de oranje sfeer, daar mag we nog een beetje inkomen. Maar het WK, dat in WK voetbal, dat je het begint. Alleen de bewenders van de markt waar in Den Haag, ja, die litten haar net ontmoedigen. En die steen, lijkt als altijd, volslijn achter het Nederlands elftal. En die hele stritte is oranje. Overal hing je vlagjes, de gevels ben heel oranje. Overal zien teksten. Dus dat ziet er wel heel fleurig uit. En Mark van Dijk uit Delft, die dacht ik van, hey, dat ik even wat vlagjes ophingen. Maar die kwam van Kare Merke thuis, want die moet ze weer vuthelje van de wenningcorporatie.
0: Oh.
4: Ja, die zei van, dit is, levert brandgevaar op. Dit voldocht net aan de eersken. En als de brand uitbreekt, dan kan die brand hem via die vlagjes heel hut verspreiden. Ja, hij had gewoon uit de gevelwij, onder PBM'en, had hij een paar strenge vlagjes vers maken. Het zich nog extra heeg ophangen, zodat ze net, dat meesten er gewoon onder trorinnen kennen. Net iedereen had er last van. Maar ja, toch, zei de wenningcorporatie, ze maakt een fut. En als het net zelf doet, dan doen wij het.
0: Oh.
4: En dan krijg je toch een rekening van €150. Dus hij is er zelf heel bot van ondien en hij is ik lelijk. Dus, want ja, hij zei, het geeft me net eens. Dat ik me überhaupt afvrede, maar dat ik ze vothelje wil of net. Ik vind dat bezopen. We zijn allemaal trots op Nederland. In die paar weken dat Oranje speelt, hangt er een vakantiegevoel in de straat. Ik kook van woede om een paar vlaggetjes. Nee, om het principe dat we die paar weken de straat niet mogen versieren. Heel Nederland kleurt oranje en dit mag niet. Ja, de wenningcorporatie die boert vasthouden het verbod. Dus geen vlagjes dus in Delft. En dan hebben archeologen, die hebben naar eigen zin een spectaculaire vondst die in de permafrost van de Canadese provincie Yukon een grote hoeveelheid keutels van iguantjes.
0: Oh.
4: Ja, dan denk je van, Want die uitwerpselen, je bent tussen de 3000 en 100.000 jaar oud. En die farm je tegeren een genetische schatkist, zou het schreeuwen. Ze zitten vol erfelijk materiaal van talloze planten, maar ook besten, zoals hinders en mammoeten.

0: Dankjewel, het is haast 8 uur, dus haast tijd voor het nieuws van de NOS. Dat komt erom.
1: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: Hast u ook zo'n lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
3: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
2: Big Green van Isaacsje. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
8: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
7: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
9: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
7: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Rik Zwetters die het houdt voor eerst op, maar onderhoudt onder Frieske Dikken. Reacties azen in Friesland van de morgen en muziekcontrole van de Bee Gees.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
4: Wat een naaie Peugeot! Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Friesland van de Moor.
14: My Erit Science.

0: De Bee Gees en You Win Again.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: De bedoeling is wel om die vergunning af te geven. Want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen.
0: En ik heb het om een vergunning voor soort, vind ik, bij Haas. Die komt er echt altijd onder stedsecretaris Johannes de Badleid. We praten met de 12e nomineerde Fries voor de Witte Anjerprijs. Een onderscheiding voor het helpen van veteraan. Feike, wat heeft u... Voen indoor media.
4: Ja, in Ter Apel is er de iPads clear die gebruikt worden bij de nieuwe e-mailprocedures voor asielziekers die het morgen ingaan. En bij het UWV zou sprake wijzen van een angstcultuur.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst niet voor het waarberucht in het kwad. En dat komt van Tjitske Wiebenga.
5: Een goeiemorgen. Nou, de dag start met zinnen, wolken en een lokale bui. Vermeer je dan even skof droeg en wordt het een gratis zegje bij de matig want vrij krachtige westenwind. De bewolking neemt wel stadig rond ta, maar aan het begin van de juni vanuit het westen waar ligt de Rijnwetter. Het bloed ek vannacht geregeld wie het bij dan een gratis zien. Morgen had de bewolking de oerhaan en binnen de periode met Rijnwetter, maar soms ek nog een glimp zinnen. Bij de matig want soms krachtige westenwind is het dan maximaal 20 graden.
0: De boeien van de Friese Veengrijden die zakken en krijgt daaronder wel het Canadese bedrijf Vermilion gas winnen. Wetterschip Friesland, de provincie en de gemeenten die vinden dat net verantwoorden. De groen die is al kwetsbaar genoeg. En daarom doen ze staatssecretaris Johannes de Bad uit om dat zelfs eens te zien. De Veengrijden, het zoeken maar, het loon dat al onder druk staat. Want de Bad had in Friesland meer te beslissen, ik hoor de zoutwinning bij Haas. Maar die verlengd en uitrijden worden of net? Een definitief besluit eerder dan net. Maar zijn bedoeling liet het in elk geval duidelijk.
3: In Zeeland hebben we geen veenweiden en hier hebben ze er en heel veel gronden van en hebben ze er heel veel verstand van. Ja, en dat maakt dat het heel nuttig is om met de Friese bestuurders in gesprek te zijn.
6: En er zit ook nog gas onder deze veenweiden. Vermilion wil het er graag uithalen, maar Wetterskip Friesland zegt van ja, dat geeft ons te veel overlast, te veel schade. Alsjeblieft, doe het niet.
3: Nee, die verschillende posities zijn ook duidelijk gemaakt. En het is aan ons om te wegen in het totale belang van Nederland wat dan kan. En het is heel goed dat zowel het waterschap als de gemeenten en de provincie wel scherp hebben wat ze daar dan tegenover willen stellen. Hè. Wat zij aan informatie hebben, welke onderzoeken er zijn. En nou ja, die kennis kun je dan benutten om tot een besluit te komen.
6: Er lopen nog een aantal grote onderzoeken naar de mogelijk schadelijke effecten van die gaswinning onder de veenweiden. Is het ook een mogelijkheid om daarop te wachten voordat u een beslissing neemt?
3: Nou, wat we hebben afgesproken al, is dat we die onderzoeken sowieso in alle gevallen serieus nemen. Waarschijnlijk zullen er niet heel veel grote beslissingen over gaswinning onder de veenweide vallen in de periode dat er nog niet van het onderzoek bekend is. Maar als het onderzoek er straks is, en er zou al wel een vergunning zijn afgegeven, dan nog neem je die informatie ook weer mee bij het wegen van datgene wat er komt. Want je bent altijd aan het evalueren wat er met een winningsvergunning gebeurt. En op dat moment kun je altijd weer bijstellen. Dus we zullen altijd de laatste informatie die beschikbaar is benutten om een vergunning af te geven, dan wel om vergunningen bij te stellen.
6: Het is niet mogelijk om bij alle beslissingen van de verzoeken die nu al lopen de beslissing uit te stellen totdat die onderzoeken zijn afgerond.
3: Ja, in feitelijke zin is er gewoon een juridische aanvraag en dat betekent dat je die ook moet behandelen. Wat ik al zei is dat die meeste vergunningen pas daadwerkelijk zullen worden afgegeven als in ieder geval het eerste deel van het onderzoek al bekend zijn. En mochten ze toch afgegeven zijn, en als het er een aantal zijn, is het al veel, dan zullen we alsnog die nieuwe informatie ook meewegen bij het herbezien van de vergunningen. Omdat je voortdurend monitort hoe het gaat, hand aan de kraan principe toepast en dus ook steeds uitzoekt, kan het, wat doet het en wat zijn de effecten en daar dan ook op kunt bijsturen.
6: De Tweede Kamer was vorige week 2 dagen achter elkaar discussie over zoutwinning onder het wat bij Harlingen. In de gemeente Harlingen zijn ze daar ook van geschrokken van die vergunning die u van plan bent om te gaan af te geven. Wat is de status op dit moment precies van die aanvraag die is gedaan?
3: De komende weken kan iedereen zienswijzes indienen op de ter inzage liggende conceptvergunning en dat betekent dat we die zienswijze daarna gaan wegen en dan zal ik tot een besluit moeten komen over het wel of niet afgeven van die vergunning.
6: Voor het winnen van zout onder de Waddenzee bestaat een natuurvergunning. Die natuurvergunning loopt af in 2035. Nu wil Friesia graag doorgaan tot 2052. Dus ja, die twee dingen die passen ook niet één op één op elkaar.
3: Nee, dus ook daar moet naar gekeken worden hoe je die twee dingen wel met elkaar in het verlengde brengt. Uiteindelijk moet het vergunningstechnisch natuurlijk kloppen. Dus ook dat wordt bekeken hoe dat past. Voorlopig hebben we dus nog even die tijd, maar uiteindelijk zal het ook op elkaar worden afgestemd.
6: De Tweede Kamer heeft een paar jaar geleden al vastgesteld van geen mijnbouwactiviteit in principe meer onder de Waddenzee, want dat is UNESCO werelderfgoed. Is het dan niet gek dat er toch weer een nieuwe aanvraag is toegewezen voor langere zoutwinning onder die Waddenzee?
3: Nou, het is natuurlijk geen per se nieuwe. Hij is wel nieuw nu, maar hij is in het verlengde van wat er was. En daarmee valt hij onder het bestaande stelsel.
6: Wanneer denkt u dat u hier een beslissing over kunt nemen?
3: Nou, de komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijze indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
6: Uw voorganger, minister Sophie Hermans, heeft een tijdje geleden een duidelijk besluit genomen over gaswinning bij Ten Aad. Daarvan heeft ze toen gezegd van dat gaan we niet doen, want ja, het is UNESCO werelderfgoed. Is dat ook denkbaar voor de zoutwinning onder de Waddenzee?
3: Nou ja, allereerst moeten we dus de zienswijzes afwachten. De bedoeling is wel om die vergunning af te geven, want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen. Zo werkt het ook. Dat zullen we doen en dan zullen we een besluit nemen over over de vergunning.
2: De media van de Moor.
0: En dat zei de staatssecretaris Jo Anders Debat dus. Notiet van Vijkenwouda.
4: Ja, de tablets, de iPads, die lezen clear in Ter Apel voor het nieuwe OML-proces dat asielzoekers van morgen terugrinnen moeten bij de IND, de Immigratie en Naturalisatie Changed. Want morgen gaat het Europees Asiel- en Migratiepact in. En ja, met een, ze wordt hopen, strengere asielprocedure, met een rappere terugrintiert. Dat is een groot probleem natuurlijk, dat soort mensen die blomer in die AZC zitten, omdat ze geen duidelijkheid krijgen. Ja, in die nieuwe procedure ben je verschillende stappen binnen Futhellen. Dat geldt onder andere voor het zogenaamde aanmeldgehoor. Daarin mijn asielzieker vertellen wat de reden is van de aanvraag, wat het land van herkomst is en welke route outline is naar Nederland. Ja, en terug de achterstand bij de IND kan voor dit deel van de procedure nou een wachttijd van 21 weken ontstaan. En van morgen al worden die vragen dus op die tablet beantwoorden. Ja, die vragen hebben we beschikbaar in 10 talen. Het is een meer data-driven proces. En waarbij ik meer informatie binnen de Europese Unie deeld wordt. Ja, dat maakt dus tijd besparend wijzen. Dat zei de IND al eerst. En ja, waar het net met zijn iPad of tablet hoe wij kennen, die krijgt help. Ja, daar ben ik minder partijen bij het hele proces belutsen. Ze verdwijnt het verplicht medisch onderzoek en komt juridische help pas richting het eind van het traject erbij. Dus voor de ta- of oorwijzing. Onder andere asieladvocaten, die maakt je hun zorgen hieroor bekend. Die hebben ze al uitsprutsen. Want ja, ze zei juridische bijstand, ken ik fouten uit het proces helje. En er wordt nou, ja, zij ben bang voor juist meer rechtszaken. Ik omdat om de verskaarte vlechtmotieven straks oren rechten hing je. Hoe biegelijks het nijreizigen van familieleden. Dus ja, we moeten al wachten hoe dat
0: uitpakt.
4: Hoe dat uitpakt.
0: Ja.
4: Ja, landelijk kon de partijen er net uitkomen. Dus nou ben je afhankelijk van wat Europa al een keer besluit. Dus nou ja, we moeten het afwachten. De werkcultuur binnen het UWV die wordt door een extern adviesbureau onderzocht. En dat onderzoek komt er nadat het programma 1 Vandaag aantoont hier dat er nevens mijnwerkers sprake is van een angstcultuur. Benamens verzekeringsdokters in opleiding in regio Amsterdam. Die spreken over een onveilige werkcultuur en de vierste te hege werkdruk. En ja, ze bezochten dit intern om te kaarten, maar dat had geen resultaat op smieten. En ik en een groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken, die hebben ik inzage doen in de documenten die hun verhaal bevestigen. Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie, zei een van die dokters in opleiding dus. En nou zal het adviesbureau KPMG zal dit onderzoeken.
0: Oké. Okay. Nou, dan hebben we daar lettergrift meer over. Feike, tegen dank.

0: Olivia Newton-John en Xanadu, wie dat. En we gaan voor terug met de verkeersinformatie. Feike.
1: Ja, want toch een ongeluk stiet het verst op de A10 tussen de Tienje en het knooppunt Heerenveen. Het is een 4 kilometer file en je hebt dik kwartier extra reistijd. Dus hou daar even rekening mee.
0: Mooi, dank u wel.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Jeder van de Moorn hadden we Ron Veenstra uit Haas. Zoals in nominatie voor de Witte Anjer. De landelijke prijs van mensen die daar bijzonder inzetten voor veteranen en hadden thuisfront. Ron is net de enige Fries die komst maakt. Thomas Bruining uit Drachten die is nomineren. Om 4 uur hoe het afvalt in Den Haag. Dat besluit waar je er maar die prijs van terug. En Thomas Bruining die is nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Ik zal jou dezelfde vraag stellen als ik jouw concurrent is. Jouw collega kreeg ik stel.
4: Ik ben al je collega's, al je winnaars.
0: Precies. Maar ik ben heel benieuwd, ja, hoe reageert jou? Doet je jern dat je nomineerd bent van deze landelijke prijs?
4: Ik ben hier zeer verbaasd. Eigenlijk is de molle vol Tosken.
0: Want jouw collega die zijn nieuws kreeg, ja goed, ik doe dat werk, maar ik vind het ook heel vanzelfsprekend. Ik vind het net heel bijzonder.
4: Dat nee, wie door uw werk mij alle liefde en plezier. En ja, als je dan Tron Oren nomineert, dat is verbazend waarom eigenlijk zoiets hoor. Want wie door gewoon uw ding.
0: Maar waarom zetten jou je zo lang in? Want ja, je kan ik zeggen van op een gegeven moment, dan haal je het zien is die in. Dan kunt ik ophouden dan?
4: Ja, je kan ophouden, maar je wil gewoon lekker teruggeven met de ding. En ja, het zit in de meisje, denk ik. Die ene doet het wel en de andere doet het net. En wie binnen meisje die horen van ompakken en wie gaan het terug?
0: En dat inzetten van die veteraan, van het thuisfront, hoe zit dat er in jouw geval uit? Wat door jou krijgt? Hoe zet jou in?
4: Ik ben in eerste instantie regio-coördinator noodlijnse ondersteuning. Voor veteraan en thuisfront mijn PTSS-klachten en orenklachten. Het is een beetje een buddy-buddy-systeem. Daniel ben ik voorzitter van Stichting Veteranencomité Drachten. Dus en daardoor heb ik verschillende dingen dus van organiseren van veteranendagen tot een uitvaart voor een veteranenverzorging.
0: Dat klinkt als heel wichtig werk.
4: Dat is het in feite ik wel. Ja, dit doet mij plezier en mij, het houdt op de goede plek.
0: En dat je nou nomineren binnen voor deze prijs, wat vind je ervan? Hoe sta je daarin?
4: Ik vind het hartstikke leuk dat we nomineren binnen. En het is eigenlijk net voor mij, maar voor alle mensen rondom mij. Dus, want zonder al die mensen die bij mij werken, ken ik mijn ding net aan. Dus het is eigenlijk een dankjewel aan al die mensen rondom u wat we doen.
0: Is er eigenlijk genoeg omdenken voor de veteraan en het netwerk eromheen?
4: Dat is een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant zeg ik van nee, we kennen nog volle meer. Dus het hoeft net zo te zijn zoals in Amerika dat het eten betalen wordt of de biatskippen betalen wordt voor de veteraan en thank you for your service. Maar een beetje meer respect voor de veteraan, dat ken je altijd wel. Maar het hoeft ik net van de daken nou schreeuwen te worden.
0: Nee, dat is het al even. Het contrast met Amerika, dat is wel groot natuurlijk.
4: Heel groot. Alleen ja, op mijn oorlogsvlak is contrast ik weer groot. Want de verzorging van de veteraan daar is heel slecht. Terwijl je in Nederland een stuk beter is.
0: Ja. Ja, en zo'n prijs als Joet, je weet net als je hem woont naar natuurlijk, dat maakt je even afwachten. Maar
4: dat maakt wel afwachten, maar dat is in feite net eens interessant.
0: Nee.
4: Wie ben alle keer winnaars? Alle genomineerden binnen alle keer al winnaar.
0: Dus hoe dan ook, als je hem wil winnen of net, het is wichtig dat de prijs er is, like mij.
4: Precies.
0: Wat er nou wint, goed, dat blauwe volgje natuurlijk, dat is nieuwsgierig. Maar ik vind het wel van jou en het van mij, bij jouw collega, het ontdekken ervoor en even stilstaan bij het werk dat je hebt doggen, dat is misschien nog wel volle wichtiger.
4: Ja, inderdaad.
0: Nou, dat is een mooie conclusie volgens mij.
4: Dat denk ik wel.
0: Tegen tank Ron Veenstra. Of nee, Ron Veenstra. Thomas, inderdaad. Thomas Bruining. Tegen tank van jouw verhaal.
4: Geen tank en een fijne dag verder.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Komt-ie.
3: Nijsmakkers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
4: Dat is het idee.
3: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
4: Steent meer op. Kom op, man.
3: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
4: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
3: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
5: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net in enige bed.
3: Nijsmakkers. Els Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is haast een minuut door Jelven Jochenen. Het laatste nieuws krijgt van Feike Wouda.
17: In de noordelijke provincies is mijn verbijstering reageerd op het besluit van Rijkswaterstaat dat er vanwege jeeldkrapte de komende jaren geen onderhoud uitviert wordt aan diken in Friesland, Grijnsland en Drenthe. Voor Friesland betekent het dat het werk onder A6, A7, A32 en de N31 net teruggeert. Voorzitter Marcella Enzel van ondernemersvereniging VNO-NCW Noord had het over een politieke keuze.
18: Als zelfs het onderhoud aan de Rijkswegen stilvalt, dan is het net meer een regionaal probleem. Hè? Dan is het een politieke keuze die het maken worden is in Den Haag. Nou en goed, en wij vinden net dat wij daar in Noord-Nederland daar de rekening van krijgen maken.
17: Het besluit van Rijkswaterstaat zal gevolgen hebben. Waar schaar je verskaten Kamerleden? Lucienne Boelsma van het CDA had al Kamervragen onkundigen.
19: Je merkt gewoon een beetje dat mensen het net begrijpen wat hier nou aan de hand is. Omdat het echt, het gaat echt specifiek over Noord-Nederland. Terwijl je juist, ik vanuit de Kamer, vanuit de commissie die daar maar dwanden, is het signaal altijd jouw van let erop dat in de regio, elke regio, dus ik in Noord-Nederland, de Brikmans op peil is.
17: Een definitief besluit over het verlengen en uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee bij Haas is er nog net. Maar staatssecretaris Joannes de Bat is wel van doel om die aan te gaan. Dat zei hij bij zijn werkbezieten onder de Friese Veengrijden op uitnodiging van de provincie en het wetterskip. Bij het Riek kom je tussen aardig wat bezwieren binnen sinds het winnen van zout onder het jaar 2052. De staatssecretaris wil de procedure aanwerken nevens de regels van de mijnbouwwet.
20: De komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
17: In de Ant Bonnigalene in Snits is juster een haag in de brandvlijn. Doet een bewender ontuig aan verbranden wie. Omwenners kwamen direct in actie en wisten de brand met tuinslang te blussen. De brandwacht had de boel controleerd en nijblust. De skeer bleef behind aan deel van de hagen. Hoornhaveners hebben onder het bluswerk het verkeer in goede baan laat. Germ Terpstra uit Tjom had bij het 4 lap in Driels een nieuw Friese recordsprong. Hij kwam daar 21 meter en 81 centimeter. Het oude record van 21 meter en 68 centimeter stond zo'n 2009 op naam van Nat Brandsma. Terpstra is dan ik blieerd met zijn record.
0: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record. Daar heb ik niks om. Ik denk, ik moet de rug 10, daar heb ik wat om.
17: Nou, hij had er wat om. Nou, een record. Prachtig.
1: Ja, die had er maar weer binnen. En dat is mooi. Ja. Ik denk wel toch even een stukje verkeersbeleving doen, Fijker. Want ik zag
17: dat
1: op de A-zone, daar riet het stadig trog. In de richting van naar de Jouwe taart. Had te krijgen mij een auto. Die had er pech gewoon op de dik. Die is in Tusken voorthellen. Maar het riet er nog stadig trog. En dat is op hichte van het Jereveen. En even de actuele stonden bij pakken. 4 kilometer file staat daar op dit stuit. 4 kilometer stadig rijdend verkeer. En 13 minuten vertraging. Dus als die komt op maast, harder rek mij.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
23: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
24: De Boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
25: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
26: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: En dagelijks muziek van Jan. Maar eerst het waarborucht mij, Jitske. Goeiemorgen.
27: En goeiemorgen.
1: En we zijn niet kijk al de dijzen. Mooi het ijs zet. Bloed dat ik zo.
27: Nou ja, we hebben eigenlijk wel een hele knappe dag inderdaad. Van de middag zelfs even een lange skof droeg. Nou ja, al met al valt het al een keer wat ta. Heel dat droeg hadden we het net. Schoot ik een lokaal buik over de provincie heen. Maar de zin is er prachtig mooi bij. De temperaturen die rinnen ik al aardig op. Het is al zo'n 14 graden op de Waadeilanden. En ik jippe de provincie in. Rint het al hast in de dubbele cijfers. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij gepakt. En ja, opvallend. De leegste temperatuur is meer dan opskielgen. Zij is een hele graad daar. Bakkeveen, hier zo'n 1,2 is minimum temperatuur. Nou, grauw, 9,1 als leegste. Dwaaim ziet hard op 10 graden. De pijn dan weer op 8,7. En Laaksem bieden Isomar hinne daar 12,3 graden. Nou, wat we juist verder merken zullen is dat we qua waarbeeld, nou is het eigenlijk een beetje zat het nou is. De zin is erbij. Dus koot het eerste part van de dijnen wel eens even een buikenoer. Maar van een beetje, dan is het eigenlijk even een langere skof droeg. Hij zit wel heel even onder een, nou ja, een heel lietse regje van hege druk. Maar dat loekt heel vlug richting het eerste taam. En dat merken we onder bewolking die het in een beetje taan in me zullen. Het zal eerst keer om wat hege bewolking. Dus werd de zin ik nog wel aardig erin een skine ken. En daarom zie ik van nou het grus pad van de dij verint wel knap. Van de morgen hebben ze een tredje 14 graden. Van de beetje is het dan uiteindelijk zo'n 15, 16 graden. Als maximum temperatuur is wel wat onder frisse kant. Wielst het normaal bij zo'n jochentje of 20 graden is. Maar nou ja, als je te wien zitten en even in de zinnen, dan viel het ik al vlug weer noffelijk om. De wien van de beetje is wat vlegerig, matig, want vrij krachtig. Wielst het nog vrij kalm is. Dus ja, het zal allemaal een prima dij wezen. Maar ja, jong, hè, die dan weer nemen de bewolking. Dat merken we jong wel vlug. Vanuit het westen wij eigenlijk aan het begin van de juni al misschien wel eind van de midden. Het hing het even wat om. Maar dan hebben we dus vanuit het westen waar wat lichte rijmwetter. Dat jet alle hebben een steuring. En daar zit ik een warmtefront bij. En ja, typisch warmtefront waar is dat je echt van dat stoorrein, van dat mieze rijmwetter hebben. Nou, dat verwacht ik dan zagende wij in de juni. Ik vanuit het westen waar je hoe de rest van de provincie hinnen. Boppelans wil de wind dan een stukje kalmer wezen. En uit het zuiden waar waaien wil zien het kustgebied de wien steenbloed. Uit het westen waar je matig wordt vrij krachtig. Dus dat levert een verschil op. Maar qua temperatuur zie je dat uiteindelijk uitkomen op een graad als 10 vannacht.
16: Zorg ik je toevallig dat morgen de trekker Alvesterre toch begint. En ik zit ook wat plaatjes bij. Een soort van die klassieke trekkers. Die hekken in cabine. Die hebben hier op een kap. Dus ja. Ik ben wel benijd. Hoe komt dat?
27: Misschien een poncho of het bloed net droeg, dat kan ik gelijk bij zissen. Maar het zal ik net mijn bak nu te loft wij vallen. Dus het zal wat zuterig wezen morgen. De bewolking oerheerskert ik echt uit en trog wat lichte rijn, wat stoorrijn. Soms wel even wat matige rijnwetter. Maar dan ben ik wel droegerietes. Soms even een glimp zinnen erbij. Zeker het noordelijke pad maakt het heel grootste kans op. En we zitten even in een stikje wat warmere lucht. Dat merken we ik wel. Luchtvochtigheid is ik wel wat heger. En de maximum temperatuur zal erbij mooi uitkomen op zo'n 17 graden. En de wind die wordt wat vlegeriger. Matig ontkrachtig soms in het kustgebied. Morgen het waarbeeld wat zuterig. Maar soms een glimp zinnen. Maar ik wil geregeld wie het.
16: En heeft Bert een nice voor wat de sneeuw ongeert?
27: Nou ja, dat om zinneskien waar ik het al. De zinnen zullen in het weekend weer wat vaker zijn litten als koten dan. Ik nog wel eens een enkel de bui. Dus ja, dat wikselende waarbeeld, daar ben we vreest echt nog net van nou. Daarbij komt ik nog weer wat meer wien te steen, matig ontkrachtig. En dat hebben we te danken aan een lege drukke biert wat wat eerstelijk bij ons deels koten. En dat kniept de boel wat. En dat merken we onder wien. Temperatuur daarbij die bloei ik wat aan de frisse kant. En dat komt omdat de wien zageerde wij het weekend. Ik hield het meer uit het noordwesten waar waaien komt. Dus koude lucht, zeg je zandje graan als maximum temperatuur. Maar ja, te zinnen er dan weer even bij is, viel ik wel vlug wel noffelijk om. En dan op meenje, dan hebben we nog weer wat vaker de zinnen erbij. Likt het zo goed als droeg te bloemen? Even een slag om de erm. Maar het waarbeeld knapt dan in elk geval op. Maximum temperatuur dan zo'n 16 tot 18 graden. Dus ja, het bloedwikselend eriet. Maar ik denk dat het al meer al heel dan net zo raar is.
3: Die dag begint hier.
4: Ontjoggen oren.
3: Friesland van de Moor.

0: 12 minuten vanochtend bij Friesland van de Moorn. Ilse de Lange, wie dat? En Living on Love. Rijkswettersteed zet het onderhoud onder Friese diken stil. Het jeld dat is op. En dat besluit dat zal gevolgen hebben. Dat is de angst van wadelijke politici, maar ik vond de grootste ondernemersorganisatie van Wad Nederland, VNO-NCW. Voorzitter Marcella Ensel, die is verbijsterd.
1: Nou, wij schrokken natuurlijk enorm van dit nieuws. Dat is eigenlijk onacceptabel en ik net uit te lezen aan ons leden. En het gaat net om een extra wens voor een nieuw project, maar echt om noodzakelijke onderhoud van bestaande wegen. Dus ja, je begrijpt wel dat dus achterbron en ik denk heel veel mensen in Noord-Nederland er enorm van schrokken binnen.
2: Wat voor gevolgen kan zulks haast aan besluit?
1: Nou, dat had meerdere gevolgen. We denken met name eerst aan de veiligheid. We hadden al aan de winter natuurlijk zien dat er toch vast er toch al wat gaten in het wegendek kon stingen binnen. Nou goed, en dat jouwt al dat hersteld. Het jouwt toch behoorlijke opstoppingen, kans op storingen. En dat ik deel vanwege dan stilvallen. Of afzetten willen, als een keer gerepareerd willen maat. Nou goed, en met name veiligheid, snelheid, bereikbaarheid. Maar we zorgen echt dat aannemers in de wegenbouw en alle andere aannemers zich ook wel zwaar gemaakt hierom. Omdat de opdrachten niet eens voortvallen.
0: Marcella Ensel zei dat, voorzitter van VNO-NCW in Noord-Nederland. Oornijs vierlepper Germ Terpstra die had een nieuw Fries record deel zet. In Driel sprong hij 20,81 meter. 80. En de mei sprong hij het zo'n ier oude record van Naat Bronsma uit te boeken.
3: Ja, dit is hartstikke mooi natuurlijk. Fries record springen. Geen PR helaas, maar gewoon Fries record is hartstikke blij mooi natuurlijk.
4: Ja, dat is wat nuver, hè? Die PR loopt verder als het Fries record. Lees dat eens uit.
3: Ja, bij de junioren heb ik dan het Nederlands record sprongen. Die krijg iets verder dan het Fries record bij de senioren. Dus dat telt hij net als PR, maar wel als Fries record.
4: Ja, hij telt dus net maar als Fries record bij de senioren, want dan heeft bij de junioren wel een keer verder sprong. Ja. Dus zit dus nog wel meer in verder.
3: Ja, als je de hele winter kapot traint, wat zwitten we hem. En ik zie dan bovendien een rug. En ik ben net verder. Dus op zich vond ik dat wel jammer. Dus dat betekent dat het stok al het vierde met en die uitsprong krijg even een oorstime. Dat we dat er nog wat verder komen natuurlijk.

0: Dexy, Midnight Runners en Come On Eileen.
1: De media van de morgen.
2: Fijk. Erit.
0: Zo was het vast wel eens keer de zaken voor.
2: Ja, nou, ja, ik heb er bij de Friese kranten voor me lezen. En kan je voorstellen wat er voor op die pagina's die het Noorden boos over stop op asfalteren. Schuldt het Fries Dijkblad. En de Ljouwte kranten houdt het bij de vaststelling dat het minder onderhoud Friese wegen. Hierdoor besluit van Rijkswettersteed verzels dat toch heel krapte dat ze even geen onderhoud uitvieren onder Friese dieken. Ja, en daar is het Noorden dus leelkoe. Dat schrijven de beide kranten. Dan het Fries Dijkblad. Het voorop ik nog een foto van Ben in Wanzet. Die kon eindelijk eens even op de trok in de dijk terug het dorp kon ze badje. Wie is er Boetenbatersdij van Jantje Beton. En dat werd ik ongrepen terug meestal in het dorp om te protesteren. Het zijn die dijk die dit trok dorpje heen. Maar het is een soort sloeproute en er wordt behoorlijk hut rieden. Meestal maar 30, maar dat is net iemand die daar rekening mee houdt. Dus voor nou, gewoon wij kennen Ben, nou, is het gewoon een vrij gevaarlijke onderneming om daar die dijk goed te steken. Nog kon ze mooi op watje. Dus ja, lekker buitenspelen dus.
0: Ja.
2: Voor op de Ljouwte kranten een foto van 1500 enthousiaste fans bij de training van Oranje in Kansas City. Ja, daar is dus nog enthousiasme, maar had je dan verderop in de kranten sjoggen. De kranten het zelf onderzoek dienen van ja, hoe groot is de kans van Oranje he, op dit toernooi. Nou, de Friesen die er zijn, Oranje is vrijwel kansloos voor de titel.
0: Oh,
2: ja.
0: Nou, daar hoef ik er met de val in.
2: Nee, toch? Nou ja, haast. Ja, de meeste denken wel dat ze de poolfase oelibje en nou, ik de kwartfinale nog wel helje. Maar de finale, lidstaande vrouwtitel, zit er net in.
0: Ja, maar je weet het nooit.
2: Je weet het nooit. Nou ja, we zullen straks een paar weken zien ja, dat ze gelijk krijgen hebben net.
0: Precies. Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat.
3: Ja,
0: die zou ik even vertellen. Wat er haast niet nodig voor zit.
3: Ja, dat is haast niet. En Jorgen Noemer, nou ja, Fijke Hieter krijgt wel hoor. Het gaat onder oren. Ek een beetje op WK, want jongens zet die eerste wedstrijd uiteind. En we bellen even met de United States of America. Maar Jeroen Boersma.
0: Oh.
3: Je wint het even zelfs. Je zat collega. Dus even jaren altijd het soccer al een beetje libbert in zien Nijloan.
0: En van waar hij een vlag natuurlijk.
3: Ja, ja, hij is wel een heel groot Nederlands overtuigd.
0: Ja, dat,
3: dus
0: dat
3: hij zit gewoon niet oranje te zien. Maar hoe, ja, hoe, die Amerikaan had hij er wel wat mee.
0: Ja.
3: Kist er wel een beetje feestje vier. Had ze daar echt stritten versierd. Toen ze dat er al, geen idee. Nou, zult vreet je haast er niet nodig voor. Ja, en ongelukkige muziek bij de koffie vanzelfs.
0: Nou. En ja, wat heeft al hier?
3: Nou ja, dit is, ik weet net, lopen ik als zo is door. Het is best mooi waar. Ik denk, nou, dat kan wel even.
0: Nou, ik vind het wel een ja, waartype daarvoor.
3: Even erin scoren, zijn mijn mammoet nummer 5.
0: Nou, hartstikke aardig.
3: Ja, leuke prijs, nou ik nog. Dus een blauw lekker haakje.
0: Het is alle hier het jaar naast bij Node voor. Het kent het op. Dit is Friese van de Moorn. Van de Moorn. Wij binnen er Moorn weer. En dat ik zeg wij, dan bedoel ik. Ja, wij. Ja, ik zou zeggen dat is haar, maar dat is helemaal net zo.
3: Hey, Fijke en Erik.
2: Kom sterren op.
0: Ja, weet ik niet. Ik heb een soort jetlag. Het begon van de Moorn met die koffie die hier op de tafel in de gier, denk ik.
2: Ja, dat het best. Dat bakje koffie, dat mist nou.
0: Nou goed, we binnen de Moorn echt bij.
2: Zeker. Weer. Ja.
0: Ja. Nou goed. Ontaan. Doei.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf

0: Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
0: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
5: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
4: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
6: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
4: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Prima. Dit is nou de voor Omroep Friesland. Fijn dat het harkens. Wat komt hier nou voorbij? Allee.

0: Voor 5 voor een minuut.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Nul de Voor.
9: Mij Arjen Overmaat.

zit op het album, maar die geweldige namen. Knee Deep in the Hoopla. Een tarre knibbels in de griebers, vrij vertaald. Een leuke gauw, is dat mooi, hè? Daar stiert het op. Starship and we built this city. Het is Thomas Dieterman van Einders de Bist. Misschien had zelf ook wel een beetje griebers thuis. Vooral een soort zenuwen, spanningen. Als een dochter of een zoon die examen die een had. En goed is de examenuitslag. Ja, ik denk dat er zelfs misschien ook wel een beetje spanning haast. Of de paak en beppersissers die dan de examenuitslag hij goed. Oeh. Rustig gewoon, kom goed. Pak je koffie erbij. Noffelijke muziek. Bij de koffie van Omroep Friesland. Dan komt dat helemaal goed. Na je muziek haast, Jonas Blue en Malief. Edge of Desires, een leuk Simmers liedje. Kom vaker voorbij. In de Simmer. Na Andrew Gold.

Ads of Desire, Jonas Blue, die kist misschien nog van Tracy Chapman's cover van Fast Car. En Tegera Mai, de Braziliaanse producer Malief, dochter Noan Goynay, de simmerhit van het hier. Ads of Desire in Ode voor. Morgen, als je in Gautam, op Stoke City, Vangrail, Leertes Leger.

0: Maroon 5, Sunday morning. Altijd rek mij als de provincie Utrecht was door de A6 in de richting van Lelystad. Tussen Emmeloord-West en de Chettelbregen. Er is een ongeluk gebeurd, de ketelbrug. 5 kilometer zit er. De vertraging een jel oeren. Dus altijd rek mij voor de Chettelbregen. Ongeluk gebeurd. Rugrietstriepen is dicht. Vertraging der 30 minuten. Friske Nijs het razen, maar Fijker.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip. Vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
11: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw wat zien is het. En het Fries Grijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Een ongeluk op de A7 het van de morgen tussen de Tienje en Jereveen voor een flinke fileswarge. De vertraging roeien op naar haast een jaar loeren. Berger het de belutsen auto's verthellen, waarna de file staren gewoon weer oploste. Het is net bekend dat er meestal verwoende rekken binnen. En op de Oranje Nassau-lijn op het Jereveen wie het van de morgen ik raak, daar botst een taxibuske op een auto op een van de rotondes in de dijk. De belutsen binnen controleert door personeel van de ambulance, maar de rekken het in verwoende bij de voertuigen binnen futsleept. De vereniging Dorpscoöperatie Jernsum bestiert 10 jaar. De coöperatie nam 10 jaar geleden de Oud-Rijnwetten in het dorp oer, daarmee wat sloop voorkwam en bleunen ze behouden voor verhier. De jubilerende coöperatie had nu plannen om in de jedere Rooms-Katholieke kerken appartementen te realiseren, zei Rijn de Wolf.
14: Ja, we hebben de kerk in 2000 oornomen van de Roomse parochie. En toen hebben we een hondleer ter beschikking gesteld van de parochie. En, maar dat gebroek is eigenlijk voorbij. En hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen, het huidige gebroek. Dat we hebben plan om een tolle appartement niet te realiseren.
13: In Den Haag is van de midden de uitrekking van de Witte Anjer 2026. De prijs werd jaarlijks uitrekt om mensen die het hadden inzetten voor veteranen en hadden thuisfront. De Witte Anjer is het nationale symbool van budgetting voor veteranen. Er binnen 2 Fries nomineren. Voor Ron Veenstra uit Haas wie het een verrassing.
15: Ja, dat kan je wel zien. Wij zijn in Haas best wel attractief, maar de mensen die op uitzending gaan best. En dan nog het een en ander voor elkaar, maar ook voor een nieuwschip. Maar op een gegeven moment krijg je een berichtje van verrek, je bent een nomineren. En wat vind je ervan? Nou, dat vind ik een verbazing, want dat zien we net toch, zeg maar.
13: Ik, Thomas Bruining van Drachten, is nomineerd. En hier leidt uit waarom hij hem nog altijd inzet.
16: Ja, je kan opharen, maar je wil gewoon lekker teruggaan met de ding. En ja, het zit in de meisjes, denk ik. De ene doet het wel en de andere doet het net. En wie binnen meisjes die horen van ompakken en wie gaan het terug.
13: Germ Terpstra uit Sjom had bij het vierde jaar in Driels een nieuw Friese recordsprong. Hij kwam 21 meter en 81 centimeter 4. Het oude record van 21 meter en 68 centimeter die is zo'n 2000 jaartje opname van Nat Brandsma. Terpstra sjocht waarom op zijn sprong?
17: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met ik een rug tien keer, want daar heb ik wat om. Ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niet zo, maar ik denk ik moet er rug tien, ik moet er rug tien. Daar heb ik wat om.
13: Ja, dit is zo simpel, maar je moet er goed aan uitdenken. Het waren dan het eerst zinnen, wolken en in het eerst een losse bui in de midden droeg, zo'n 16, zo'n 10 graden. En de wind die loekt aan, nee, matig en vrij krachtig. De bewolking neemt ta, maar aan het begin van de juni de eerste bui en daarna geregeld lichte rein. En het wordt vannacht zo'n 11 graden.
0: Mooi, dankjewel Feike. Haast even op Jamaica, zin wie Sophia George, Girly Girly, Mark, Robbie Williams. Hey, oh, here she go, either a little too high or a little too low. From low self-esteem and vertigo, cause she thinks she's made a candy. Oh, 12 minuten.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Ze wie juffer. Op een squallen voor Daven in Minjerende Bern op Jamaica. En in haar vrije tijd zong ze. Aan een jochtje 84 verloren alles. Toen nam ze Girly Girly op. En dat waard net alleen nog in Jamaica een hit. Maar ik vier boeten Jamaica. En in ien wie de juf van Jamaica. En reggae stier. Ze trouwde letter maar haar manager voor huizen naar de Verenigde Staten. En cool mooi liedje van haar muziek. Sophia George en Girly Girly. Jeroen Baba had een nice single. Ik joeg die alles. Die draai ik aan zijn. Nee, Eddie Zooi.

David Christie in Saddle Up. Nou, wij zitten hier ook op het prijzenhinder. Laatste weken van Music Match. Dus als hij nog winnen was, dat muziekspul. Gisteren verzin je als Maido stond de leukste quiz bij de koffiehaas. En uitzien, jetter of letter, dat. En de koekjes hebben in de Omroep Friesland een koffie of theelepel. En hoekjes die winnen. Nou ja, Maid won om die quiz. Het kwalificatiefragment had te krijgen. Maai een grut bar in 1988. Dat was in Wembley, in het Wembley Stadium. Freedom Fest organiseren. Dat is een groot concert wie dat. Om Nelson Mandela, Stieper te Jan. En deze vrouw stie ik op dat concert. Maar wat is haar naam? You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get, ja, dat is wel een grote hit, maar waar is dit? Als dat wist, jouw terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9. Ian, 9-9. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Ja, namen van deze vrouw is dat wist. Die houdt terug via de app. En ja, maatje kon zo'n mooie prijs. Een laatste week dus van Music Match. Ze denkt, nou die wil ik nog gaan. Ooit voor een vakantie of zo. Jouw man loert via de app. Dan komt het kleren via de WhatsApp. En door we haast naar het zien een nieuwe editie van de quiz Jetter of Letter. Eerst is hier nog Joshua Carrison en Jesse.

0: Friesland.
1: 12.8.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekes de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje mij in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van

0: Overdag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Music Match, de koekjes van Noord voor en de Omroep Friesland Koffie of Theelepel. Binnen de Vriezen, kies voor Tjenja Saus, Maaispielist, maar de quiz Jetter of Letter. Dit is het kwalificatiefragment, de namen van deze jongen is graag. You get a fast car, I want a ticket to anywhere, maybe we make a deal. Nou, take have a good night. Maybe together we can get somewhere. Waar reed je in een snelle auto? You get a fast car, I want a ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Nou, als je een idee hast, jou. Vooral doe het via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Dan spreek je die aan. Bij Sam Fender, Olivia Dean en Kim Wildsap.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: Jedder
2: of letter?
0: Ze hebben een Kalmersweg zien bij Sjoukje Hollema. Sjoukje, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Spultjes morgen, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, net alleen nog jedder of letter, dat doen we dan aasen. Maar ik zelfs, wat er spultje die in daar?
3: Nee, die in mij clever aan de gang.
0: Clever, even uit ik. Ja, dat is mijn dobbelsteen, nee, dat nevens mij.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ja. Dan wist nog net waar er winnencel, want dat komt letter pas vanzelfs.
3: Ja, dat komt letter pas, ja.
0: En hast u ook examenkandidaten in de hoes nog? De spanning?
3: Ja, uw jongste die krijgt een paar weken uitslag voor haar bachelor.
0: Ah, oké, okay, ja, dat is dan weer, dat is alweer een stukje verder dan in die. Dat is echt spannend, maar net het voortzetten onderwijzers die dan om 12 uur uitslag krijgen. Oké, okay,
3: nee.
0: Nou, goed. Ik hoop dat je ook wat clever bent, want dat spiel is dan thuis. Maar in de quiz, jetter of letter, heb ik toeken meeskenedig, want het is dregen, bietje, zeg ik. Ja, nou ja, eerst dit had in elk geval al goed hebt. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Want de vraag is, waar is dit?
3: Ik dacht van Tracy Chapman.
0: Ja, nou, helemaal goed. En daarmee nou officieel in de quiz. Want Joet in 1988 waart in het Wembley Stadium in Londen Freedom Fest organiseren. Dat was een groot concert om Nelson Mandela stiepe te jaan. En Tracy Chapman, die stiep direct. Maar ja, nou begint het jetter of letterpad. Music Match, dat is een heel leuk spultje. Muziekspultje, dat kist deze week nog winnen. Dus nou, best een van de lijsten. En ik wil graag weten, ik draai de correcte Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Dat komt in Jutje zo'n 80. Maar dit liedje van Tracy Chapman, een Fast Car, wat denkst, is dit nou jetter of letter?
3: Oeh.
0: Ja.
3: Ik denk van letter.
0: Ik druk hem in. En het is goed. Ja, ik zei al, het is een dreig kwiske. Je hoort de jury hard het moeilijk maken. Maar het is letter, want het komt uit 88. Dus maar één letter als Kim Wilde. Maar ja, heel goed. Music Match in de tas. Fijn als wat. Nou, voor de koekjes. We blauwen even op dat grote podium daar in Wembley. Er staan meer vrouwtsterren. Dire Straits. A Walk of Life. Maar ja, wat denkst? Is dit jetter of letter als Tracy Chapman? A Fast Car.
3: Jetter.
0: Oeh. Sjoukje, is de goede waard. Het is zeker goed. Jetter, njochtje 84 weer. Hey, mooi. Nou, de koekjes ook al in de tas. Nou, de koffie of theelepel. Wat mag het worden?
3: Koffie.
0: Koffielepel. Ja, lekker. Leukste quiz bij de koffie, dus ja. Dan doen we de koffielepel erbij. Even zien, waar gaan we horen nou? Tracy Chapman op het podium, Dire Straits, waar ik deze man? Had er wel. Kom op, veel even. Waar is er veel is voort? Ja, daar is er. Achter het drumstel en achter de microfoon Phil Collins, Against All Odds. Maar ja, wat denkst? Is dit nou jetter of letter als Dire Straits?
3: Ja.
0: Ja, Dire Straits kwam met 84.
3: Ja. Ik denk dat dit...
0: Against all odds, Phil Collins.
3: Trekt iets letter,
0: dacht ik. Trekt iets letter, zoals dat dan goed is. Nee, dat is dan maar net... Nee, wie krekt iets jetter?
3: Trekt iets jetter, ja.
0: Ja, jochtje 84. Nou, het is eigenlijk wel even heel dicht bij elkaar, joh. Ja, jongen. Goed, de koffielepel zit net in de tas. Dat kan nog wel, maar dan mogen we er alles op neervragen, Spilip. Was dat of stinks? Nou, ik ben blij met mijn music match en de koekjes nou,
3: ja.
0: Ja,
3: we geven
0: voor
3: alles of niet.
0: Dacht, altijd spannend. Concentratie. Denk even voor alles of niet. Ja. Sting is dit. Een Englishman in New York. Maar ja. Nou weten wij dus dat een noemer van Phil Collins Against All Odds in Newton 84 komt. Maar deze Englishman in New York van Sting, is dat jetter of letter? Voor alles of niet, Sjoukje?
3: Letter.
0: Nou, dat is heel duidelijk. En wist er Sas zeker van?
3: Is jongste er zeker van? Ik net.
0: Nou, had de jongste tagong ta internet toevallig? Want het is... het is gewoon goed, ja. Hartstikke mooi. Ja, Newton 88. Helemaal fijn. Nou, dat is een mooie tongstje. Alle prijzen naar Kalmersweg, Sjoukje.
3: Ja.
0: Lokweenske.
3: Ja, dank u wel.
0: En succes met Clever.
3: Jo, en fijne uitzending.
0: Ja, dank u wel. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Kan we toch nog goed, hè? Maar de alles op neer te vragen. Mooi, sa. Al die artiesten die dus te vinden wien op Freedom Fest. De Wembley Stadium in 1988. En deze vrouw is die direct, Tracy Chapman.

Johannes Rietman. En Greide Bras, Simmer in Friesland, Thijs ik verblieft, want die voelt het een heel leuk liedje. Nou mooi, helemaal geen enkel probleem. Het is ook een leuk liedje, want het is ook nog, nou ja, het sinds je krijgt voor het scratchje, maar best wel een aardige dag. Aast contact met Amerika. Hoe beliep je de Amerikaan eigenlijk dat soccer? Want Joen begint het WK voetballing vanzelfs. Als ze dat wel een beetje nog doen, snappen ze het spulsje überhaupt wel. Jeroen Boersma, die weer het antwoord. Hou het aanstoer. Naar het Frieske Nijs. Mark, muziek van Nova Star. Ik zeg dat er naar Friesland komt. 4 februari 2022 in de Harmonie. Joost Zwegers. Ben je er nog kaarten? Zonder dit verstek voor spelen. Mooi liedje. Run, Nova Star. In Nova Star.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
12: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Jan van Alphen is het. En het Frieske Nijs, Lars de Leeuw. Goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. Een ongeluk op de A-Zoan had van de morgen tussen de 10 en het Jereveen voor een fileswagen. De vertraging roen op Neuhasten Jelloeren. Een berger had de belutsen auto's voorthellen, waar nooit de file stade gewoon oploste. Het is net bekend dat de mensen verwoenen rekken binnen. Op de Rijksstraatweg in Haskedikking is van de morgen een auto in de sleet bedarren. De auto kwam in de berm te lonen en sloeg over de kop in de noiselissende sleet. De bestuurder koers zelfs uit de auto komen en waar toch ambulancepersoneel behandelen. Een berger helpt de auto uit het wetter. De vereniging Dorpscorporatie Jirsum bestit Tsienier. Die coöperatie die naam Tsienierlien de oude ruimwenden in het Warpoor. Daar mooi waar het sloop van kwam en bleun ze behouden van ver hier. De jubilair in de coöperatie had nog plan om in de Jennere Rooms-Katholieke Tjerke-appartement te realiseren. Zoit Rijn de Wolf.
17: Ja, we hebben de tjerk in 2000 in oornaam van de Rooms parochie. En toen hebben we een ontleerder ter beschikking gesteld van de parochie. En, maar dat gebroek is eigenlijk voorbij en hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen, dit huidige gebroek. Dat we hebben plan om een tolle appartement niet te realiseren.
16: En in Den Haag is van de mini de uitreiking van de Witte Anjer. De prijs die wordt eerlijks uitreikt om mensen die het hangen inzetten van veteranen en hangen thuisfront. De Witte Anjer is een nationaal symbool van waardering van de veteranen. En er binnen 2 Friese nominairen van Ron Veenstra uit Haas, wie dat een verrassing?
18: Ja, dat is wel vissen. Wij zijn in Haas best wel attractief, maar de mensen die op uitzending gaan west. En dan nog het een en ander voor elkaar en ook voor de mienschip. Maar op een gegeven moment krijg je een berichtje van verrek. Je bent een nomineren en wat vind je hem ervan? Nou, dat vind ik een verbazing, want dat hing je net toch, zeg maar.
16: En ook Thomas Bruining van Drachten is nominaire. Hij looit uit waarom hij hem nog altijd inzet.
19: Ja, je kan ophouden, maar je wil gewoon lekker teruggeven met de ding. En ja, het zit in de meisjes, denk ik. Die ene doet het wel en de andere doet het net. En wie zijn de meisjes die horen van ompakken en wie gaan het terug?
16: Het waren nog. Je hoort eerst zinnen, wolken en in het eerste een losse bui. In de midden is het droeg, wist het zegtje of zandje graden en de wind die loekt onnoemmatig rond vrij krachtig. De wolking neemt daar mooi aan het begin van de joen de eerste bui en daarna geregeld lichte rein. Het wordt vannacht zo'n 11 graden.
15: Dank u wel, Lars. Meer waren reis. Omroepfriesland.nl of in onze app Roxette Hazen. En ik Marcel Smit, was in Berenburg.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Nul de Voor.
26: My Arjen Overmaat.

0: Zeker bent, Let's All Chant. Je hoort begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar hoe wordt Libertad WK eens in het loop van American football en honkbal? Rinnen die Amerikanen wel een beetje warm voor een potje soccer? Ik vreeg het door een Jeroen Boersma, die toch hier in Denver, Colorado winnt. En ik kan hele leuke filmpjes op social media maken als Jay in de USA.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Oh. Jeroen, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is dat eigenlijk voor die Amerikanen? Is er misschien bij jou in Colorado, in Denver? Verneemt stel er wat van dat het WK Azen begint?
2: Ja, net een heel soort. Denver wil heel graag een speelstad worden in tijdens het WK. Maar het heeft een plan van Kansas City. En daarom merk ik nou wel dat bijvoorbeeld in Kansas City shows online saaf volle dingen voorbij komen. En in Denver heeft dat gewoon net. Maar ik weet wel dat je een heel soort voetbalcommunities binnen die het echt net wachtje kennen. Maar dat binnen wel luidse pockets, zeg maar. Net de hele stad was het just.
0: Nou weet ik nog heel goed dat ik door de Kalins Jonkje wie in Josje Fjouwer en Jochtig mochten we op de basisschool mochten wij naar het WK voetbal in zien. Dat we op een gegeven moment een Moaaswedstrijd, want dat wie natuurlijk over de tiet en zo. En dan zegt wel eens beelden van voetbalstadions. Nou, dat wie nou net echt vol. Hoe beliep je de Amerikaan soccer, zou je dat nemen?
2: Nou, het is enorm ontgroeien. En wat toevallig, wat wel interessant wie in Jochtje Pjouw en Jochtje, er wist eigenlijk net iemand dat het WK de spelen waard. Maar toen ze erachter kwamen, vulden ze de stadions wel. En het is nu nog steeds het best bezoeken of best bezochte WK ooit. Wil ze er in Amerika helemaal geen voetbal weer. En nu heeft de MLS sinds jochtje 96. Vrouwenvoetbal is heel groot. En een heel soort Amerikaan zocht ik bijvoorbeeld naar de Premier League hier, in Engeland. Hierbij. Dus de merk wel dat steeds meer Amerikanen echt wel ja, van voetbal houden gaan. En dat begreep ik, wat ik nog wel belangrijk is. Maar daar ben ik een heel soort mensen die er gewoon helemaal niks mee hebben. En daar is bijvoorbeeld, ik wil honkbal of ijshockey. Ja, daar ben ik een heel soort mensen die er net soort mee hebben. Maar die weten wel ongeveer wat het speelt. Dus daar is mijn voetbal een groep die er heel soort van snapt. En een groep die er, en dat is de grootste groep nog steeds, die er gewoon helemaal niks van weet. Dus het is nog net echt popcultuur. Maar de groep van mensen die het wel heel mooi vindt, die groeit is wel heel hut.
0: En Hasse Eck in Amerika plakken of stritten die versierd binnen mijn love-uitingen voor Team USA?
2: Ik heb daar echt nog helemaal niks mee. Ja. Echt helemaal net. Ik weet wel dat er een supportersgroep is. De American Outlaws of zoiets. Maar dat is, ja, dat is een klosje meestal in het oorlog wat waar komt, low ik. Dus het is net zo dat het in stritten leeft en dat mensen hier watchparties hebben in een strit of zo. Het binnen vooral als van voetbal haast, nou dan was nou een peer kroegen ta of zoiets, werd het dan wel Shenlitten wordt. En die kroegen zitten allemaal helemaal vol. Maar dat is wel het enige. De merken ze het op strutten net. Er is geen vlaggen uit mijn voetbal erom en dat soort dingen.
0: Nou hebben we het hier een hele soort hoe die prijzen van de kaartjes, die ben verscorende duur. Vinden de Amerikanen dat hek?
2: De Amerikanen vinden het ik belachelijk duur. Maar de echte sportfans binnen het wel wend. Want als je naar een American football wedstrijd is, wat de populairste sport is, dan pas je tussen de Santer en de Jochtig duurzaam meestal in die stadions. En een seizoen wordt het sanction wedstrijden. Dus de thuiswedstrijden binnen 8 of Jochen. 8 of Jochen thuiswedstrijden. Een seizoenkaart kost het $2400. Makkelijk. En dat betaal je de meesten, want dat is ze wend. Dus het is bizar. Het zijn belachelijke prijzen. Ik wil net zeggen dat ik schulden, de schulden niet in ben. Maar het kostte echt wel een soort om daarheen te gaan. Maar in de VS is dat ik gewoon sta. En dat is net goed. Dat is net, dat word ik net goed praten of zo. Maar dat is gewoon de situatie hier. Hè.
0: Ja, maar toch ga je toch gewoon kaarten. Want de beste erbij. En voor mij is het eigenlijk een thuiswedstrijd.
2: Ik maak dan nog wel ruizig. Ik maak mijn vriend toe. Maar het viel wel als het is in mijn eigen land. Dus natuurlijk ben ik erbij.
0: Snijn, dan speelt het Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Doosiste op de tribune. Een hele soort willen daar wensken. En als je nou denkt, nou, ik wil eigenlijk wel meer van Jeroen Shin. Ik denk dat je de vers leuke filmpjes zo makkest. En dat dan weer op social media zest. Jay in de USA, ja, is het?
2: Ja, klopt. Jay in de USA op YouTube en op TikTok. En op Instagram, Kerstmin, denk ik wil vinden als Jay in de USA. Maar Jeroen Boersma werkt het er ik gewoon.
0: Dank u wel, Jeroen.
2: Joep.

Ja, Joen, de start voor het WK voetballen. Ik denk, nou, we smieten hem er nog een keer in, André Hazes. En wij houden van oranje. Aast dan dobbelieverwerp, maar de muzikale dobbelsteen. En Werm hebben we BZN er nog net op gehoord. Nou, dat mag toch even oors, Joen. Dus, ding favoriet van BZN. Wij gaan even nog in welke mat we echt draaien. Lid het witte via de app van de Omroep of via de WhatsApp. 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Jalen Negonda is hier op het lijstje. Hij maakt het muziek. Het klinkt al, komt het uit de jaren 60. Het is gewoon muziek van nou. Hij zit in het VAR-programma trouwens van Olivia Dean. Nou snijn in de Ziggo Dome. En ik draai maar mijn Burning Temptation. Maar eerst uit Rotterdam. De Kick. Leuke liedjes, maatjes. Cupido.

0: De boer drachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
1: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenie.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfs hoor ze soms en hij zou steen op stoel.
4: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
3: Wel nee, men. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
4: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet.
3: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Oeh, er komt heel wat binnen. Deze rennieuwt op de muzikale dobbelstier, maar ja. Welke dan? Hè? Nou, de Benjo Man, die mag erop, zegt Ingrid. En Theo die zei, nou, die Benjo Man die komt er vast wel op de dobbelstier. Klopt het. Maar ik vind My Number One eigenlijk de mooiste. Maar ja, daar zullen we het hier om stemmen. Nou ja, je weet het net. Shout You Get For Just An Illusion. Ja, zeker. Nou ja, Mon Amour, Just An Illusion nog een keer. Komt binnen, de hele soort. Maar ja, misschien zit die favoriet er nog net op. Wat moet er nou echt op die muzikale dobbelstien stingen van BZRN? Jouw trog via de app van Omroep Friesland. Dobbel je wazen, maai de muziek van BZRN.
9: Simmer in Friesland.
10: De kampioen!
9: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep app, radio en televisie volgen. Was stoop om deze evenementen heen in Boatschapjaren leden, dan is dit de kans. Mooie online campagne, radio of televisie commercial kist op deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Haima, service en auto's, is er van Elsing.
11: Hebben jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.

Alex Warren. That's a fever dream. Kijk nog Sly Fox. Let's go all the way. Ja, jongen, jongen, we hebben hier nog even druk gedwaande om alle BZN-hits op een dobbelsteen te zetten. Alle doublures bij elkaar te plakken. En dan komen we uiteindelijk aast op size BZN-hits uit. Stek nog in je tajakje worst. Jouw maar loert via de app. Als het nog 4 minuten de tijd. Want dit is een lang noemer, maar wel mooi. Ambrosia, I know the four. Biggest part of me.

Ach ja, ze nou nog eens even een prompje op de radio. Dat mag kinderen toch. Nienke vond het geweldig. Wat een jester nou. Ambrosia, ja, dat is weer net heel vaak. Maar ja, als er Nienke er is, dan is het wel leuk. Zie ik nog Just Say I'm Home. Trochjoen voor BZN, Green Valley. Nou, sorry Nienke, die is er net op kam. Want we zijn zelf alle festjes binnen kam. Dus waar alle doublures maar even bij elkaar zet. En samen even ta size noemers van BZN kam op de muzikale dobbelsteen. En dit is ze. Op Ian. Mon amour. Dirk, Erik en Neeltje hebben hem teruggejoen. Ja, die Old Callahan op 12. Klaske, Pieter en team en dit is Traaien. Sjoukje, Simon en Nienke, dit is... Fjouwer. De Banjo Man. Onder oren Ingrid, Theo, Frirk en Grietje. En op 5. Oh, leuk deze. Rockin' the Trolls. Frommers en Janneke. En op 6. Annie. Hey. Linda, Siem, Eva en Teun. Nou, denk je even dan. Sweet Silver Annie op size. Ik pak hem erbij, de dobbelsteen. En dan wordt het nummer traaien. En dat is Just an Illusion. Dan mag ik hem er even bij pakken. Mooi in de live versie, toch? Ja, wees.

hij komt er. Even mooi meisjong. Ja, hele soort meisjes gaan we even meisjong bij de muzikale dobbelsteen. Just an Illusion kwam er uiteindelijk voor. Die is er voor het dobbelen. Maar we kunnen haast nog wel een keer een dobbelsteen vullen met bezer en muziek. Zafvolle is er Wim Kam. Hartstikke leuk. 10 getanken ervoor. Frieske Rijs, het razen met Lars de Leeuw.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op wei naar Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jouw Vertolver is het. En Lars de Leeuw had het Frieske Nijs bij naam. Goeiemorgen, Lars.
11: Goeiemorgen. Op de Rijksstraatweg in Haskedieken is van de morgen een auto in de sleet bedaren. De auto kwam in de berm te landen en sloeg hoe de kop in de noiselissende sleet. De bestuurder koest zelf uit de auto komen en waar toch ambulancepersoneel behandelen. Een berger helpt de auto uit het wetter. In Den Haag is van de mini de uitreiking van de Witte Anjer. De prijs werd eerlijk uitreikt om mensen die het haar een inzetten van veteranen en haar een thuisfront. De Witte Anjer is het nationale symbool van wegering van veteranen. En er binnen 12 Friese nominairen van Ron Veenstra uit Haas weer dat een grote verrassing.
12: Ja, dat kan wel zien. We zijn in Haas best wel attractief, maar de mensen die op uitzending gaan best. En dan nog de een en ander voor elkaar, maar ook voor de nieuwsgip. Maar op een gegeven moment krijgen we een berichtje van verrek. Je bent een nomineren. En wat vind je hem ervan? Nou, dat is een grote verbazing, want dat hing je net toch, zeg maar.
11: En ook Thomas Bruining van Drachten is nominair. Hij looit uit waarom hij hem nog altijd inzet.
13: Ja, je kan ophouden, maar je wil gewoon lekker teruggaan met de ding. En ja, het zit in de meisjes, denk ik. De ene doet het wel en de andere doet het net. En we zijn de meisjes die horen van aanpakken en we gaan het terug.
11: De jerdere veerboot Midsland van rederij Doeksen zit op Nijtekeerp. Het schip dat tussen Haas en Skiel geveer werd in 2021 verkocht. En vatje Wurder in Griekenland. En nu biedt de Joerduistere eigenaar het schip om via een filingside. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de ballenbak van Jet iets. De vraagprijs is net bekend. En Germ Terpstra uit Tjom die had bij het vierlep in Driels een nij Friese recordsprong. Hij kwam mooi 81 centimeter 4. Het andere record stier op 20 meter en 68 centimeter. Zo'n 2000 jongetje, opname van Nart Brandsma. Terpstra die shut waarom op zijn sprong?
14: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Dat ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niks om. Ik denk, ik moet een rug 10, ik moet een rug 10. Daar heb ik wat om.
11: Ja, het Wiefa Terpstra trouwens geen persoonlijk record, want bij de junioren hier er al eens vierde sprong, maar dat geldt dan weer net als een Fries record bij de senioren. Dus ja. Het waar, je hoort eerst zinnen, wolken en in het eerst een losse bui. In de middag dan is het droog, tussen de zegtje en zandje graan en de wind die loekt onnormatig rond vrij krachtig. De bewolking neemt daarmee aan het begin van de juni de eerste bui. En daarna geregeld lichte regen. Het wordt vannacht zo'n overkraan.
10: Dank u wel, Lars.
11: Alsjeblieft.
10: Ja, Emiero het Vries en Biet Einhazen. Mark, muziek van Criss Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. En simmer even op. Maskenada, Sergio Mendes en de Black Eyed Peas up.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
22: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
22: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: Smit.
1: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Ja?
1: Wat ha je biedt aan?
0: Hoe bedoel je al?
1: Nou, wat ben je al aan het doen?
0: Ik ben een boek aan het lezen.
1: Ah, is het een mooi boek?
0: Ja, het is een mooi boek, ja.
1: Wat voor boek lees je?
0: Nou, ik had van mijn zoon gekregen. En het is een dreigboek.
1: Oh, ja.
0: Het lied van ooievaar en dromedaris.
1: Het jet wel heel poëtisch en mooi.
0: Ja.
1: Maar, Joost, is het, ik kan er net zo goed doorheen komen dus.
0: Nee, zeker net. Nee, je moet echt heel goed de Bijbel hoor, zeg maar.
1: Ja, en wat is het dan? Is het de manier van scrollen of de wutten of hoe?
0: De inhoud, zeg maar. Hè? Dat is nou de regel. Die het vaak over mensen die met de dieren te maken hebben. Nou, ja, ik ben zelfs al hard, dus zat wat.
1: Ja, en waarom toch jouw zoon nou? Dit is een mooi boek van mem.
0: Nou, ja, wij hebben wel vaker, we ruilen wel vaker zo'n boek. Hè? En dit is echt heel goed ons kunnen. Dus vandaar dat, ja.
1: Ja, nou, het zei me net zo vol waar is de scroll er eens?
0: Nee, dat is Anjet Daanje.
1: Oh. En is het een Nederlands of komt ze uit Boetelon?
0: Het is een Nederlands boekje.
1: Oh ja, en kun je
0: maar het is wel vertaald, zeg maar, uit Engels. Het is door Engelse meisjes en worden nou ja, lang verleend.
1: En kun je nou wat meer vertellen over het boek?
0: Het gaat over een dwarfje ergens in Engeland. En daar hebben ze nou ja, verschillende ontekeningen van. En daar is een verhaal van maken.
1: Ja, nou, het jet was spannend, mag ik zeggen.
0: Ja, het is ook wel spannend, ja. Want, maar ja, het is heel... ja, maar ik zei, het werd nogal wat... lange zin.
1: Ja. En in hoeveel zin zit er in het boek?
0: Nou, een heel prachtig. Ja. Ja, het is geleefd, ja. 655.
1: Oeh, ja, dat is een flink boek, ja. En waar ben je nou? Jou ben wie zie je?
0: Ja, ik ben allemaal correct bezig. Ja.
1: En denk je dat je een troszetter bent in dit boek?
0: Jazeker, ja zeker.
1: Ja, dus dat maakt het niet uit hoe dreigend het is, dat boek, je lees het uit.
0: Ik lees het uit, ja.
1: Oké, okay. En haal je dan ook nog een tijdspanne ervoor dat je zegt, nou, ik jou zelfs een ier? Of dat nou even net?
0: Nee, zeker niet, nee. Het is wel vaak, hè, als je een mooi boek haalt, dan ga je er wel in terug, no?
1: Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd hoe dat nog verder verrent.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan wens ik jou nog maar een hele soort leeswereld dan.
0: Ja, dankjewel.
1: En een hele noffelijke tijd aanwezig.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Aretha Franklin. En respect. De vorm ik nog. And all together now. Als het volvoeren, Jacob, zit je voor nou in Friesland? Zit er in het programma's op?
1: Piet Fortuyn, rechtophouder als voorzitter van het vakbond CNV. Die is, waarom, maar nou als wethouder van de gemeente Smellingeland. En Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de onder een grijft in Dokkum aanzonken. En de leiding bij het bolwerk in de binnenzet vervangt een oude verbinding uit 1964. Dus u leidt ik al even. Vindt er waar met Jitske, media, oezig met feiken. En de eerste muziek is aan van Matthew Wilder.
0: Oké, dank u wel, Jacob. 11 juni. Maar dan in Jotje Schijs en Jochtig weer een nijrecord. Garth Brooks, countersjongen, die had 23 uur lang handtekens uitdeeld. Jongen. De weetjes van Willem. En Jidjes had er die act van. Ja, zeker. Joey D van Joey D en de Starlighters. 86 hier. Peppermint Twist, dat is echt. De grote hits. Million Seller, staat Willem erbij. Tom Thompson van de Darts is 80. Skip Allen, de drummer van de Pretty Things, 28 hier. En Linda Williams... van het Eurovisie Songfestival. Veske het wonder. Oh ja, Jens Santegier. En Joya Bruno van Exposé is 63 hier. En de bankzitters, die komen ook naar Stoke City, zei het Willem. Maar wat zie je dan nog meer? Nou, Peter Blanker. Oh, die doen we die toch even onttolven. Zo'n 80 hier. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Lekker rieten. En graag een manje. Morgen Wim Brons en de Apenkooi.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Hilversum.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach.

0: Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Piet Fortuyn, die het correct ophouden is als vastzitter van het vakbond CNV, is waarom nou als wethouder van Smenningeland. Vindt het waar met Jitske, het mediaoorzoek met Fijken en de eerste muziek is uit van Matthew Wilder.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Noe in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En van Velsen Sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Voor zelfs.
4: Wij noemen de Disney United Team.
5: Omroep Friesland.
4: Wij zijn Bleek Yes. Dit is het.
6: Waar een jochtepunt.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. Het eerste muziekje hoort in Noe in Friesland.
1: Van Tolvo in Ieren Oren,
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Tongsdie 11 juni. Piet Fortuyn, die het krijgt ophouden is als voorzitter van het vakbond CNV, is waarom, maar nou als wethouder van Smenningeland. En Vieten staat een nieuwe drinkwaterleiding onder de drie piepster gegrijfd in Dokkum aanzonken. De leiding bij de bolwerking in de binnenstad vervangt een oude verbinding in 1965. Maar nu is het waarbejocht in het kwad met Jitske en goeiemiddag.
3: Ja, een goeie middje. Nou, zin en wolken wiksen in Noir R. En de laatste buien loopt nou de provincie uit. De rest van de middje is het zo goed als droeg. En we tot een gratis zegje bieden matig rond vrij krachtige westenwind. De bewolking neemt wel stadig rond daar. Maar onder het begin van de jong vanuit het westen mij lichte rijnwetter. Het bloed ek vannacht geregeld wie het biedt dan een gratis zien. Morgen had de bewolking de oerhaan en is het geregeld wie het mij soms ek een glimp zinnen tussen terug. Het wordt dan maximaal zandje graden. Bieden matig rond soms krachtige westenwind.
0: Oké, meer over het waar. Nee, Jalwien.
1: Oort Ierenoren.
2: Noe in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De 60-jarige Piet Fortuyn, die het correct ophouden is als voorzitter van het vakbond CNV, is waarom nou als wethouder van Smenningeland. Juster waar het nieuwe college van BMW presenteren. Fortuyn zal onder andere verantwoordelijk wijzen voor de aanpak van het centrum van Drachten. En ik maat hij de gemeente Tardieren op de onlus van de Lelyline. Fortuyn, hoe zien nieuwe uitdaging?
5: Ah, ik heb een keer zijn toen ik bij het CNV stapte van ik ging net achter de geraniums. Ik wil onder slag blijven. En toen kwam inderdaad het wethouderschap van Smenningeland voorbij. Ik kan wel zijn, ik doe het net fulltime. Ik doe het voor de helden. Maar mijn 100% energie. Ja, dus een nieuwe uitdaging.
6: Wat zie je nou dan? Wat is het belangrijkste in je portefeuille?
5: Ik ga eigenlijk voor jou belangrijke onderdelen wat ik dan zal. Ik zal me bezig houden met de binnenstad van Drachten. Er moet echt een protte geld geïnvesteerd worden. Protte nieuwe momenten gebouwd worden. De bruisend hart van Drachten moet dat gebeuren.
6: Dat kan beter dus?
5: Dat kan volle beter. Er moet ik volle meer gebeuren in het centrum. Ik ga me bezig met het innovatiecluster Drachten. Drachten is echt een maakstad in Noord-Nederland. Ik ga me bezig met de campus. Onderwijs. En bedrijfsleven aan Oerhiet en de Lelylijn en de haven. Dus dat zijn vier grote projecten. Ja, en dat is eigenlijk de taak die ik uitvoeren zal de komende tijd.
6: Ja, de tariering op de Lelylijn, zo zit het in je programma.
5: Ja, maar ja, de volledige ambitie die Lelylijn moet er komen. Het baltje leidt nu natuurlijk bij het kabinet. Hè. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, die had zijn hoed mat. Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar Drachten moet ontspoor. Het grootste plak van Nederland dat wat net ontspoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
6: Als we even zoeken naar het centrum van Drachten, dan moet er 1000 woningen bij. Komen. Is die rond de wol?
5: Ja, we zullen omheen matten. Er lezen per Grutte ontwikkellocaties. Er is een doorn in de eeg. De locatie op de kop van Stationswij. Dat leidt al jarenlang leidt dat braak. Grut parkeerterrein, leegstaande gebouwen, dichttimmeren. Sander Israëlplein, dat moet wat gebeuren. De gemeente had een protopan inmiddels opgekocht. Dus we moeten fors uitbreiden en we moeten hem heug. Ik zei, we boven de winkels, boven mogelijk maatje ondernemers die dat wollen. Stimuleren ik maar wat extra hier. Dus protte wentenbouw in het centrum.
6: Jouw, het is de haatstad van Friesland. Je moet de twaarde worden.
5: Wij zijn de twaarde plak van Friesland. En wij zien ze eigenlijk Drachten in zijn stad. En dat is wel historisch misschien net een stad. Het is de twaarde plak van Friesland, maar een protte ambitie. En wij zien ze van Drachten in zijn stad. En dat is de twaarde stad van Friesland. Maar ambities voor heel Noord-Nederland.
6: Als we zoeken naar de plan voor de toekomst. De inwenders hoeven geen belasting extra te betalen. Gaat net omheen. Nee, de hoenenbelasting gaat er zelfs al.
5: Ja, dat klopt. Dat is een belangrijk besluit wat we noemen. Maar waar zijn de hoenenbelasting schaffen waar? Scheelt een protte geld. 4 ton aan inkomsten.
6: 4 ton?
5: 4 ton aan structureel geld. Dus dat moeten we wel dekken straks. Maar het is denk ik voor de inwenders heel belangrijk. En nou, daarmee schaffen we de hoenenbelasting hoor.
6: Ja, meer gemeenten doen dat. Waarom doen hier met ek?
5: Nou, eigenlijk is het een beetje van deze tijd. Het is een oude belastingmaatregel. En er zijn nog maar een paar gemeenten in Nederland die dat doen. Dus wie nou ook wel tijd om te zeggen, dan stappen we die Smenningeland reek mee.
6: Piet Fortuyn, zo'n 60 hier, hij is er weer.
5: Hij is er weer, mijn brood energie en de mouwen omheen. Tweede ster van Friesland, we zullen wel wat moois van meisje.
0: Piet Fortuyn weer dat. In een bijdrage van Auke Selderust.
2: Noe in Friesland,
1: media oersjoch.
0: Feike Wouda, een goeie midje.
7: Ja,
0: een
7: goeie midje.
0: Wat is het voor?
7: Ja, het kunstwerk Het Kasteel van de Pyreneeën van René Magritte. Dat hing het in het Israël Museum in Jeruzalem. En dat moet nou restaureerd worden. Het moet opknapt worden. Er zit een gat in. En het is opmerkelijk hoe dat gat erin kwam is. Er was een jonkje van 6 hier. Die hing een dennenappelvoen in de tuin van het museum. En die nam die mij naar binnen. En die smiet iets in dat doek aan. Maar als gevolg dat er dus een gat in dat doek zit.
8: Waarom?
7: Ja, gewoon. Kennelijk ja, vind je dat leuk, met dinappels smieten.
0: Op schilderijen.
7: Op schilderijen. Ja. Nou ja, hij wil wel.
0: Een hele specifieke hobby.
7: Ja. Maar de jonkje wie wel heel bot onder de indruk van zijn eigen actie. Had het ik net helemaal had ik nooit dacht natuurlijk van ik smiet er een gat in. Maar goed, ze zult het nou restaureren. Dus en dat, ja, dat komt helemaal goed. Dit doek hing het, ja, werd net beveiligd. Hing het ik net achter glas of zo. Dus ze kan bezieken ze het van dichtbij besjen. Maar dus ik, ze kende ik een dinappel naar smieten. Ja. Dan het beheer van een strand op het eiland Sardinië. Het een opmerkelijk besluit nam over parasols. Die wint een ei verbinden. Voor mensen tussen de 10 en 64 jaar oud. Ja, dit is een beetje bijzonder.
0: Ja, mensen die dan televisie als je het vraagt tegen boven mijn hol.
7: Precies.
0: Waarom die categorie?
7: Dat het te krijgen. Ze zijn bang dat als er brand uitbreekt, dat die brand hem verspreiden kan via die parasols.
0: En mensen van Jochen of zij ze zegt als hoe denk je les?
7: Nee, die les, want die mij wel, maar die mij wel brand moeten oprinnen. Dus het is wel heel bijzonder zelfs omdat ze te dwaan. Meestal ben ik behoorlijk verontwaardigd oer. Die zeg ik van. Want er is ik nog zoiets als die zinnen. Die brandt er natuurlijk ik heel vol. En we moeten dus wel bescherm je kennen. Het zijn die zinnen. En ja, dan heb je weer een parasol nodig.
0: Ja.
7: Maar goed.
0: Als je 80 binnen kun je minder hut draven.
7: Ja, dus als er dan brand uitbreekt, maar niet parasol, dan heb je wel een probleem inderdaad.
0: Dan is het wel, staat er als een 1 van 64.
7: Nou, inderdaad. Dus,
0: bijzonder verhaal weer.
7: Ja, maar ja, gewoon precies die erop en dan weer op dan boycott van het strand. Die zegt, ja, dan heb je parasol mee, maar dan komen we er net meer. Nou, dat ken ik vanzelfs.
0: Ja.
7: Dan hutfietser Jan-Willem van Schip. Die is met een etappe van een wedstrijd in Frankrijk. Is hij na een opmerkelijk incident met een bidon. Is hij toch een motorrijder van de gendarmerie van de fiets halen.
0: Oh.
7: Ja, er is een trucje. Als je een bidon krijgt. Je krijgt onderwijs, krijgt een bidon zo uitreikt. En die kerst dan onder die shirt waan. Dan heeft qua aerodynamiek is dat beter. Dan kerst bij hutter fietsen.
0: Ja.
7: Ja, je beziet je wat. Dat is een trucje. Dat toch wel meer hutfietsers die broeken dat. Maar per 1 juli, is dat verbinden.
0: Oh.
7: Ja, maar goed. Hij kreeg dus van die jury te jaren. Doe maar het bidon onder die shirt bij hij. Hij zei nee. Dus per 1 juli en net per 1 juni. Nou, de jury die hield vast aan het standpunt. En dus hij moest een stapje, dat wegerde die. En toen kwam er zo'n motorrijder van de gendarmerie, die kwam naast hem rijden. En zij waren vrij dwingend, zei het zijn trainer. Jan-Willem raakte in een shock, kon het nauwelijks bevatten. De politie begeleidde hem daarna van zijn fiets af. En hij ziet in de berm te goelen als een been, die hutfietser. Hij zei, dat heeft zo'n indruk op mij maken. Je bent mijn wedstrijd waan en er komt er niet zo'n motorrijder van de politie naast die rijden. En die zei afstappen en dan in het Frans.
0: Ja, en hoe klinkt het dan in het Frans?
7: Afstappen en dan in het Frans. Die Frans is net zo goed. Dus, maar goed, ja, ze balen er wel van. Maar dat kan ik me wel ergens wel voorstellen.
0: Ja, absoluut.
7: Ja, dus het fietser het trouwens wel, die is wel vaker disqualificeerd. Want hij ziet het altijd de randjes op. Maar, zegt zijn trainer, hij blijft er binnen kleuren. Voor de UCI is hij een lastige jongen om mee om te gaan. Dus als ze hem ergens mee kunnen pakken, dan is het gelijk menens. Ja, en in beroep gaan heeft geen zin. Je krijgt toch 0 op request. Ja, dat...
0: Nou, snel.
7: Ja, nou, weer een bijzonder ongeluk in Heelsum. Want een vrouw die rondde gewoon oestritten. En die is onrieden door een auto zonder bestuurder.
0: Hoe dan?
7: Nou, wie ik net een Tesla of zo. Maar wie een auto die daar parkeert. En kennelijk heeft ze 14 om de auto op de handrem te zetten. Maar die vrouw die rint daar dus op de Tulpenlijn in Heelsum. Hier is er al die auto zomaar op haar. Wie een oudere vrouw, dus ze koe ik net een kant op. Hier geen parasol bij hem te beschermen. Maar ze, nou, ze is dus wel verwoenerijk. Ze moest wel naar het ziekenhuis. Maar ja, ze zal nog onderzoeken hoe dat nou koe. Ja, ik denk de haar, hè. Dat ken haar net hoort. Maar nou, bijzondere ongeluk dus in Hilsum.
0: Oké, okay, Fenke Wouda. Dank u wel.
7: Graag dien.
0: Ja, mooi zo. Gelukkig maar. Het is op dit stuit, 16 minuten oer 12. Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de driepiepster grijft in Dokkum aansonken. De leiding bij de bolwerk in de binnenstad vervangt een oude verbinding uit 1964. Weer het, naar de muziek van UB40.
2: Tim Stoopoor van het laatste nijs.
8: Wat is dat nou weer voor een vraag?
1: Waar jij stoot de beste muziek?
8: Hallo zeg, joh, val hem maar even.
2: Waar blijft op behichten van het waar?
8: Volgende onderwerp.
1: Is er nog wel een maatje?
2: Maar dat was toch een antwoord?
8: Nee, dat moet ik
1: alles wordt te spelen. Yes, hier. Zeg, vind het prachtig.
2: Kom maar op, Friesland.
1: Ja, geweldig.

0: Muziek van UB40, Sing Our Own Song. Wordt het hier op 20 minuten uitholven. Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de Driepiepse Grijft in Dokkum aanzonken. De leiding bij de bolwerking in de binnenstrijd vervangt een oude verbinding in 1964. Neffens Vitens wie vervanging nodig omdat de oude leiding verouderen weer en op een kwetsbaar plak onder de grijftlei. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF. Girel bij de aanzinking van die wetterleiding.
1: Lars de Jong, je bent senior engineer bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Je bent al skoftje onder de gong in de stad Dokkum. Joet is eigenlijk best wel een belangrijk moment, laat ik het zo maar zeggen. De nieuwe drinkwaterbuis die komt erin. Wat maakt het deze klus zo speciaal ten opzichte van andere klussen?
2: Deze klus die is speciaal omdat wij op traditionele wijze werken. We zinken de zinker op traditionele wijze af en we boren niet. Hè, normaliter boren we en nu doen we het op de ouderwetse manier.
1: Hoe kun je dit hier omschrijven? Wat krijgen wij direct te zien?
2: Je krijgt zometeen drie kranen te zien met één waterleiding in de lucht. En die zakken gelijktijdig naar beneden. En dan zakken ze de drinkwaterleiding zo de bouwkuip in.
1: Want nu is er eigenlijk een stukje graft droeglijn. Zo kun je het eigenlijk het beste omschrijven. Daar moet straks die buis in. En is het dan een kwestie van dichtmaaitje en dan kunnen we wetten erin? Wat is het vervolgproces?
2: Het vervolgproces is dat als de leiding erin zit, dat we hem ook doorverbinden aan één kant op het bestaande net. Dan vullen we de leiding met schoon drinkwater. Dan wordt die bemonsterd en beproefd. En daarna kan die doorverbonden worden op de andere kant, zodat het leidingnet weer intact is.
1: Want nou is het net zo dat deze kant van de Dokkumer binnenstad geen water had, geen drinkwater had. Want waar komt dat nou bij?
2: Die komt nu uit de noordkant van Dokkum en aan de oost-zuidkant van Dokkum.
1: En dat, stik drinkwaternet, daar verheeg je dan tijdelijk de druk op? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, al het water wat je normaal van 3 punten hebt, dat komt nu van 2 punten.
1: Moeilijker worden, hè?
2: Nee, dat is het. Ja, ik kan het niet mooi maken dan dat het is.
1: En wat maakt het deze put van jou zelfs? Want je bent engineer. Je denkt altijd na hoe drinkwaterleiding. Hoe zet je dat te plak? Hoe doe je dat veilig? Etcetera, etcetera. Maar wat maakt het deze put van jou zelfs nou zo speciaal en zo leuk?
2: Ah, het is anders dan anders. Ik ben zelf 30 jaar oud en iedereen praat altijd over traditionele wijze. Maar ja, als je 30 jaar oud bent, hoe vaak heb je die meegemaakt? Ik zelf niet. En dat maakt hem heel uitdagend, maar ook heel leuk.
1: En dat je sjogge naar dit plakje, mij disse omjouwing, mij de binnenstad die je nou straks even van een nieuwe leiding voor sjogge. Zitten er ook, of let ik doorspreken, deze leiding, waarom moet je hem die nou vervangen?
2: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project, Dokkum Sondermapleintje, de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat hij vrij is geweest, omdat er grondverzet plaats heeft gevonden en omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen. We moesten.
0: Een bijdrage van streekomroep RTV NOF. Vitens wacht het voor de bouw van klaar te wezen. De werkzaamheden hebben dus nog een schof gevolgen voor de brikkenbus van dat pad van de binnenstad. De Hanspoort Breggen is afsluitend voor verkeer. Fietsers en voortgangers die kennen vol broekmeidje bloeien van die Breggen.
3: Om het in te horen, Noe Friesland.

0: Sting, wie dat? My Fields of Gold. Het is haast Jaldien, dadelijk het regionale nijs in het kwad. Mij Lars de Leeuw.
1: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
2: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde stodie Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddag het omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddag het omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwin. Het regionale nijs in kwad mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Op de Rijksstraatweg in Haskerdieken is van de morgen een auto in de sleet bedaren. De auto kwam in de berm te lanen en sloeg over de kop. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen en waar toch ambulancepersoneel behandelen. Een berger had de auto uit het wetter hellen. De Jennere veerboord Midsland van rederij Doeksen zit op Nijtekeerp. Het skip dat tussen Haas en Skiel geveer waard in 2021 verkocht en vatje winnig in Griekenland. No biedt de Joerduister aan naar het skip on via een filingside. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de ballenbak van Jet Eats. De vraagprijs is net bekend. Tennisser Sander Arends had mooi zijn dubbelmaat David Pell de kwartfinale bereikt van het ATP-toernooi in Rosmalen. De Ljouwerter wie in de eerste ronde mooi Sois Treijen en Sois Fjouwen te sterk voor de Nederlandse wildcard-spielers Tijmen Loof en Mick Veldheer. Tot de overwinning giet Arends virtueel in een plak omheen op de wereldranglijst, nooit het Fjouweren 50ste plak. En Germ Terpstra uit Tjon, die had bij het vierleppen in Driels een nij Friese record sprong. Hij kwam 21 meter 84. Het andere record van 21 meter 68 stier zo'n 2000 jongetje opname van Nart Bransma. Terpstra shot waarom op die sprong.
13: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Dat ik de hele tijd denk van ik moet nou dat record springen, ik moet nou dat record. Daar heb ik niks om, maar ik denk ik moet een rug 10, ik moet een rug 10. Daar heb ik wat om.
12: Ja, het is trouwens geen persoonlijke record, want hij hier bij de junioren al eens vierde sprong. En dat telt dan weer net bij de senioren. Ja.
0: Oké, dank u wel.
12: Alsjeblieft.
0: Dadelijk in dit programma. Het waar met Jitske, Oorlogsminuut hier in Nieuwe Friesland.
14: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
15: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
14: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
15: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
16: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elsenie.
15: Waar een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt.
14: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
17: Hast ook zo'n lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Big Green Fanny's actie. Kind 1035 maar €924, inclusief installatie.
19: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
20: Noi Friesland.
21: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma. Radio Waddenzee is van Orde Tiers, die onder mijn man, die zei jullie tijdelijk waarom. Wanneer is het waar, bejocht? Tjitske Wiebenga, een goeie meetje.
1: Ja, een goeie meetje.
0: Ja, het witte lessen dagen wordt een eentonig verhaal, maar ik spiet het er toch maar in. Was het weer een wikselvolgerij?
1: Ja, dat is inderdaad wat een eentonig verhaal. Ik zeg ik wel eens, het is stabiel, onstabiel waar. Dat houden we ik goed. En dat zal ik de komende dagen nog wel zo staan horen. Al moet ik wel zeggen dat eigenlijk op de meeste plakken ik goed de dieto weer aardig verint. Heel soort rond te verzinnen. En als er dan even een buiken voorbij schoot, dan duurt het ik maar heel even 10 minuten en dan is het alweer verder. En dan kent wel even kwaad, even aardig trorijnen. Je krijgt onderwijs ik even een beste bui te pakken. Maar ja, dat duurde maar een paar minuten en dan kwam de zin er weer mooi bij. Dat litten de foto's dan ik zien, die ik al wat opstuurd krijg. Er zitten heel vaak foto's van Rijnbogen bij. Ja, het levert ik wel weer hele mooie loften op. Dus het is ik maar krijg goed je het besjoggen.
0: Je kunt positief bezinnen.
1: Absoluut, ja. En qua temperatuur met ik zissen, die zinnen die het al aardig krijgt. Dat suk dan ik, want ik hier 16 graden eigenlijk als maximum temperatuur steen. Maar op de meeste plakken is zontje graden toch nou al helle. Skielgebied ligt zit op zontje 2. En ik Isbrechtem is het al zontje 6 graden. Dus die temperatuur rint aardig op. Kwaim zit al op 15 een hele graad. Dan wordt 16,2. Laaksem is ik al hast zontje graden. En Bakkeveen, daar is het dan 15,8 graden. Dus ja, als je dan in de zinnen zit, dan is het, kent ik wel weer even heel noffelijk wezen. Wat we vanmiddag verwachten kennen, is dat vanuit het westen wij de zinnen wel heel tijd meer terrein inleveren maat. En dat er op hichten wat meer bewolking binnenkomt. En dat het alles te krijgen met een steuring die we bename jong en vannacht verwachten kennen. Vanmiddag zit eigenlijk op de meeste plakken nog droog bloeien. Maar wat we wel zeggen is dat die zinnen dus, er komt heel tijd meer bewolking verder. De wien is westelijk, matig van kracht in trogsneed. Dus die zonnetje graden heb ik zeker voor vanmiddag nog wel eens maximum temperatuur steen. Dan jong en vannacht jong, dan hebben we eigenlijk aan het begin van de jong die het al. Misschien wel het einde van de middag vanuit het westen waar je al de eerste deelslag. Maar dat gaat echt om, wat lichte rijn werd, wat stoorrijn. Het slacht wat wie het on. Daar zit ik zeker nog wel droeger iets tussen. Maar die steuring die komt echt wel op je aan. En dat is vannacht eigenlijk ik het beeld. Het kan wel eens even een oere trorrijnen. Maar dat ken ik wel eens even skofke droeg wezen. Dus maar in trogsneed zeg ik het slacht. Vanuit het begin van de jong die het geregeld wie het om. En die temperatuur die zakken dan ik naar een gratis 10 in de nacht. Daarbij hebben we wel wat een verschil in Wien. Want in het kustgebied zult de steenbloemen vanuit het westen waar je matig wat vrij krijgt. Wielster Boppelaan. Eigenlijk heel nog fut valt. En wat meer uit het zuiden waar je zil. Dus dat is dan even het waarbeeld van vannacht.
0: Ja. De heer is toch stabiel, onstabiel. Mooie uitdrukking. Bloed op morgen.
1: Ja, dat is morgen niks. En eigenlijk hebben we morgen toch wel de zuterigste dag van de week. Dat is nog heel tietsa. We hebben morgen te krijgen een heel soort bewolking. Al moet ik wel zeggen dat we misschien ik wel even aan de goede kant van het front uitvallen kennen. Omdat dan de zin hem krijgt en wat meer Chanlet de Sil. Maar dat is bename voor het noordelijke part van de provincie. Ik morgen geregeld wie het. Tradisteuring die ik morgen nog de hele dag wel neder gaat om Oeroes provincie. In het te loeken. We zitten wel wat meer weer in een warmere luchtsoort. Zeker letter op de dij. Zo'n zontje graden heb ik dan. Ik weer als maximum temperatuur stem. Maar dags viel het krijgt een wat oors on als juwet. En verder de wien. Ja, die is morgen echt wel vlegerig. Matig ont, vrij krachtig. En soms zelfs krachtig in het kustgebied.
0: En dan het weekend een beetje zin is moffelijk wijze eigenlijk.
1: Ja, dan wat dat onbelangrijk heb ik goed nice. Want de zinnen die zillen ik wel weer wat vaker zien litten. Alleen nog echt dan bloed het net droeg. Zo dan is even een bui wat voorbij scoot. Maar dan ben ik zeker droeger iets. Wat in het weekend echt wel wat meer de rol pakt is de wien. Er loopt een lege drukke bier te na het eerstelijk biersdeel. En die liet het wat meer trouwwaaien. Ik matig gewoon krijftig op sneeuwen uit het westen waai. Op snijden al wat meer uit het noordwesten. En omdat het noordelijke componenten wat in zit. Zakken de temperatuur of komt de temperatuur uit aan. Uit op zo'n zegje, misschien zandje graad, nog eens maximum temperatuur. Dus wat onder frisse kant. En op menje, dan komt een hege drukke bied stadig om wat meer of wat dichterbij. Dus de wien zakt wat meer. Het liek het weer echt wel wat langere skoften droeg te wijzen. En de temperatuur die klimt alweer stadig om wat meer omheen naar een 18 graden als maximum temperatuur. Maar ik heb meen, waar ik nog net eens is, dat het heel dal droog bloedt.
0: Nee, nou is het een keer als 18 graden zijn, want dat is eigenlijk normaal voor het dier van dier.
1: Ja, normaal, wij hebben zo'n jochentje of 20 graden als normale temperatuur. En in de nacht een graad is een jochent zien. Dus ja, die nachttemperaturen die binnen wel vrij normaal voor het dier van het dier. Maar ja, Oedijs kent zeker wel een paar graden warmer. Ja.
0: Zonnig verkwezen. Maar we hebben het net in de hand en het is maar goed, ik.
1: Absoluut.
0: Dank u wel en een loffe comedie.
1: Ja, hetzelfde.

0: eigen taal.
1: Hoi Maarten in de kroeg, wakker importeert, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle weer. En als ze die al wat vreet je, hark je ze fucking stoel.

het yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus.

niet meer geluid. En dan moet je kwatten met, ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En nou wil ik net meer zo'n soort openjarigen hebben. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razers, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nog ik jong mijn tijd verloopt, hoe had het erin? Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uitlaan. Maar nog als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Niet zoen, niet yet, vergeten we dat, van Pieter Wilkes. Het is het laatste spandoerke voor goed 2000 leerlingen in Friesland. Ze krijgen goed te jaren als ze slagen binnen voor haar eindexamen. Een soort hing het af van de N-term. Onder de telefoon is journalist Sippy Miedema. Een goede medie, Sippy.
1: Een goede medie.
0: Ja, daar die de laatste tijd wandel houden met die examens. Die N-term, wat is het nou correct?
1: De N die staat voor normering en die vertelt eigenlijk hoe dreigend voor makkelijk het eindexamen weer. Nou ja, dat kan alles wijzen tussen de 0,0 en de 2,5. En 1,0 betekent dat het examen nou ja, mooi op niveau weer. En is de N-term leger, dan weer het eindelijk een beetje aan de makkelijke kant. En alles wat erboven betekent dat het examen wat te dreigen weer. En dat wie dit hier duidelijk het geval bij het vak natuurkunde van het VWO. Nou ja, daar kwam met een hele soort klachten binnen bij het LAX. Die had als een klachtenlijn, die bel je kist, oren examen. En nou ja, ik heb weer het van Ben die dat examen meidje moest. Nou, die zaken de moed echt in de schoen. Want, en wel ja, ik denk van ja, ik kan wel ophouden, dit wordt niet. En dat is net onder de ochtendblik nou, want het examen dat is beoordelen met een N-term van 2,2. En dat is een van de heeste normeringen die de ETA kent is.
0: En die was voor de morgen bekend?
1: Ja, achter van de morgen zitten de docenten de kleren voor. Dan werd die N-term die werd verstuurd toen ze kwam. En dan werd het droog rekenen. En om te zien van ja, van hoeke cijfers rol je hier nou uit. En waar is slagen en waar is helaas zakken. En nou ja, leerlingen die het al een beetje checken willen, die kunnen dat ik doen op examenblad.nl. Als een beetje weten van ja, dit is mijn score, dan kun je al een beetje shit van wat cijfer wordt. Dus nou ja, dat is dus wel spannend.
0: Ja, maar hoe wordt die N-term dan bepaald?
1: Nou ja, er is een team van experts die van het college voor toetsen en eindexamens. En die sturen speciale oefenexamens naar school, omdat haar daar speciaal voor aanmeldt haar. Dat is een zogenaamde pre-test. En in dit examen zitten vragen van het vorige jaar en vragen van het echte examen. En dan kunnen ze zien van ja, hoe makkelijk is het nou of hoe moeilijk. En dan bepalen ze natuurlijk een N-term. En nou ja, als het dan examen dan echt maken is, terug alle leerlingen, dan kun je de docent nog een jaar van ja, van nou, dit vond ik een dreig examen of ik vond die vragen net zo goed. En dan wordt er echt nog een spekproef dienen en dan wordt er gezien naar de resultaten van de leerlingen. En dus je gaat of er inhoudelijke klachten binnenkomen binnen Beate LAX. En dan onder hand van al die aspecten wordt dan de uiteindelijke N-term bepaald.
0: Ja, maar onderdeel van bepaald van die N-term is dus een stekproef. Maar ik heb dus ook de pech gehad dat er in de stekproef een heel soort leerling zitten die het heel goed maken hebben.
1: Nou ja, dat kan inderdaad. En dat is vooral een probleem. Die vakken werden net een soort leerlingen om mij doen. En dat zelfs het Friesk. In totaal hebben we er 1200 binnen dat examen maken. En dan is dat echt nog eens verdeeld door de niveaus van GL, HAVO en VWO. En dan is dus de kans lied dat ze een goede representatieve stekproef haast. Nou ja, dat ga ik me nu ook vertellen terug het Seert Kooistra van het Ljutger in Burgum. Bij de HAVO is de N-term van het Friese versteld op een 0,6. Wils de docent het examen best wel dreig voelen. En de uiteindelijke cijfers voelen hem daarom echt wel een beetje zin.
0: Ja, dus stel ik het HAVO-examen Fries maken. Al een idee hoe ze het er zelf van Albert heeft?
1: Ja, dat had ik zelf even vregen. En nou ja, ik wist waar. Maar een 6,7.
0: Nou, zo rommel voldoende toch?
1: Dat is een mooie voldoende inderdaad.
0: Ja. Voelt u het aan wel?
1: Nou, om eerlijk te zijn, ik maak het examen. Ik denk, nou, dit wordt wel een 8. Maar, nou ja, dat voelt me dus wel een beetje aan. Maar nadat ik van die docent Jet hier dat cijfers in generaal met zo'n hele wien, dacht ik van, nou ja, dan ben ik wel blij met die cijfers komen zo aan.
0: Ja, vermeed je dus de uitslag? En van waar het net hele had, wanneer binnen herexamens?
1: Ik ben een week tussen 16 en 23 juni. Hè, dus een week lang nog. En dan is de uitslag van die hers op 30 juni.
0: Oké. Sippy Miedema, dank u wel.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 uur.
4: Oont 1 uur.
3: Nooit Friesland.

0: Alan Clark en Blow Me Away, wie dat. Het is nou 9 minuten voor 1. Radio Waddenzee is van Orden Tiersie onder mijn man die zei jullie tijdelijk waarom. Van een skip op het Waardenhoofd stuurde Radio Waddenzee tussen 2004 en 2015 uit. Te bekken in de belangstelling en hege kosten zorgen ervoor dat de stuurder ermee ophouden moest. Het radiostation dat u het schip Jenny Beenten in de haven bij Ustoerders Hill had een duidelijke aanleiding om tijdelijk rond te komen. Dit is Sietse Brouwer van Radio Waddenzee.
1: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de Tollship Race in Harlingen.
2: Wat kunnen de mensen verwachten van Radio Waddenzee de komende weken?
1: Leuke muziek. Wij gaan reportages uitzenden. We hebben verslagen van alle schepen. We hebben de weerstoestand, het nieuws, dat soort dingen allemaal. We hebben leuke muziek. We gaan straks in de Tollship Race Week. Want nu zitten we in de aanloop daar naartoe. Proberen we iedereen een beetje wat in de stemming te brengen. En straks tijdens de Tollship Race zelf. Dan hebben we ook het plan om heel actueel de informatie te geven. We hebben daar ook korte lijntjes met de organisatie mee. Maar we willen bijvoorbeeld ook restaurants en locaties, hotels de kans geven om bijvoorbeeld 's middags om 1:50 nog even te bellen. Ik heb nog 2 tafels vrij of ik heb nog een kamer vrij. En zo kunnen we ook een beetje intermediëren tussen de vraag van de bezoekers en eventueel het aanbod van de lokale horeca.
2: Nou is het eigenlijk speciaal voor de Tollships opgezet.
1: Ja.
2: Ik kan me voorstellen, dan moet je een team bij elkaar zoeken. Is dat een team wat hier altijd al aan werkt? Of is er een nieuw team neergezet?
1: Gedeeltelijk. Het is, er is een uiteraard het gewone team wat we hier van het schip, wat altijd al elke week in de slag is. Die spannen zich in. En het is aangevuld met een aantal mensen die dan in de radio wat gaan betekenen. Of in de communicatie. En dat is tijdelijk. Er zijn wel mensen die in onze kring zitten, zeg maar. Maar die niet iedere week hier over de vloer komen. Maar voor deze gelegenheid daar een uitzondering voor maken.
2: Wat kunnen we verwachten aan programma's?
1: Nou, we hebben het soort programma's is eigenlijk allemaal gelijk. We hebben tot de Tollship Race is Radio Waddenzee qua muziek, qua presentatie non-stop. Het is continu muziek met allerlei informatieblokken daartussen. En vanaf de Tollship Race dan hebben we elke dag een aantal live programma's. Van 10 tot 1, van 4 tot 7. En daarin wisselen we ze dus inderdaad het nieuws uit. Maar de reportages die worden ook in de tussenliggende uren uitgezonden.
2: Nou werken we nu tegenwoordig allemaal in digitale radiostudio's met al moderne technieken. Dit is wel even andere koek. Dit is echt nog werken, denk ik, hè?
1: Ja hoor, dit is ook echt werken, ja. Dat klopt, het is compleet analoog allemaal. Dus ja, op het beeldscherm hierachterna natuurlijk. Maar de hele uitzendstraat is gewoon analoog. Dus dat is ouderwets.
2: Mensen die dit mooi vinden om eens van dichtbij te komen bekijken, die optie is er geloof ik, hè?
1: Ja hoor, ja zeker. Sowieso is die er altijd al, maar voor deze gelegenheid hebben we op elke vrijdag, zaterdag en zondag in juni zijn we van 1 tot 5 open. En dan kun je gewoon gratis aan boord en dan krijg je een rondleiding als je dat wil. En anders mag je lekker even door het schip heen lopen. En tijdens de Tollshipdagen zijn we alle dagen van 1 tot 5 ook open voor publiek, voor rondleidingen, toelichting. En als iemand gewoon eens even rond wil kijken, mag dat ook.
0: Een bijdrage van Ronnie Hilder daarvan, Omroep Zelt.
3: Om het in oren, Noe Friesland.

0: Beatles en Norwegian Wood.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Midje, Jacob, hoi.
0: Wat zit er in het programma voor midje?
2: Ja, morgen finale van Jong Junior. En daarom komt IKC Maxima uit Leeuwen, de Squalle Del, om haar noemer jij dat te litten. Tongensje, Afoekdij en Jeste Benneboek-ambassadeur Linda de Haan. Had het door Benneboek, nog altijd leuk, heet Frisk. En dadelijk wordt het wat serieuzer, Jacob. Het had ik wel wat met u te krijgen. Dat is desinformatie. Naskerig onderwerp. Ik praat met dokter Joyce Kerstens van NHL Stenden. Die had er een steekhoes kreun en onderzocht. Daar hebben we het over. Ja, want dat had ik wel. Hè. Als het nice op ziek is, dat ik filmpje zocht. Dan denk ik, ja, klopt dit nou wol of net? Hè?
0: Ja, je Facebook-tijdlijn stuurt vol met dingen waarvan je denkt... Ik weet het net.
2: Ja, dat is ook wel een beetje de kreet, hè? Wat ze zeggen, hoe social media, als het op Facebook stiert, maar het wel wie je wijzen, toch?
0: Vraag. Nou, ik zoek er net op vertrouwen.
2: Hey, tinkeling mij uw platen, hoe nice, nep nice dan ik, foto's en video's. Ik ben benieuwd wat ter uitkomt, Jacob.
0: Daar ben ik heel benieuwd, nee.
2: WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of Domer op App even broeken.
0: Oké, succes en vooral ons wat willen.
2: Hier, man.
0: Oké. Dit is Nou in Friesland met editie van Alve juni 2026. Verbinden werd. Morgen om 12 woorden krijgen we het dan. En vanavond nog voor de Mindy. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt. Douwe Heringa neemt die mij.
4: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
4: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal

0: De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is goed met je bij Omroep Friesland. Mooi dat je erbij bent. Ja, foto's, video's en beruchten die het hielden al net echt binnen. Desinformatie. Hoe groot is het probleem en hoe herkenst het? Dadelijk praat ik erover met Dr. Joyce Kerstens van NHL Stenden. Ja, en der platen bij betekenen. Het aantal dingen waar op wat kerst nog vertrouwen. Ik link Elvis Presley, Johan. Mooi betocht van Kesto betinken. Tinkelink mij, plaat Noord Nijs, Nep Nijs, foto's, video's. Graag die nummer in de omroep app. WhatsApp aan mij, 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobielshowroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terpstra.

0: die alles te krijgen met de nekenfoto's van Brad Pitt in de jaren 90 in de bladen. Ah, leuk hè, Shania Twain wie dat.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
3: Buiten is het
0: 16 graden.
3: En binnen zit Johan aan de suikerbollen.
0: Oh, dat is zo lekker. Een stukje suikerbollen er even bij. Wat worst dan meer? Fijn als je erbij bent. Radio, televisie, bent te volgen. Mijn programma Goeie Media. Alle werkdagen bij Omroep Friesland. Ja, wafert je in het de Omroep Friesland Slingersjoerd. Jeetje jubileum of persoonlijke overwinning. Iepen je de Omroep-app of WhatsApp. Nou, die feestelijke brug naar 0620-4-9-9-1-9-9. Wat houden we met je? Morgen de finale van het Songfestival voor Bern. Dat heet Song Junior. Juurt komt het IKC Maxima Ljouwerplans om de plaat te presenteren die zij morgen der ik jongens willen. Tongensje, Aanvoekdij. En juist Bennenboek-ambassadeur Linda de Haan. En dadelijk praat ik met Dr. Joyce Kerstens van NHL Stenden over haar onderzoek naar disinformatie.
2: Tink en Link.
0: Ja, dan geven we plaat naar nice, nep nice foto's en video's. De Omroep app hier met de Sjogix TN Theo. Ja, Fischer, de Volkskrant. Goh, Johan, ik toch een chair, my belief. Ja, dat tik ik even aan. Zet Annemarieke.
4: Do you believe in life after love?
0: Ingrid, ja, police message in a bottle. Even op de oude manier het nice verspreiden. Ja, mooi man, dat is een mooi betocht. Misschien wat hard nice, maar ken ik, hè. Hans komt bij een hele toeke. Ik kom bij het nummer van Kinderen voor Kinderen scroter in de app.
5: Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever.
0: Ja, ja, goeie media team, Johan. Some of my lies are true. Huey Lewis en de nieuws. Nienke, de waarheid van Marco Borsato. Mij dus. Ja, ja, ja. Borsato draaien bedoel je dan. Ja, hij geeft mij, hè. Marianne, wat is nou goed en wat is verkeerd, Nijs? Ik link Lori Spee. Ja, en wat wordt het dan, hè? De tinkelingcomputer die bepaalt uit alle instellingen is het juist die wonen van Nienke, maar ik van Karel en Keesje krijg ik nog. Electric Light Orchestra. Here is the news. En als hem yes thinks, ah, ja, bekend als Tjong, VPRO.

0: Ja, dat zal ik even vertellen. We gaan toen naast. Dat kerst vanzelf bij u volgen, bij Omroep Friesland. Het zijn terug binnen de heel tijd meer platforms dat ik naast op deelt wordt. Maar ik desinformatie wordt heel tijd makkelijker verspraat. En is dreigend te onderscheiden van echt naast. Misschien haast dat wel eens mijn filmpjes. Dossiers, maar die ja, zo dit wel kloppen. Ongelooflijk is dat, hè? Dr. Joyce Kerstens van NHL Stenden docht je onderzoek naar en jouw lezingen over desinformatie. Joyce, goeiemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Allereerst de term nepnijs, hè, dat juist een soort. Klappert dat wel, nepnijs, de term?
1: Ja, nou ja, het wordt natuurlijk door veel mensen gebruikt. En meeste mensen weten dan ook wel waar het ongeveer over gaat. Alleen, ja, ik zou liever zelf het woord desinformatie gebruiken. Want ja, als het zeg maar verkeerde of onjuiste informatie is. Het is dus niet altijd nieuws. Het kunnen ook gewoon nep filmpjes zijn. En het is ook niet altijd nep. Het kan soms ook zijn dat er wel een echte foto wordt gebruikt, maar dat er dan een hele andere tekst onder staat, waardoor het weer een hele andere betekenis krijgt.
0: Ja.
1: Maar wat we natuurlijk ook zien is met president Trump, dat een beetje het woord fake news een beetje gedevalueerd is. Zo van alles wat zeg maar wat je tegenstaat, wat je onwelgevallig is. Dan word je meteen wordt er met een wijzend vingertje geweest van nou, dat is fake news. Dus ja, ik zou liever de wat objectievere term gebruiken, desinformatie.
0: Ja, nou is het best wel een groot probleem. Ja, onderzoek haast dingen, jenai. Hoe groot is dat probleem?
1: Nou, het is best wel een groot probleem. Want hoe meer desinformatie er rondzinkt op dat internet en op social media, hoe meer wantrouwen er ook ontstaat. En wij hebben dus ook onderzoek gedaan. Wat je ook ziet, er is ook veel wantrouwen tegen bijvoorbeeld overheidsinstanties, de gemeente, de politiek, maar ook de media. De journalisten worden ook vaak gewantrouwd. Van klopt het wel wat ze zeggen? De medische zorg, zeker in coronatijd, zagen we ook dat er heel veel wantrouwen was ten aanzien van medische zorg. En ik denk misschien wel het grootste probleem is dat wij als mensen vaak ook tegenover elkaar komen te staan door desinformatie. Dus dat zeg maar bestaande tegenstellingen in de samenleving, ja, die worden nog eens uitvergroot door die desinformatie, waardoor mensen elkaar gaan wantrouwen en ook echt ja, tegenover elkaar komen te staan. Dat is natuurlijk heel, heel kwalijk.
0: Ja, in wat type media baat dat nou het meest?
1: Ja, ik denk toch het meest op social media. Dus je hebt allemaal appgroepen. Vaak ook met mensen gaan ook vaak in een appgroep zitten waar meningen worden verkondigd die ook al best wel aansluiten bij wat ze zelf al vinden. Dus dan zit je in de zogenaamde filterbubbel. Dat je vooral nieuws krijgt wat eigenlijk bevestigt wat je zelf al belangrijk vindt. Of wat overeenkomt met jouw mening. En dat versterkt elkaar dan heel erg. En ja, er wordt altijd wel gezegd, ja, door digitalisering wordt nepnieuws heel erg snel verspreid. Dat klopt. Maar het grootste probleem, dat zijn we eigenlijk zelf. Omdat wij als we iets zien wat we denken van hey, dat is erg. Of dat vooral berichten die veel emoties oproepen. En die gaan we dan massaal liken of disliken en weer doorsturen. En nou ja, zo kun je voorstellen dat bepaalde berichten dan ook echt in een razend tempo worden verspreid.
0: Ja, hartstikke een tip. Hoe staan we nou in een paar minuten die hetzelfde dat Nijsbrug nou even controleren, Kerst, of het nou echt is? Of de desinformatie?
1: Ja, sowieso blijf altijd kritisch. Blijf nadenken. Kijk, wat is nou precies de bron? Is het één iemand die loopt te roeptoeteren? Of wordt het ook ja, door zeg maar betrouwbare mediaorganisaties genoemd? Hè? Dus wordt het ook door NOS genoemd? Wordt het ook door Omroep Friesland genoemd? Dus kijk inderdaad, als het maar één bron is, nou, dan is het reden voor twijfel. En denk dus ook heel goed na voordat je gewoon het meteen weer gaat delen. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, even chillen voor je gaat gillen. Want wij kunnen ook zelf. Ja. We moeten onze eigen rol ook niet onderschatten in het verspreiden van desinformatie.
0: Ja, logisch. Fantastisch, Joyce, die getank. Ja, en de provincie, morgen een lezing in de Biepcafé in Akrum, hè?
1: Ja, ik zou iedereen uitnodigen. Als je interesse hebt, je hoeft zeker geen technisch of digitaal onderlegd persoon te zijn. Het gaat er vooral om wat is het, hoe kun je het herkennen. En in gewone mensentaal gaan we daarover met elkaar in gesprek. En ja, de lezing is ook nog eens een keer gratis toegankelijk. Nou, dus ik zou zeggen, als je het leuk vindt, interessant thema, en je wilt wat meer regie krijgen op al die informatie die rondzinkt, nou, kom dan vooral langs.
0: Ja, Biep Café in Akkrum, kerst even googelen je. En morgen is er vier. Ik wens je daar een heel soort succes, Joyce.
1: Ja, dankjewel.
0: Dr. Joyce Kersters van NHL Stenden, wie je dat. 5 minuten voor jou, Betwaan. Goeie met je bij Omroep Friesland. Hier is Vegebart en de Bingo Jong.

0: goed om te denken, hè, wat als het de foute bingo hartstikke maar zijn vestjes, jongens. Hoe dat nog heel iets zou werden, Jacob, als de bingo doorst in de
1: wereld? Weet ik niet. Er vier keer mij die in onder een bingo met de buurtvereniging.
0: Ja.
1: Toen ik een game minocht, dan heb ik mijn kaarten om mijn bordmiljoen. Dan heb ik boete nemen, stuurt te roken. Ja, heel slecht.
0: Ja.
1: En toen, waarom kwam?
0: Ik viel hem aan om.
1: Hier kwam ik gewoon.
0: Maar de prijs is weer net van mij.
1: Ja, ik heb ook liggen.
0: Ja, die had wel claimed. Heel goed. Dadelijk zit thuis uit Friesland. De jeddere veerboot Midsland van rederij Doeksen zit op Nijtenkeep. Is dat nog mij die bollebak, wist nog? Van vroeger van jij dit? Yes, dadelijk in het Nijs.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hebt, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is jouw Twaan. Het IJs in Friesland, het Jesper Zijlsik in het programma Goeiemedia. Jacob, die praat dus bij.
11: De 67-jarige Piet Fortuyn krijgt op Hoden als voorzitter van het vakbond CNV is waarom nou als wethouder van Smenningelaan. Juster waar het nieuwe college van BNW presenteren. Fortuyn zal onder andere de gemeente Tardieren op de onlist van de Lelylinen. Tegenwichtig, zei de nieuwe wethouder.
12: Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar Drachten maakt ons spoor. De grootste plak van Nederland dat wat net ons spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
11: De eerdere veerboot Midstand van rederij Doeksen stiert op een eind keer. Het schip dat tussen Haas en Skiel geveer waard in 2010 verkocht en vaart nu in Griekenland. Nu biedt de Joodijstige eigenaar het schip om via een veilingside. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de ballenbak.
13: Nee, ach. Die ballenbak.
11: Jammer, die ballenbak, ja. Helaas. Vitens had bij de Driepiepse Gracht in Dokkum een nieuwe drinkwaterliering online. De nieuwe liering is onder de grijft. Trochrind, die komt in het plak van een veroudere verbinding uit 1964. De Vitens weer vervanging noodzakelijk omdat de oude liering om vervanging tawier en op een gevoelig plak onder de grijft lijkt. Lars de Jong van Vitens.
14: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project Dokkum Sonnemapleintje de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen.
11: Op de Rijksstraatweg in Haskerik is vanmorgen een auto in een sleet bedarde. De auto kwam in de berm te lopen en sloeg de kop. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen, waar toch ambulancepersoneel behandelen. Een berger had de auto uit het wetter hellen. Vanmiddag is het een skof droeg en zeg je een afstandje graden. De bewolking neemt daar, maar aan het begin van de joen valt de eerste bui. Morgen overheerst het bewolking met geregeld rein en letter op de buien met een glimp zinnen. Het is dan zandje graden, in het weekend nog een spot rein. Vaker droeg met meer zinnen. Het is dan ek zegje of zandje graden.
15: Het is het Friesland en over een oeren is het wetter hier in Goeiemidje. Dadelijk de hit het njontje 93 van de Bluebells. Ja, wist het nog? Hij is ik broekt voor de reclame van de VW Golf GTI. Ik kom net betellen, maar prachtige auto wie dat heeft. Sportstoel erin, GTI-patroon, sportonderstel. Net de rapste van de wereld, maar wel mijn karakter dat de bestuurder hem zelfs voor dadelijk zijn rallyheld vielde. Hij komt er dadelijk aan, de Bluebells.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Goedemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

80. Ik wil redelijke hitwest is een La Diligence. Alle dagen doen we dat. Tiara en ik in het programma Goeie Midje. Wat te vieren dan juist het bij u is voor zelfs. En nog sterker, we hingen de slingers graag even op. En we sturen ik nog zo'n setje, dus de provincie. Zet die man al tof en heel hier de rolcontainers bij de dik. Heit hem 24 hier trouwt. Of werkt het al een kwart eeuw bij dezelfde baas. Zoon of dochter, de drie weer hellen. Stiet er een Abraham in de tuin in de stritten. Alles mij een reden van de feestjes welkom. Nou ja, en Joert is ik een speciale dij. Ja, een soort slingers. En misschien ik wel tossen erom. Onder vlaggen, onder hoesen in ons provincie. De examen uitslagen, hè. En Martin zei het in de Omer op app. Sa spannend, de dochter van Harm Wijstra, die collega. Ja, die had Joert of zijn slag is, ja of net. Dat is Sjouke Tirzijs. Sjouke Tirzijs dat. En nou, ik kreeg Harm even appt. En ja, die is slag in elk geval. Harm en Sjouke Tirzijs, lokweenske man. De vlag hing het uit daarbij, Harm. En hij zei het zelfs nog even, Martin, mijn dochter bent, krijg ik uitslag. Ja, we hopen dat de slinkers toch even de loft in kennen. Nou, Liversaal opraten, Martin. Als het Safir is, jou het even terug. Dat ken je hele beetje nog, hè? Want er zijn volle meer mensen die zitten te wachten op dit stuit op die uitslag. Moest ze nog even feliciteren, dan ken het mij een berucht in de omroep app. WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, de juist het vanmiddag op de radio.

0: ABC van de Jackson 5 via dat.
1: Wij hingen in de swingershop.
0: Sanne zet die nummer op. Lokwenske van mijn broer Jelle. Hij is uw 1240 hier. De WhatsApp hier van de morgen net stil. Maar is hier een prachtige dij van Jelle en Oont Jong. Ja, ik herken dat ik wel. En dan, ach, ben je drok op zo'n dij. En dan komen al die beruchten binnen. En denk je, jongens, van sleeping. Ja, ik mag toch... Even toemkes ja, hè. Zo stik zal lullen dat mensen dan wat zissen. In de omroep app of op Facebook. Dus dat best nog dat let dwaande om dat al je neid erin. Ja, mooi dat het gebeurt. Anneke, Joer Binnus, Heid en Mem, 34 hier trouwt. Of 34 hier delen ze leef en leed. Speel kregen ze alleen een goede afstandsbediening van de televisie. Die dooplast trok een twarde sepper op de hierje van Mem te gaan. Ja, dat kan het dekentje elkaar opzeppen. Ja, en examens komen al binnen. Ja, oeh, wat een spannende dij ik, hè. Vrouwtje zei dat ik. Oh, zo spannend, mijn borfamke Sanne Marije. Zit nog in alle spanning van haar uitslag. Ik tompje voor haar. En Dirk zei, wat een topper, mijn zoon Noah had het hellen. Eindelijk zie ik het net toch, maar zit dat maar net in hem. Oh, nou had ik het op de radio verteld, Dirk. Verdikke. Nou ja, we zijn in elk geval Tige Grutsk. Mooi, hè? Hey, en Geert, goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Ja, de slingers gaan loft in die band hier, hè, dit weekend.
2: Ja, zelfs. Hè. De dorpsfeesten staan weer op het programma.
0: Ja, nou, en we bellen je even. Wat is nou het absolute hechtepunt, hè?
2: Nou, dat is zelfs de playback show op Sneurtje. Daar gaan alle buurten en groepen wel los.
0: Ja, en Silicon op, hè? Hey.
2: Ja, precies.
0: En nou, bist ja. Bist van de IJs Club, hè? De polder.
2: Ja, klopt, ja.
0: Dat was mij nog wat stil. Dus je mag alle tijd om dan even een goede act in te studeren. Wordt al hard wat verklappen wat dat wordt. Want je hebt toch een mei, hè? Aan die playback show.
2: Ja, wij doch eigenlijk hier zo'n beetje mei. En ik ben zeker al. Bij Lestie, dat schiet natuurlijk heel erg goed uit. Want wij hebben... de vorige keer hebben we de eerste prijs en de publieksprijs won. En nou ja, dus de titel werd verdedigd, hè?
0: Verdikke. En is de wisselbeker of wat is het?
2: Nee. Dit is een bloeiende prijs. Oh. Dat hoeft net terug. Ah. Dus de bekerkast die raakt het aardig vol.
0: Ja, heel mooi. Dit zit ik bij de IJs Club. Zit hij, die beker, in de kast.
2: Ja. Ja, precies. Ja.
0: Hé, hey, maar ja, wat zei hem dit hier, man? Hey.
2: Ja, dat is eigenlijk nog wel wat geheim vanzelf, want de buurt en de witte dat natuurlijk net van mijn kanten. Maar ja, het is een IJs Club en het thema dat is dit hier Friesk. Dus wat weet je dan is IJs Club verzinnen ook.
0: Wat een beetje een inhekker wezen. De tinten moet even wat meidwaan, hè? Want hoeveel mensen zitten er in die tinten?
2: Dat kennen we een 1200, 1250 mensen, 300, zoiets. Ja, toen een paar 300, ja.
0: Het moet dus Friesk wezen, een gezellig noemer. Ik ben benieuwd, joh. Wat hij hem betocht? Wou je dat vertellen?
2: Nou ja, als het een beetje onder uw bloed, Johan, dan ken dat wel.
0: Ja.
2: Wij doorgaan Anneke Douma maar de Bonke Veert.
0: Ja, nou, dat past ik mooi bij de IJs Club vanzelfs, hè? Hey, ja.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, ik praat er verder net over, hè, Geert?
2: Nee, met een beetje onder uur door, dan ken dat wel. Ja.
0: Maar je mag toch even oefenen, hè? Ik draai hem dan even.
2: Ja, we hebben even oefenen zelf.
0: Vertel dus, het net, hè?
2: Nee.
0: Een soort succes!
2: Dankjewel.
0: Hoi, Geert.
2: En succes. Yo, hoi.

0: einde van Noem maar nog even. Ja, denk ik, hè.
1: Als het net helder
0: is, hoef je. Ja. Het schiet het hechtend punt te worden op de playback show Sneun op het Dwarfsfeest in Bantegeer. Hier is Club de Polder, zil dit nummer van Anneke Dauma der playback en Geert krijgt even sprutsen. Leuk, hè? Ja, nou, wat is er meer aan de hoorn? Feestelijkheden, paak of beppers is een slag. Jou het vooral terug, hè? Want jouw roeren bibberden mij goeie midden. En we hingen graag die slingers even op. Daar die Ben er ik hut van werken, hè? Morgen de finale van het Sjong Festival van Ben. Dat is Sjong Junior. Dat is voor basiskwam. Dadelijk net Twaan. Jeste finalist IKC Maxima van Ljouwert. Hoe het met de spanning zit. En jeste het nummer wat ze morgen der jaren litten. Oh, en hoe zenuwensprutsen die Ben en ik, joh. Haast net samen wat, hè? Haast net Twaan. Busy at the Ghosting. Goeie met je. I'm

0: Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politie...

0: wetenschappers naar onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-outans, die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een goeie middag bij Omroep Friesland. Ja, en je bedoelt het eigenlijk als een ernstige ballad. Dit is van Katrina and the Waves. Ah, maar Katrina zei, dat past net bij mij. Zo was het Walking on Sunshine op tempo. Ja, ik kom te dadelijk aan in een minuut.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen.
3: Schitterend. Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: wij hebben de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nijs.
3: Ik kijk ernaar.
0: En de actuele sport.
4: Ja, en dan kun je niet meer kapot.
2: Dus stem ik al op 12.12 FM.
5: Ja, dat is het net. Ik doe het hoor.
0: Kom maar op Friesland.
6: Het smaakt er gewoon mee, hè.

0: Yes, yes, King. Katrina de Weefs daarvoor en Walking on Sunshine.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Oh, het komt heel diep dichterbij. Het showfestival van Ben Sjong Junior is dat. Get that los. Morgen de finale. Het is het tweejaarlijks Fries Songfestival voor basisskwalen. Het is een groot muzikaal avontuur. Ja, het kan zijn van groep 6, zon of 8 van de basisskwalen. Hier in Goeiemiddie. Hier is de Else Dij, een van de 8 kwalen die dit keer is om mij te dwalen. Dit muzikale avontuur. Joert komt de IKC Maxima van Leeuwen. Dus alles vertellen over het Veske Skeven Tour. Ilse en Luc, goeiemiddag.
4: Hi.
5: Ja, hoi.
0: Hey Ilse, ja, we moesten even helpen de stoel op. Hè? Wat is er maar gebeurd? Hey?
5: Ja, ik ben op de trampoline van.
0: Nee, gewoon in het gips.
5: Ja, mijn vinger weer correct de Skeven Tour.
0: Ja, de Skeven Tour. Ja, ik heb komen van Leeuwen. Ik heb geen idee. Luc, we gaan het Veske. Ik snap er niks van.
5: Nou, eigenlijk, als je zeg maar de Skeven Tour, dan zeggen ze van... hij is dan niet zo recht, maar hij is nog steeds mooi.
0: Ja, de Oldehoven, hè? Want denk dit het Veske. Nou, dat kan je net missen, hè, als die Leeuwen komt. Hé, hey, en je ben ik op de Oude Houwest, hè? Toch?
5: Ja.
0: Nou.
5: Wie leuk.
0: Ja, wie leuk. Helemaal bop op, hé.
5: Ja.
0: Ja, hartstikke even wat rondjes, jongen.
5: Ja.
0: Hast op een glas.
5: Hoe heet je?
0: Ja, op een glas had stond.
5: Ja.
0: Nee. Ja. Oeh. En Luc, had het auto treden nog even telt de bop het aan?
5: Ja, het waren er 183.
0: Nou, hé, hey, wat goed, hé. Hey. Hartstikke mooi, man. Hé, denk je het Veske oer? Hoe is dat zakkaam? Heb je dat zelf betocht?
5: Ja, we hebben eerst... al je ding op het bord krullen en de meeste stembieren op de Oldehoven gingen en daar het Reinoud een Veske van maken.
0: Ja, Reinoud Ritsma, de beste Westers jongen, hè?
5: Ja.
0: Hoe wie dat, hè?
5: Het was wel heel erg cool.
0: Ja, in de kelder, hè? Wie ja, dat? Trap aan naar beneden en dat is jongen.
5: Ja.
0: Hey, en dan jijst hij zelfs even om, dat is ik wat.
5: Ja.
0: Hoe is dat?
5: Nou, dat was wel cool, want toen ik het liedje voor de eerste keer hoorde, toen hoorde ik mezelf nog niet echt zingen. Maar nu weet ik wel wat voor stukje ik zeg maar zing.
0: Ze kreeg van het refrein, is hè?
5: Ja.
0: Ja, ja, zit aanstaande even hier, hè? Ja, en dan ben je mijn hele complete ploeg, hè? Want dat podium, ja, is dat wel groot genoeg van je, Ilse?
5: Ja, ik denk het wel.
0: Wat hoeveel mensen kom je maar net op het podium?
5: Zo'n 30.
0: Zo'n 30, hé. En hoe zijn dat haar? Want net iedereen sjongt, hè? Wat, hoe gaat dat aanstaande?
5: Ja, we hebben 12 groepen, heeg en leeg. En soms zingt de hege groep hege stikjes en de lege groep lege stikjes.
0: Ja, en de lege, dat ben dan de jongens met de batel in de keel, zeg maar, die zwieren stemmen.
5: Ja.
0: Hey, en dan op het podium, hè, daar heb ik van alles betocht. Wat de kleerbijker liek, zeker Luc, hè, dat is hoe hij toch, wat haast al om?
5: Nou, we hebben zeg maar, we moeten proberen zo licht mogelijke kleding aan te doen. We moeten bijvoorbeeld een wit vest en een lichte spijkerbroek. En dan moeten we proberen lichte schoenen aan te doen. En dan hebben we nog een shirt dat nog geheim is. Want dat zien we pas morgen.
0: Dat is mooi, op de finale.
5: Ja.
0: Ja, Ilse. Dan ik nog lettersheim maken.
5: Ja, we hebben bij een graffiti spuiten op een houten platen. En daar binnen letters van maken.
0: Ja, en die staan dan morgen op een ezel, schildersezel.
5: Ja.
0: Ja. Nou, wat spannend. Hey, sliep je hem er al een beetje van? Of is de spanning al...
5: Ja, het was spannend, maar ik sliep er nog wel.
0: Nou, heel goed, heel mooi. En hoe let? Mijn morgen, jongen, weet je hem dat al?
5: Nou, dat weten we nog niet precies. Maar we moeten volgens mij rond 7 uur zingen.
0: Oh, ja, in de lawaai in Drachten. Hey.
5: Ja.
0: Een groot theater. Ben je wel eens jij er in het theater geweest?
5: Nee, nee.
0: Oeh, dat is echt mooi, jong. Ja, dat is geweldig. Hey, geniet je er lekker van. Doe de groeten aan alle bijen op squallen en zet hem op morgen, hè?
5: Ja, ja.
0: Hey, en dan

0: Het eerste beeld is net het echte verhaal. Stek die ten vlugskip en best wat loyaal.
1: Het zei het net was op social media shorts.

0: IKC Maxima Liauwe ervoor, Escape Tour. Ja, ik krijg dat het nummer op Spotify al 21.000 keer beluisterd is. Dat is wat, hè? 21.000 keer. Ja, je bent er nog even, hè? Want je hem zeggen het red met de mooie kleurken erop. Je moet er even aan draaien, hè? Luc en Niels, wat docht dat allebei, of net? Maar je moet wel dezelfde kant op draaien, hè? Het zijn ook hoor, hè? Want dan weet het niet. Jouw de man flinke slinger gewoon. Tje. Oh, mooi.
1: Ja, het is... Waar zou dit
0: met waar zou dit? Dat is het speeltje wat er aanstaan komt. En dan Max Kans op de prijzen. Ja, net samen wat je. Het mooie Omroep Friesland theeglas. En de goeie met je theepoetsjes op de ene kant. Destje Diana op. En ik zit dan op de orenkant op het labeltje. Sis, maar ik kan zelf bepalen waar als het thee drinken wordt. Hoop je echt. Waar zou dit? Komt naar jouw trein. Max Kans op de prijzen. Je bent een monkeys. Een daydream.

0: Daydream Believer van de Monkees, wie dat? Ja, juist weer al te jaren in het nijs dat het jeelt op is om onderhoud uit te vieren onder dieken in Noord-Nederland. De allersjest bij Jacob in het nijs wat het provinciebestuur ervan vindt.
1: De app van Omroep Friesland op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf al op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is jouw trein. En daar is het Friesland, Jacob Stelwagen, goeie met je.
15: Een goeie met je. In het provinciebestuur is mijn verbijstering reageren op de jongste beruchten van Rijkswettersteed. Dat maakt bekend dat het yield op is en daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uit vierde ontdekking in Noord-Nederland. Voor Friesland betekent dat dat het werk van Fjouwer Grutte project net rogeert. Dan gaat het om onderhoud aan de A6, de A7, de A32 en de N31. Voor goed 7000 Friese examenleerlingen is het juist een spannende reis. Krijgt hij dan of ze haar een diploma hebben halen? Of een leerling slag het, hing het voor een pad af van de zogenaamde N-term. En wat die N-term krijgt is, dat leidt Sippy Miedema, even uw collega van Omroep Friesland, uit.
16: Nou, de N die zit voor een normering en die vertelt eigenlijk hoe dreigend voor makkelijk het eindexamen weer. Nou ja, dat kan alles wijzen tussen de 0,0 en de 2,5. 1,0 betekent dat het examen nou ja, mooi op niveau weer. En is de N-term leger, dan weer het eindelijk een beetje onmakkelijker komt.
15: Tennisser Sander Arends had met zijn dubbelma David Pel de kwartfinale bereikt van het ATP-toernooi in Rosmalen. De Nederlandse wie in de eerste ronde met 6 treien en 6 vrouwen te sterk voor de Nederlandse wildcard Pieter Tijmen Loof en Mick Veldheer. Toch door winning liet Arends virtueel in plak omheen op de roodranglist naar plak 54. De 60-jarige Piet Fortuyn, ik moest er van niet denken. Die krijgt opholen is als voorzitter van het CNV. Is waarom? Nou als wethouder van Smeringeland. Gisteren waar het nieuwe college van BNW presenteren. Fortuyn zal onder andere de gemeente Tarier op de oorlist van de Lady Line. Dat is tegenwichtig, zegt de nieuwe wethouder.
17: Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar het draagt maar aan het spoor. De grootste plak van Nederland dat wat net aan het spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
18: Ja, de tocht even, ja, 67 hier, de pensioen leeft niet.
15: Nee, ik tief er niet tussen 67 en 66. Heel gek.
18: Maar goed. Ja.
15: Dit soort talen komen wel goed. Vanmiddag is het een skof droeg en zegtje of zandje graden. De bewolking neemt daar. Onder binnen van de Joen valt de eerste bui. Morgen overheerst de bewolking met geregeld lijn en letter op de dijkbuien met een glimp zinnen. Het is dan zandje graden. In het weekend nog een spotrein met vaker droeg met meer zinnen. En dan is het echt zegtje of zandje graden.
0: Jacob, die gaat tank horen, dan is het nijs het vind ik dan je vanzelfs ik werd. Een fysiekje van Bruno Mars. Hey, Mr. DJ. Noem een git over een moeting op de Doenstrier. En Bruno Mars denkt dat er wel meer in zit. Dadelijk zegt hem, die just might.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Goedemiddag.
27: Maar Johan Terpstra.

0: Ah, prachtig. Rien, Peter, Mike en de Kast. Baseball cap. Ja, het applaus, hè? Ja, ja, ja, zeker. De F van Jens, Bruno Mars en I Just Might.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Een van de zij speeltjes op dus red. En ja, zo'n muziekje van alle dagen nog een speeltje te krijgen, hè? Om de alwisseling een beetje, ja, en een beetje te bepalen dat ik alle dagen weer wat oors is. Hoe zei het er dit, hè? Ja. Deroes Prutsen, waar zei dit? Dat is het speeltje Joert. Dat is een voordraait. Op het speel zit dat mooie theeglas rommer op Friesland. Oh, dat is lekker de hand even omheen lezen. Thee erin. En dan ik nog speciale thee. Goeie met je thee. Maar op het labeltje hier een kant Diana. Niks zien op het orenkant. Ja, kist dan even zelf bepalen waar ze thee erin geworst, hè? Hey. En het is voorlopig ik even het laatste theeglas wat we voor jou hoor. Dus haast tiks bij jezelf. Ja, ik wil hem winnen. Dan mag de Joert nog even bijwezen. Ik wil hem toch nog even zien, hè? Want morgen hebben we vanzelfs is het vreed. Nou, de borrelplanken, maar dat droegen we juist weer. En dan na je weken hebben we een orenpries. Dat had wat te krijgen, maar de vakantietier die eraan zit komen als de paardgist. En dan neemt die telefoon wel eens mee. Dan is de batterij even in vertierd leeg. En wat zou het nou mooi wezen als wij daar de oplossing voor haar? Hé, hey, gint waar de telefoon. Ja, tik daar maar zo naar. Na je weekend te winnen in het prijzenpakket. Maar ja, dit is dan een theeglas. Dat hebben we er een afscheid van. Net zomaar, hè. Een heel grutte. En het theepoetsje, hè. Met die aan het erop. Ja, en we willen dan in die hitte wetter zetten. En dat zorgt er wat angstig uit al, hè. Nou, ik jij dit ding. Kom maar op met die opjeften. Want dat theeglas is voor mij. Daar komt die jongen.
3: Ik zou naar de lof zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de raanjaars aan het eind van de haren delta te hingen. Dan krijg je het anticiperen.
0: Ja, waar is dit? Waar is hier, hè? Oeh. Zeg maar een keer letten.
3: Ik zou naar de lof zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de raanjaars aan het eind van de haren delta te hingen. Dan krijg je het anticiperen.
0: Waar zei dit? Ja, pak hem erbij. De omroep app, Rusboppen, appus, tekstwolkje. Dan krijg je het antwoord die zetten. WhatsApp kist ik broek uit 0620. Fjouwen, joggen, joggen, ien, joggen, joggen.

0: Uniek.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
1: Het heeft wel impact.
0: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er spiel is.
4: Yes, yes. Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
2: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal ervoor te goed op letten.

0: De dijk, als ze er niet is. Lionel Richie daarvoor en Angel. Ja, is de bekende stem? Nou, nog net, maar... Zoet juist wel.
1: Dus ik zou naar de lof zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de rijjaars aan het eind van de Hagen del te hengen. Dan krijg je het anticiperen.
2: Ja, want het bloot net helemaal droog.
1: Nou, het is net helemaal zeker. Er binnen het gebied is er weinig buien giet. Maar er lijkt op de Noordzee nog wat. En dat lijkt wat te lonken. Dus daar kan nog geen olie uit loeken.
0: Waar zei dit? Ja, soort antwoorden. Ja, deze week krijg ik wat langer dan. Ik krijg de op je heften om het nog even duidelijk te stellen. Vanzelf, de wedstrijd Jan Jongman. Is dat een principe van de ploeg? Jan de Jong? Nee, het is net goed. Ja, soort goede antwoorden. Nick wel. Joke is er hiervan. Van Friendship. Goeiemiddag, Joke.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Wat mooi. Dan krijgen we naar de telefoon. Ha, hey.
3: Ja.
0: Ja, mij
3: het leuk.
0: Mij het goede antwoord. Ja, vind ik leuk. Ja.
3: Ja. Ja, precies.
0: Alleen we matten.
3: Ik probeer het wel vaker, maar nou wie ik waarschijnlijk een van de eerste, denk ik.
0: Ja, en ik moet zeggen, dat weet je, dit week al net een makkelijke opjefte, hè? Want het is nog net echt een bekende stem, hè?
3: Nee, maar ja, ik heb juster Jet.
0: Ja.
3: En toen zag ik ook in mijn mond, hey, dit is een nije waar, man. Maar toen konden we net zo goed zien namen. Jere, dat ging allemaal nog een beetje snel.
0: Ja.
3: Dus toen heb ik letter nog even googeld. Ik denk nou, ik vul gauw de nije waarman van Omroep Friesland in.
0: En hoe is hem?
3: misschien accepteren ze dat. Dus ja.
0: Nou dus Joke, en wat voor namen komt er te vaskien? Hey.
3: Sibbele Waaier.
0: Ja, dat is hem, hè? Ja. Hey, ja, dat mag wel. Ja. Hey, jou, ik Jerk al. Ja. Och, hey, dat is bij je theeglas, hey. Verdikker, dan krijg je straks ik nog spul bij elkaar, hey.
3: Ja. Nou, maakt het niet uit.
0: Nee, hij is voorbij, hè? Ja.
3: Dan drinken we om beurt een keer uit dat theeglas,
0: ja, no? Best. Ja, en we moeten wel even aanstemmen wanneer we het sturen, hè? Want Jim kan even mijn vakantie, hè? Dus we moeten dat even vers worden, denk ik, hè? Even.
3: Dat klopt. Ja, dat is misschien wel zo handig.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan lekker naar Duitsland op een motor.
3: Ja, klopt.
0: En meisje bij?
3: Ja, we hebben elke motor.
0: Dus. Geen tandem dus. Echt apart van elkaar, begrijp ik, hè? Ja.
3: Ja. Ja, we rijden elke op een motor. Ja,
0: elke op een motor, ja. Of hoe heet
3: ze? Ik rijd achter mijn man hoor.
0: Ja, dus. Ja, nou wat gezellig. We zijn hem heen in Duitsland. Ja.
3: Naar het eiland Noordernij.
0: Noordernij? Oh, ben je er wel eens vaker geweest, ik?
3: Nee, dit is de eerste keer. Okay. We pakken de laatste jaren steeds de Duitse eilanden. Vorig jaar ben we naar het eiland Veemarn geweest.
0: Ja.
3: En het jaar daarvoor naar Rügen. Dus elk jaar wat anders.
0: Oh, wat leuk. En is dat leuk om daarheen te gaan? Onrieder?
3: Ja. Ja,
0: yes. Mooi.
3: Nou ja, dit willen we nog even ontdekken zelf.
0: Ja.
3: Maar goed, achteraf, het schijnt net zo'n groot eiland te wezen. Ongeveer hetzelfde formaat als Skilge.
0: Oké.
3: Okay. Dus we zeiden, nou, dan hoeven we op de motor net zo vol te toeren daar.
0: Nee, dat is de... Nee. Nou, ik jij dat nee, mooi. Je vermijdt ze in bed, Jerk wel. He?
3: Ja, prima.
0: Nou, dus. Joke, mag ik nog één vraag stellen?
3: Ja.
0: Sjoch, je met het programma Heer Wolles bij u, televisie.
3: Jawel.
0: Ja, mooi programma dat, hè?
3: Ja, dat is zeker leuk. Ja. En grappig.
0: Hey, en dan haze ik wat, dan bellen ze Wolles om en dan roppen ze wat.
4: Ja, wat heet er bij je in Boppen de Bank?
0: Ja.
3: Wat we boven de bank hebben.
0: Ja.
3: Nou, wat wij boven de bank hebben, dat is een soort met levensboom. En dan, ik weet niet wat voor materiaal dat is. Het lijkt wel een beetje metaal.
0: Okay.
3: Maar rond, een ronding.
0: Oh, mooi. En wat zit er dan op?
3: Gewoon wat, hè?
0: Nee, wat zit er dan op die levensboom? Wat is dat dan? Gewoon een
3: Nee, gewoon een beam.
0: Ja.
3: En er zitten 12 vogeltjes in.
0: Oh, mooi. Ja.
3: Dus dat is een rondje. Dat, en meer net eigenlijk. Ja, we hebben een hele grote lam. Die hing het precies boven de bank.
0: Ja.
3: Maar die hing het net zo naar morgen. Dus
0: nee.
3: Nee.
0: Nou, daar hebben we
3: de. Dus dat is het.
0: Ik haal een beeld, ja. Joke. Heel goed, hey. Nou, en ja. Noffelijke vakantie en ja.
3: Ja, dank u.
0: Ja, soort willen, hè? Hey.
3: Ja, compleet.
0: Hoort je?
3: Als me droeg is, hè?
0: Ja, dat is het allerwichtigste, hè? Hoort je, hè?
3: Precies. Hoi.
0: Hoi.
3: Oké. Doei.
0: Ja, wij zijn een grutsk op uw taal vanzelfs. En dat is ook de reden dat wij op tongensje altijd bellen met de AVOEK en praten over de Friese taal. Daar is net Trein Jester, de Bendeboek-ambassadeur van Friesland, Linda de Haan.

0: Friesland. Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
1: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het boodschapjaren leden, dat is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dadelijk de Frank Boeijen groep mij de plaat wat hij opdroeg onder de Italiaanse jonge Kevin Duijmeijer. Hij was 15 jaar oud en was in augustus 1983 in Amsterdam vermoord. Zindeer maakt het jeppe indruk. Jes meer dadelijk, 60 tel.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsen.
8: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tijd.

0: Wils merken schommelen en trends komen en gaan, blijft jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien blijft. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de Value Belizzer.
1: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: prachtig. Mike en de Mechanics en Over My Shoulder. Ja, wat een indruk. Maak het dat in 83. Dit van Frank Boeiengroep en Zwart-Wit.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Ben ik grutsk op uw taal vanzelfs en voor vanzelfs net dat hij verlengt. Daarom praten we alle weken op tongetje hoe de Friese taal bij gelijk zo boeken mooi worden. Activiteit van de avond. En dus midden hebben we de beddenboekambassadeur van Friesland aan de telefoon. Linda de Haan. Goeiemiddag, Linda.
3: Oh, ik ken je net. Goeiemiddag.
0: Ja, yes, ben over.
3: Ja, nou wel.
0: Ja, mooi. Nou, hey, ja, je bent alleen onderwijs. De proeftier best terugkwam dus, hè, Linda?
3: Ja, ik ben nog steeds dwaande. Hij is spot volle wakker aan het werk geweest.
0: Ja.
3: Een heel leuke Jelle hier al.
0: Nou, dat kan ik je vaststellen. Ja, maar vertel dan eens, hè. Want Bennenboekambassadeur is een titel voor zelfs, maar er zit een protte drok achter, hè. Wat door ze al?
3: Ja, het is van alles. Ik wil natuurlijk op positieve manier les en boeken willen verspreiden. En dat kind erop wat te lezen, of leestips te Jan, of te vertellen hoe het boeken makkelijk. En dan gaat het om bennenboeken, dus ik ben een soort op squalm. Maar net altijd op squalm. Ik zeg op de Pabo, ja, mijn studenten aan de gang te gaan. En dan vind ik het echt leuk om die ekken ontskrullen of tekeningen te krijgen. En dat ze zelfs ondervinden hoe ze mijn boeken aan de gang gaan. En dat ze mij nemen naar squalm. Maar ik ben ouderen. Op een creajoen van meesten mijn behinding, in de bibliotheek, boekhandel, ja, overal, dus op heel soort plakken.
0: Ja, nou ja, doe best door de ervaring, hè, de ondervinding haast. Hè. Als de thermometer nou daarin steekt, hoe is dan met uw taal in de provincie, Linda?
3: Nou ja, alles is taal, hè. Dus het is een heel soort taal, maar doe het op de Friese taal.
0: Ja, de Friese taal.
3: Ja, ja. Nou ja, ja, volgens mij vinden alle band of iedereen vindt het leuk. Dus een heel soort herkenning. Dus als er een boeklezer is in die taal, die is het altijd het les, yes, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En een band die het Fries net machtig binnen, of sinds dat ze dat kennen, die binnen eigenlijk altijd wel heel nieuwsgierig. Dus hoe het gaat, en volgens mij is er wel een soort onacht voor. Maar lezen en lezen in die eigen taal kun je natuurlijk altijd nog mooier en wetter en vaker.
0: Ja, maar wat ik bedoel, ja, de begonst aan deze klus, hè, en dan haast ik een faroordeel, denk ik wel een beetje, hè, van nou ja, ik denk dat het zo vast hier maar uw mooie Friese taal.
3: Ja,
0: is dat ik het gevoel was het nou in de praktijk waarom zocht?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk net.
0: Hmm.
3: Want ik heb geen vergelijk.
0: Nee.
3: Dus, ja.
0: Ja. Ja, nou ja, dan reacties. Hè. Wat voor reacties krijg je van Ben als het over Friese boeken gaat?
3: Nee, ja, fijn. Meestal positief. Hartstikke leuk. Heel soms denk ik wel van, ja, dat versta ik niet. Nou, ik zei, nou, gelukkig zit er een soort plaatsen in. Komt best wel goed. En dan liet ik me een mooie amtsketen zien. En dan zeg ik, oh, wat zullen we hier? En dan op datzelfde band een poppenbeleid. Ik zeg, ja, oh, dat is prima, Fries. dat is een heel mooi Fries woord. Dus ja, ik vind altijd natuurlijk wel leuk wat er misschien te komt op squallen. Als het oors is als oors. En het zou lekker vallen worden of gedichten. En lekker zelf ook nog ontwerp maken met tekeningen en verhalen verzinnen. Dat vind ze eigenlijk altijd wel heel erg leuk.
0: Ja.
3: Dus,
0: nou, het is een week een nieuwe campagne. Waar het laatst had een goed verhaal. Wat voor campagne is het, Kreeg?
3: Klopt, ja. Dat is een campagne. De eerste oorstalige campagne van Wie leest heeft een goed verhaal. Dat is in gearworking met de leescoalitie en het Fries leesoffensief. En dat wie juster in Frensje, de Oortrap. Die boekhandel De Grote Beer. En Eesje, ja. Ja, die wil al je prachtige materialen ontwerpen met al je mooie kreten om dat Fries lezen nog beter onder de aandacht te krijgen. Bijvoorbeeld lezen is reizen zonder koffer. Als les is nooit alleenig.
0: Ja.
3: Het verhaal begint dus door het iepenest. En ja, daar doen ze niet eens echt op. Van, het kan altijd wel meer. Er zijn echt heel veel mensen die praten bijvoorbeeld Fries, maar die lezen geen Fries boek. Ja. Omdat ze dat gewoon nooit dachten. En dat vinden ze eigenlijk wel heel leuk. Dus soms maakt het echt gewoon Shen dat een oor lekker ontlezen is. Dan denk ze, oh ja, dat ken ik ook wel even aan.
0: Ja, ja.
3: Of dat ze net wist wat voor boek ze maakt. En dat iemand zei van, oh, nou, ik kan ook krek wat lezen. Dat is krek wat voor die. Van, dat zou ook mooi wezen. Dus samen hadden we ook koor misschien ook een beetje ontstekken. Nou, deze campagne natuurlijk perfect voor.
0: Nou, der hoe sprutsen, dan komt de vakantieperiode eraan. Hè? En als er nou één boek uit herrie soest, hè? Wat soest dan tippen willen van de zomervakantie?
3: Ja, nou ja. Er natuurlijk al je verskate mensen aan de orenkant van deze radio.
0: Ja.
3: Dus dat is voor elsewhere oors. Uh-huh. Maar wat voor mij zelf echt wel een tipje, dat vond ik wel heel mooi. Ik hier van de week een vrouw aan de lijn van de bibliotheek van mensen met een leesbehinding. Dus als ik denk zo, ik kan zelf net goed lezen, omdat ik mijn zicht net haal, of überhaupt net goed lezen is. Als naar passendlezen.nl is, dan kan ze dus echt in het Fries voorlezen worden. Dus dat vind ik wel op zich een tip.
0: Ja.
3: Passendlezen.nl, dus dat is de bibliotheek voor iedereen met een leesbeperking. Sprutsende boeken, daar had ik bijvoorbeeld Gozerd van Pieter Koolwijk. In het Fries is dat boek lezen, maar dus ook in het Fries Kjerre. En verder zoek ze van een keer vooral naar de bibliotheek of naar de boekhandel om lekker te zien wat er al is. Want dat vind ik zelf altijd, ik altijd even.
0: Ja.
3: Inzien, even inbeslaan en dan even een stukje lezen. En soms dan kist het net weer omlezen. Nou, dan wist het die keer mijn hoes. En soms denk ze, ah nee, dit is net helemaal mijn pakje aan. Ja, dan was het nog even de ziekje of even een raadsleetje. Dus die een tip voor iedereen, dat is natuurlijk wel een beetje lastig. Maar,
0: nee, duidelijk. Mooi.
3: Ja. Ja,
0: op de website van de AVOEK, hè, want je maakt een hele mooie winkel met al je prachtig mooie boeken.
3: Ja, zeker.
0: Soort succes, Linda. En leuk die weer even te spreken, hè.
3: Oké, dankjewel.
0: Hoi, zet hem op. Hoi. Dus goeie met je bij Omroep Friesland, Gustav.

0: of jouw roeren bij Omroep Friesland.
1: Een bak vol leuke platen.
2: Verrassende onderwerpen.
3: Een quiz, maar altijd weer mooie prijzen.
4: Het Frieske Nijs en het Waar.
2: Dan haast een koele riff.

0: Gustavo Lima, wie dat ballada. Ja, ik zal wel verkeerd uitspreken, Boetelans, ja, altijd regen. Dus dat ik als Boetelans best. En ik, Duits is dat ik zou, hè. Dan ga ik op school Duits gewoon jern, jern, jern. En dan mag ze niet eens praten en dan komt ze gewoon natuurlijk tegen. En dan rietjes, dat slacht ik nog wel. Aan of nee, van doen. Ja, Jan-Jaap nog niet de omroep heb. Oh, Johan, krek Frank Boeiengroep. Ja, dat noemer had voor mij een extra lading. De Janne van de Jidje van een vriendin en collega in het jongerencentrum waar wij allebei werken. Kwam er een telefoontje dat een van onze vrijwilligers de eerste zijn bier in Hilversum trog skinhead. Dat is 27 september, jongetje 86. En ja, als ik het noemer van Frank Boeien, ja, dan ja, mag ik er altijd aan bij waarom denken. Ja, dat doet muziek maar daar even zelfs, hè. Ja, ja, dan hier we het even over de nije priers in goede midden. We hebben zelfs een theeglas. Je hoort de allerlaatste foto, ik met de theepoetsjes. Er werd nog al gereageerd. Nou, en ja, ik heb nog een... Ja, dat is net een worst. Nije wieken hebben we over de priers. En ik, ja, wat even lijstje, want Simon van Poelje, die reageert het in de omroep app. Dat ik een krek of kon ik er het even opkomen hoe zo'n ding heet. Hij zei het, ja, Johan, dat is een, ja. Weet zo'n ding ik alweer? Nou, dan ben ik het wel kwijt.
1: Yes. Mag ik het echt niet
0: zelf beklappen? Ja, zit ja.
1: Een powerbank.
0: Een powerbank.
1: Hoe is er echt dat op?
0: Nee, het is geen Fries, hè. Ja. Nee, omroep Fries van powerbank. Maar dit is wel heel speciaal, want er zit een zinnenpaneel op.
1: Oh, echt?
0: Ja, er zit een zinnenpaneel op, ja. Want zo'n ding ken ik wel eens leger in, als
1: ja.
0: Je bij een paar
1: best
0: op.
1: Heel vaak, ja.
0: En dan lijst je hem in de zin en laat hij automatisch op. En wist wat de grote voordeel is? Er zitten op dit zinnenpaneel geen terugleverkosten heen.
1: Zo!
0: Hoe is net te betellen, hè?
1: Huh.
0: Mooi zo. Vanuit week al in een prijspakket in goede medium. Simon, ja, die dank even die nepke. Dan kon ik er echt op komen. Alle dagen, eind van het programma, worden we daar bij mij aan om naar te denken. Een spreuk of zes wie ze. Misschien haast ook wel een leuk idee van Joert. Dan, ja, zo graag wel dat is die naar je sta hebt. Dat ken mij domer op app, WhatsApp ermee. 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. En waar niet? Yes, dagelijks waarom. Chin Fjouwer Oeren. Ja, even waarom naar de muziek. Ja, hij is zo prachtig, hè. Dit is Robert Palmer. Scott Lino weer.

0: wie dat. Dadelijk staat Nijs uit Friesland. Goh, wat is dat een talent, hè? Vierlepper Germ Terpstra. Een Nijfriesk record. Yes, dadelijk. En meer Nijs.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het Nijste Nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou. Bon.
1: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
1: Het Waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
1: En Nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, en een keer.
1: Over op Friesland.
8: Ja, ja.
1: Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jelf of Jouwen. Het meisje is Friesland en Jacob praat dus bij.
14: Vicent had bij de Drie Piepster Grijft in Dokkum een nije drinkwaterleiding online. De nije leiding, die onder de grijft bij de bolwerking trogrint, komt in het plak van een veroudere verbinding in juntje 64. Nevens Vitens wie vervanging nedig om de oordeling om vervanging tafier en op een gevoelig plak onder de grijftlei. Lars de Jong van Vitens.
15: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project Dokkum Zonnemapleintje de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen.
14: De eerdere veerboot Midsland van Rederij Doeksen stiet op een eite keerp. Het skip dat tussen Haarse Kielgeveer waard in Tassus Dientweinig verkocht en vat nu in Griekenland. Nou biedt de Joodijstige eigenaar het skip om via een veilingsside. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de ballenbak van Jertiets. Germ Terpstra van Tjom had bij het 4-lap in Driel zijn nijf Friese recordsprong. Hij kwam 21 meter en 81 centimeter 4. Het oude record van 21 meter 68 die stond tot een njontje opname van Nar Bransma. Terpstra zocht voorom op zijn sprong.
16: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record spreken, Daar heb ik niks om, maar ik denk ik moet de rug 10, daar heb ik wat om.
14: Op de Julianenlaan in Ljouwert had een botsing geweest tussen een buske en een bakfiets. De bestuurder van de bakfiets werd nijsjoen, controleerd door het ambulance personeel. Het is net natuurlijk hoe het ongeluk kijkbaar koer. Vermint is een skof droeg en 16 of 17 graden. De bewolking neemt daar. Onder bier van de jongen valt de eerste bui. Morgen is de bewolking mij geregeld rein. En letter op de dij buien mij een glimp zinnen. Dat is dan 17 graden. In het weekend nog een spot rein, maar vaker droeg mij meer zinnen. En dan 16 of 17 graden.
0: Ja, Germ Termstra, hè. Ik denk, het zit in de naam. Ik zet ik het muziekje voor jullie hebben.
14: Ik word wel zien.
0: Ja, de big collega's die had ze gehoord. Die hebben de vierde maar net opgehaald. Nee, dat is Germ Better.
14: Ben je terugblijven?
0: De bol droeg. Maar voor de rest zei het er net uit, Jacob. Hey, tige dank. Het nice is vanzelfs op het Jaloere Aastenwer in het programma Onderwijs dan mij, Erik Enema. Ja, ja, hoe maakt dat nou omskrouwen, hè? Schrek, de haatrolspeler. Green popke, animatie, maar geen eren, maar stokjes, zeg maar, werden trojerik hoor. Ja, uit die film komt deze soundtrack van Count the Crows. Accidentally in Love komt er dadelijk aan.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
24: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Goeiemiddag.
26: Johan Terpstra.

0: er een feest is in de provincie. Komt is er wel zes keer op je handen voorbij. Want ja, als de DJ stiert dan... Hey, cheerio even, jongen. Hey. En dan 4 minuten nog een keer. Zo. Oh, wat een feest, man. Wat een prachtplaat. Justin de Wild, een beetje sfeer en gezelligheid. En cheerio door Deru Sprutsen. Mariet, die stuurt een foto. Groet uit Ierland. The Giant Causeway. Wol in een rij, maar bij de pret net drukken. De radio lekker bij jongen. Dat is makkelijk, hè, met de stream even. Een mooi plaatje krijgen we er nog even bij. Hartstikke mooi. Nog een appje. En ik heb een foto van Justin Mulder uit Frenzier. Hij is slagger. Ja, Mariette slagger. Lokweeske van Heid en Mem. En gebak op het stuit. Nou, dat is lillig, maar het is bij Jurien thuis. Ja, daar is het wel dubbelfeest. Hij stuurt een appje. Martijn is slagger. Martijn, goeiemiddag.
1: Nou, goeiemiddag.
0: Ja, maar dat is alleen. Wat zijn we drie even aan in? Wat is er al hier te vieren bij hem? Hey?
1: Nou, mijn beppe die joetje.
0: Ja.
1: Mijn zoon joetje. En ik mijn slagger joetje.
0: Nou,
1: dus,
0: hey. Lokwezen.
1: Drie dubbelfeest.
0: Ja. De OSG 7 won. Jij de Veen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, jongen. Hey, wie het spant, dan viert van tevoren al het idee dat het goed komt.
1: Nee, het wie net heel spannend.
0: Nee.
1: Die het wel verwachten zou.
0: En dat is VMBO TL, hè?
1: Klopt, ja, ja, zeker.
0: Ja, dan zou je verhoren, hè, van de andere mensen die denken, wat gaat dit door, hè, VMBO TL? Kun je eens wat vertellen, was het studeerd haast?
1: Nou, dat is een MAVO, neem een stip voor.
0: Het andere MAVO, nou, dat weet de andere mensen ik wel. Hé, maar hartstikke mooi. Hoe zit het met vieren, hè? Of hing je de slingers al?
1: De tas hing het, de slingers hing je, en haast hebben we nog even een spalta, en een civilist of hel je, en dan feest vieren.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. En wanneer kreeg je, best bellen, denk ik, hè, voor de slagen we eerst. Hoe let we
1: eerst? Ja, ik werd bellen, inderdaad, klopt.
0: Nou, ja, en hoe is dat dan, zo'n moment, Martijn?
1: Nou, ik vond het zelf net heel spannend, want wat ik al zei, ik had het wel verwachten.
0: Ja.
1: Maar, leuk.
0: Ja.
1: De defense regel al van Hester Plagel Luut heen, denk ik.
0: Ja.
1: Zo, nee, de bak heeft wel op, dus...
0: Hey, en dan de toekomst, hè? Want dat is wel een dingetje. Daar had toen uitdacht voor zelfs, hè? Wat wordt de vervolgopleiding?
1: Nou, ik zal je nou het CIAS dan.
0: Zo.
1: Sportopleiding.
0: Ja, ja.
1: En dan...
0: Nou, vaak ben je ook wel sportieve meisken, hè? Wat voor sport doe je dan?
1: Ik doe voetbal.
0: Ja, oké. Okay. Dus talentje ik heb net, Martijn.
1: Nou, ik voetbal bij ONS Snits.
0: Zo. Goh.
1: Kampioen wordt in de 4e divisie, dus...
0: Ik nog. Ja, dat is wel talentie. Ja, dan snap ik die combi met de CEO's ik wel. Nou, hey, vier het lekker en lekker even naar Squallen. En mij zit een fantastische dij van, man.
1: Ja, nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, litse moeite. Hoi, Jen, hè. En de groeten thuis, hè.
1: Hoi, hoi. Zal ik wel.
0: Hoi, Martijn.
2: Ik zeg hem, doe er als dat keer nog. Ik

0: en Play It Cool. Wijma van der Werf ervoor, werploot de tiert. Zo is het, hè, want het rint op een aardigje fjouwer. Nog even een Peer Berjochten. Martin, die hebt nog, ja, kreeg een slag. Bin kreeg een Bente. Ja, die is ik slagger. Geweldig, nice. Nou, de slingersketch in het plafond. Nina heeft mij een foto. Tico is slagen. Bam, de slingers in je al. En ik bak je kleren. Supergrut, kop, uw topper. Wie stoot? Nou, dat is Berjocht kreeg dat slagen.
1: Ja, dat is niet vrienden wieken. Nee, ja, ik vind het nog heel goed. Iedereen weet dat nog wel.
0: Ja, dat ben je van die momenten in het leven.
1: Onvergetelijk.
0: Ja. Wanneer weer het? Hoe jij is het? Eerder mijn telefoontje, mijn snoer erom.
1: Nee, ja, een telefoon. Ja, we hier nog een tam-tam. We hebben elkaar een postdoel horen. Nee, het is alleen maar Lien. Maar je viert het nooit weer. En dat geldt ook voor de mensen die Joert de slag krijgen. De vlagen, maar de squaltos eronder natuurlijk. Zeg je dat dan? Aanstaande onderwijs zullen we het record hebben vanzelf. We rommen daar een jelle oren voor in, na vieren. We winnen op een squalle wet de BM bellen waren. We winnen op een squalle dat de BM bij me kon komen. Dus we gingen van Wolven geven naar Serus de Veen. En we gingen naar het eerste hoek even te zien. En ik wil natuurlijk weten hoe het in het Drachtse Lyceum gegaan is. Want een vorige keer wie ongeveer de helden zaken. Ja. Hoe liep het nou? Wie zou het aanstikken?
0: Ik ben ik geweest, ik heb examen dien.
1: Ja?
0: Muziekexamen mag ik dat dien, hè?
1: Ja?
0: Ja, ik ben zakken. Ja, dank dat dien. Ja.
1: Is die, hè?
0: Ja. Ja, bedankt weer Erik.
1: Ja.
0: En een soort willen dadelijk sta je fjouwe roeren. Ik skakel even nog naar een orenstuurder. Nee, jij. Dit week goeie midje, Derin Jerrest, Dr. Joyce Kerstens van NHL Stenden. Ja, die had morgen een lezing in Akkenemoer. Nepnijs. Vertel dat de term desinformatie mooier is.
2: Ja, als het zeg maar verkeerde of onjuiste informatie is. Het is dus niet altijd nieuws. Het kunnen ook gewoon nepfilmpjes zijn. En het is ook niet altijd nep. Het kan soms ook zijn dat er wel een echte foto wordt gebruikt, maar dat er dan een hele andere tekst onder staat, waardoor het weer een hele andere betekenis krijgt.
0: Ja, die is de Ilse en Luc van de IKC Maxima. Ja, hoort de squallen die het morgen in lawaai steen van de finale van Sjong. Ze vertelden hoe ze op het onderwerp van haar veske kwam.
3: We hebben eerst al je ding op het bord krullen en de meeste stembieren op de Oldhoven gingen en daar het Reinoud een veske van maken.
0: Ja, Skeve Tour, waar de titel van het noemer, past uiteindelijk wel bij het ongelukje van Ilse op de trampoline, die je in de studio met de haan in gips ziet.
3: Ja, mijn vinger, wie krijgt de Skeve Tour?
0: Ja, en het diersfeer, hè. En doe jij dus nog Linda de Haan, zij is een bennenboekambassadeur en promoot het lezen van Friese bennenboeken.
4: Wij vinden alle ben, of iedereen vindt het leuk, dus heel soort herkenning. Dus als een boek lezen kist in die taal, die is altijd het les yes, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En een ben die het Fries net machtig binnen, of ze dat ze dat kennen, die binnen eigenlijk ik altijd wel heel nieuwsgierig.
0: Goeiemidje, is de man weer. Hartstikke leuke idee voor ons programma. Kerst op mailen naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je de sis wie is van Sjoukje. Ja, ik denk dat hij die plaats van Justin krijgt. Dat hij daar wat invloed op gewoon heeft op haar spreuk. Hoeft net bijvoorbeeld muzikaal te wezen om fluitjend terug het lippen te gaan. Hij is prachtig. Ik wijs je daar een hoffelijk weekend. Morgen is Diana er mij. Goeiemidje. Laatste van je hoed voor dit programma is van Kiki D. I've got the music in me. Hey, yeah.

0: Friesland. Do hast een hoes oan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen oan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen!
2: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het Inbraatskipjaren leden, dan is dit de kans. Mijn een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Verhoeven, de Utsenik, gaat net terug. Die presentatie is hoe wij op de dag van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij viert wordt. Maar even stressor luidt het alweer vissen te gevoelig. De schreeuwer is verbjusteren. Juist Verhoeven, dadelijk hier in onderwijs.
0: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij. De experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
9: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je

0: Ed Sheeran. Ja, dat is een van zijn gutte hits. Wat heet er nog zo trouwens, hè? Ja, dat is de Castle on the Hill.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten of jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van de tongensdag 11 juni 2026. Dit is daar dat correct installeerde wethouder Piet Fortuyn van Smellingeland zijn ambities uitspreekt. Hij zal hem ontroeren inzetten voor de komst van de ledenlijnen.
3: Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjesdag. Maar Drachten maakt ons spoor. De grootste plak van Nederland dat wat net ons spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
0: Tikken daar dat er in Dokkum hutwerken wordt onder vervanging van een wetterleerling die onder een graaf leidt.
4: Omdat we erachter zijn

0: voorkomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen.
1: En het is er daar dat Radio Waddenzee na alle vier naar de laatste uur en toch weer programma's van het maatje is.
2: Het is nu een station wat we voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de tollship race in Harlingen.
1: Ja, de reanimatie van een radiostation, dus Radio Waddenzee eerst. En dat is daar beter, mijn onderwijs. Van Fjouren en Seizen, mijn muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder woorden het verhaal van de rivierkreeften en de street. Tien dat bisje. Maar eerst, het waren het wat, Sibbele Waaier, een hele goede middje.
3: Ja, goede middje. Van de middje is de bewolking steeds verder taan aan. Aan het eind van de middje en begin van de jong volgt de Rijn. Daarbij stiet een matige, ontvrijkrachtige westenwind. De temperatuur lijkt nu nog om de 15 of 16 graden. Jong valt de betekent naar Rijn, in de nacht volgen toch een paar buien. De temperatuur zakt naar minimaal 11 graden. Vrede morgen is meestal iets droog, maar bewolking en somtijden wat zinnen. In de midden volgt er een periode marijn. In de rin van de jong wordt het vanuit het westen bedroeg. Er stiet een matige, ontvrijkrachtige west-zuidwestenwind en de temperatuur lijkt aan het begin van de midden om de zandje aan 18 graden. Meer over het waar, over een jelle oor.
1: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Roen giet net terug. Die presentatie die zo wijzen op de dag van Kitty Cotty, de dag waarop de afschaffing van de slavernij viert wordt. Die presentatie die zo wijzen in Tresor, in Ljouwert, maar het lijkt nevens Tresor al je toch vierstend te gevoelig. Nou, tijd is om de schreeuwer zelf te bellen. Dat is Dolf Roen. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Ja, wanneer hoorde u van het feit dat die presentatie niet doorgaat?
4: Ik geloof zaterdag of zondag. Ja, dat ja. Tot mijn verbazing moet ik zeggen.
1: Ja, u had dat niet aanzien komen, hè?
4: Nee, absoluut niet. Ik had me ook niet gerealiseerd dat die twee dingen op dezelfde datum vielen. Dat, ik begrijp wel dat Tresor heeft gezegd, ja, of dat moet maar niet op dezelfde datum. Maar ik was verbaasd, want het zijn ontzettend lieve, aardige mensen daar. Dat ze gezegd hebben, toen heeft Tresor zich teruggetrokken, omdat Kitty Kot in het bestuur waarschijnlijk, die vonden mijn boek erg omstreden. En ja, dat is niet alleen nu hoor, dat is al zo lang.
1: Ja, het boek dateert al van 20 jaar geleden. 2006 ja. Is het voor het eerst verschenen. Slaaf, kindje, slaaf. Nou, van die titel ja. Kun je ook van alles zeggen. Ik sprak net nog even kort met iemand van Kitty Kotty in Leeuwarden. Die zei, ik wil die titel niet eens uitspreken. Nu is er een Friese vertaling verschenen. Hoe mooi wiet ik ben. Voor de mensen die het niet hebben gelezen. Het gaat over een plantagehouder die aan zijn dochter een slaafgemaakt kind schenkt.
4: Zijn dochter wordt 12 en heeft op de slavenmarkt een slaafje van een jaar of 5 gekocht voor haar. Als verrassing.
1: Ja, het is een kinderboek, hè?
4: Ja.
1: Is dat een goed materiaal om een boek voor kinderen over te schrijven?
4: Dat weet ik niet, maar dat weet ik eigenlijk nooit. Maar ik heb het zo gedaan. Ik moet zeggen, het is toen ik. Het heeft in Duitsland. Ging het meteen heel goed. Het heeft 2 heel belangrijke prijzen gekregen, literaire prijzen. En voor het eerst dat ik het heb voorgelezen, dat was in Bremen. En ik moet zeggen, ik aarzel daar zelf ook altijd over. Kan dat wel?
1: Ja.
4: En toen kwam ik op de school en ik moest het ook voorlezen aan, zeg maar, groep 6 of zo. En toen zei ik, ja, dat doe ik niet. Dat kan. Ja, zei ze, dat kan heel erg goed.
1: Ja.
4: En het ging ook heel erg goed.
1: Ja.
4: Dat,
1: maar we zijn nu 20 jaar verder. Is het zo dat het boek ingehaald is door de tijd en de tijdsgeest?
4: Ja, natuurlijk is er veel veranderd. Ja, zeker. Zeker. Mijn boek speelt ergens in een ver verleden.
1: Ja.
4: Met slavenhouders.
1: In Suriname, hè?
4: Het mag overal zijn.
1: Ja.
4: Maar ik moet zeggen, ik ben begonnen aan. Toen Suriname zelfstandig werd, toen ben ik naar Suriname gegaan en heb daar de Marienburg bezorgd. Dat is de plek waar de zwarte slaven geestelijk werk deed om de suiker te maken.
1: Ja.
4: En toen dacht ik, daar wil ik over schrijven.
1: Dat heeft u geïnspireerd. Maar meneer Vroen, u heeft dat boek geschreven. En dat boek is nu vertaald in het Fries. Die presentatie zou dus op Kitty Kotti zijn. Ja, het had misschien beter op een ander moment gepresenteerd kunnen worden dan juist op die dag dat de beëindiging van de slavernij wordt gevierd.
4: Ja, maar daar hebben we allemaal niet aan gedacht. En dat is ook zo natuurlijk.
1: Ja.
4: Daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat geen zorg gezegd zou hebben. Oh, excuses. Ja. Natuurlijk doen we dat niet op die dag, maar een week later of een week eerder of een maand later.
1: Ja, het wordt nu september geloof ik, hè?
4: Dipsta van de uitgever,
1: ja.
4: Die heeft besloten om, heeft hij mij vanmorgen verteld, om het verhaal pas in, het boek is eigenlijk klaar, maar om dat pas in september uit te geven.
1: Ja, ja.
4: Dan is het er pas. En dat wij samen eigenlijk contact zouden opnemen met het bestuur van Kitty Kotti, om nou eens eigenlijk te vragen waar het over gaat.
1: Ja.
4: Want weet u wat ik eigenlijk vrees. Ze vonden het omstreden boek. Maar ik vraag me af of ze het gelezen hebben. Want alle mensen die mij aangevallen hebben, dan zei ik, ja, maar wat heb je nou op het boek? Ja, wat gaat het tussen? Wij worden er zo. En dan zei, heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen.
1: Nee, misschien op basis van de titel dat men al ja. in de ja. stress schiet. En ja, terecht of onterecht, dat laat ik verder in het midden. Ik heb overigens voor de volledigheid wel contact gezocht met Tresor. Die willen geen toelichting geven op het feit dat die boekpresentatie niet doorgaat. Ik heb zo net heel even met Kitty Kotti gesproken. Overigens zei die mevrouw van Kitty Kotti in Leeuwarden ook dat ze het boek niet had gelezen. Wel een paar zinsneden en de titel tot zich genomen. Ja, het is wel in ieder geval zo, meneer Vroen, dat het boek nog steeds voor ophef zorgt. Doet u dat verdriet?
4: Ja, ik begrijp ook niet zo'n uitspraak. Ik kan de titel niet uit mijn mond krijgen. Juist die mensen moeten toch verdomme weten dat wij kinderen als slaven verkocht hebben. Dat moeten ze toch weten. Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
1: Ja.
4: Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
1: Ja.
4: Ik had gedacht dat de hele witte wereld over me heen zou vallen. Omdat ik beschreven heb wat zij gedaan hebben.
1: Ja. Ja.
4: He, dat,
1: u wordt maar verkeerd begrepen eigenlijk, zegt u met zoveel woorden.
4: Ik snap er helemaal niets van.
1: Nee. Mag ik u even goed dank zeggen, meneer Vroen, Dolf Vroen. Hij is bennenboekenschrijver in Sint-Nicolaasga, hè?
4: Ja,
1: okay.
4: In Sint-Nicolaasga.
1: Ik wens u nog een hele fijne dag. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan.
4: Ja hoor.
1: Ja, Antjen, dag hier. Dolf Vroen, wie dat? Hij is intussen al zo'n jochtig hier. En nog altijd het centrum van soms dus, in dit geval, Rebouille.

dadelijk het verhaal van de rivierkreef. Een heel roze. Dat is een invasieve exoot. Moeten we een beetje net Nils Meesken net bliep maar binnen. Ze zitten al ik op het Amelon en ze zullen de street ombieden. De misk van het wetterschip. Verhaal juist dadelijk naar de muziek van Level 42.

0: Level 42 eerst. Guarantees. Wie nog net zo lang lean? Ja, ik weet niet, die is hoe lang lean. Op Glamour Beach. Ze vertelt een betrouwbare boane uit de Lemmer mij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Werkske Friesland zullen op het Ameland onderzoek zien dwan naar de rare Amerikaanse rivierkreeft. Deze uitheemse soort kent keer veroorzaakje onder natuur, de wetterkwaliteit aan de Walskanten. Maar voeken in de polderslatten wordt de komende weken onderzocht wetterkreeften krijgt zitten. Daarop praten we met Peter Bosma. Hij is exotencoördinator van Werkske Friesland. Bosma, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Hoe ben die kreeft nou eigenlijk op het Ameland bedaren?
2: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam.
0: Mijn auto mooi?
2: Zo kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Als het nog eens toe kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop, die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij ons te laden kwam.
0: Ja, en dan zit er maar een probleem, want die beesten die veroorzaken je probleem. Hoe groot is het probleem op het Ameland dan, maar die rivierkreeften?
2: De skeer die we op dit moment alleen nog schenken, dat is graverij in de Walskanten. Voor de rest hebben we nog net een goed zicht op de skeer aan bijvoorbeeld vegetatie. En predatie op amfibieën en viskooien. Dat is ik lastig te zien. Die invloed, die shirt, pas dat er echt, nou zit men hier eens, drijf jou vier, een behoorlijk aantal kreeften zitten, dan begint het echt die skeer te zien.
0: Ja, daar word je nervatie natuurlijk, dus je pakt dit on. Wat doe je hem ermee?
2: Nou, eigenlijk de totstandkoming van dit onderzoek op Ameland is de oorsprong bij een monitoring die we daar om draaien hebben we nu zijn afdeling flora en fauna. De hele provincie hebben we bemonsterd op de aanwezigheid van rivierkreeften. Op Ameland ben deze reden aantroffen vorig jaar. En we willen nu zien van ja, hoe virus die kreeft hier verspreid uit het eiland. We proberen te onderzoeken hoe groot die populatie daar is. En dan kennen we zelf, nou, de jaren partijen die op het eiland zitten, in gemeente Staatsbosch. Bijvoorbeeld de provincie zullen een rol in spelen om te zeggen van ja, hoe kunnen we dit probleem aanpakken?
0: Ja, binnen de orenbisten die ze graag maaien?
2: Zeker. Merkel, een rieger, een vuut. Rookvisken maaien graag. Maai ik ook graag een rivierkreeftje.
0: Okay.
2: Alters verretten ze ik. Alleen maar de invloed van die predatoren op die populatie, ja, die is eigenlijk te liefst om een soort van natuurlijk evenwicht te krijgen.
0: En ze plant haar gauw verder, hè, deze kreeften?
2: Ja, dat is ik een sterke punt. En dat is het feit dat ze echt invasief binnen. En ze kent tot twee keer in het jaar, kennen ze wel die wifi, die kennen tot twee keer in het jaar, nou, 12 tot 400 jongen krijgen.
0: Okay. Dus
2: dan kan je je voorstellen dat die populatie enorm snel groeien kan.
0: Ja, is het vechtertje in de bierkaai, ligt het er een beetje op?
2: In algemene zin wil er zijn, hè, op een verste wal wil zijn van nou, die kreeft die kunnen we nooit meer uitroeien. Met name onder andere door die, hè, want dan krijg je die gigantische populatie groeien.
0: Ja, die voortplanting, ja.
2: Die voortplanting en de vangstmethoden ben ik nou net zo dat zei van nee, we hebben hier echt het middel om een rigoureus aan te pakken. Op Ameland, hè, dat is het interessante aan Ameland, hè, het is een eiland omringd door zout wetter. Het is een uitsluitend wettersysteem. Als er in Nederland kansen binnen om die populatie echt flink onderuit te krijgen, dan is dat denk ik zeker op Ameland.
0: Oké. Nou, ik wens je daar al succes mee. Peter Bosma, hij is van het Wetterske Friesland. Hier is Chaka Khan. Dadelijk een hoesje van het Lesnijs. Dit Friesland waar, van Jacob Stelwagen. Maar eerst is de dame, dus Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
9: Dit krijgt Jelbe Vierenbest. Heze Titus, van het Leerste Nijs, uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Baby's die binnen worden in kwetsbare wieken rinnen een grotere kans om te betieten op de rood te komen. En ben ze vaak te liet en steren ze eerder. Dat staat in een studie van het Erasmus MC in Rotterdam. Het onderzoek is uit 1420 kwetsbare wieken in Uslaan. Eén daarvan is Lout Eerst en dat binnen Bulgaard, de Vrijheidswiek, Heegtep Skieringen, Kamangaborden en Oud-Oost. In het provinciebestuur is mijn verbijstering reageren op de jongste beruchten van Rijkswettersteed. Dat maakt bekend dat het jilt op is en daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitvierd worden om dieken in Noord-Nederland. Voor Friesland betekent het dat het werk om veel Gutterproject net rogiert. Dan gaat het om het onderhoud om de A6, A7, A32 en de N31. De jadere veerboot Misland van rederij Doeksen staat op een eiten keer. Het schip dat tussen Haas en Schiel veer, dat werd in 2020 verkocht, vaart nu in Griekenland. Nu biedt de juridische eigenaar het schip ongeveer een veilingsziede. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de bekende wallenbak van Jert Iets. De vraagprijs is trouwens net bekend. En op de Julianenlaan in Leeuwarden had een botsing geweest tussen een buske en een bakfiets. De bestuurder van de bakfiets werd een neusje ontrokken het ambulancepersoneel. Het is net duidelijk hoe het ongeluk krijgt, maar dat koor.
9: Dankjewel, Jacob, het Friese Nijs. Het is night lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, Nederlands een heel stuk man horen taal.
11: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is er voor Elsen.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strategieën, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeestje maar in beëining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Onderwijs.
18: My Erik Enema.
9: Baby's die ze binnenwerken in kwetsbare weekend rinnen een grotere kans om te betiet op een vrouw te komen. Is me vaak te liet en ze stieren vaak ik eerder. Dat gebeurt in een stikke 20 weekend die in dit onderzoek Mainom binnen. En in een van die weekend, dat is Leeuwarden Oostlauwe. Het eerst, we zullen het dadelijk weer hebben hier in onderwijs. Maar eerst, het waar, Sibylle Waaier, een hele goede middje.
19: Ja, goede middje, Erik.
9: Het viel wat een winderige dag, KC's, hè?
19: Het viel een winderige dag, maar eigenlijk werd het vanmorgen prachtig. Het was eerst hartstikke helder en het was eerst geen wolk aan de loft. In de rin van de dag ontwikkelde zich een mooie stapelwolken. Van een foto prachtig en enkel voelde nog een buiken. De hoeveelheid deelslag wien wat minder is juist, heb ik het idee. En de temperatuur die ran nog op naar zo'n zandje graden.
9: Ja, best aardig eigenlijk.
19: Ja.
9: En Joene, vannacht hadden we het wat droeg?
19: We hadden het net droeg. Er leidt een front marijnwetter voor de kust. En dat loopt langzamer aan onze kant op. En dan is het jong betieden wie het waar.
9: Okay.
19: En dat volgt aan het einde van de jong wordt het wat droeg. En in de buien, dan komt in de nacht wat buien over. En dan zakt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 11.
9: Oké. Okay. Nou, wat vandaag krijgen we morgen qua waar?
19: Ja, morgen dan de zinnen die het toch wel lastig. Maar we krijgen in de maand hier in ieder geval nog een droge periode met een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er een periode marijnwetter. Maar dat is gelukkig wat tijdelijk, want in de rin van de jong wordt het bedroeg. En dat is weer mooi om iets nu te zien. De wind is matig en vrij krachtig uit het west, zuidwesten. En de temperatuur leidt aan het begin van de midden rond de zandje graad.
9: Oké, okay, geen spoor van tonger de komende dagen?
19: Nee, er zit geen tonger in de verwachting.
9: Ja, dan is het tijd voor het weekend. Protoactiviteiten moeten door voor zelfs. Kennen we wat rekening op droog waar? Sneur en snij, was dat dan?
19: Ik jou geen droog waar, garage.
9: Oh.
19: Nee, het is net zo dat het hartstikke meer wordt. Maar er bent toch nog een paar buiken. Mogelijk, maar naast die buien zullen we zinnen. En droge periodes die overheerst je wel. We willen hem denken dat het sneeuw een stevige wist is. Dus voor de meesten op het wetter even iets om het naar te denken.
9: Ja, dat is snijden in dat geval, die wind?
19: Snijden, dan hebben we een verhoring van de wind. Dan gaat de wind naar het noordwesten. Dan wordt het nog zeker net warmer. Maar we hebben wel zo droge periodes, maar nog en dan zinnen. En de temperatuur weer rond de 15, 16 graden.
9: Typisch Hollands Friesk simmerwaar, zo'n
19: ja.
9: Jacees, hè?
19: Ja, is precies.
9: Ja, oké. Okay. Ja. Dank u wel, Sibylle. Fijne dag,
19: ja, graag gedaan.
9: Oké. Okay.
19: Hoi.

0: Eddie Dijkstra en Sinswan en Sons dus. Hier is de mem van Doutzen. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Ja, vorige week kwam het naar zijn boeken dat ze baby ziet Bennewer in Kwetsbeerwieken en grutere kans rinnen om te betiet op de vrouw te komen. Ik ben ze vaak te liets en sterren ze jeder. Dat zijn slimme zaken voor zelfs. Het ziet in een studie van onder andere Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Toen de ziekenhuis uit 1420 kwetsbaar probleemwiekens moet je zeggen ze kennen in Usloorn. En één daarvan is Ljouwert eerst. En dan hebben we het in Ljouwert hoe de week een Bilgaards, de Vrijheidswiek, Heegterpskieringen, Kammingeboorden en Oud-Oost. Nou, Fruit Leeuwen Oud Leeuwarden Oost is hier in de studio Annemarie Schepers. En van de GGD is hier Jansie Heringa. Welkom, beide. Fijn dat je hem er binnen. Maar we praten natuurlijk wel over een ernstige zaak. Laten we beginnen in Leeuwarden Oost, mevrouw Schepers. Wat voor een wiek, wat voor een stik van Ljouwert is dat eigenlijk? Wat zocht je hem daar?
2: Het is een combinatie van 5 wijken, wat je net al aangaf.
0: Een beetje dichter in de microfoon als je wilt.
2: 37.000 mensen, dus het is een vrij groot deel van de stad. Maar wat we zien is dat er al langdurig grote armoede is. En dat komt vaak samen met heel veel andere zaken. Zoals bijvoorbeeld huisvesting of veiligheidsgevoel wat niet oké is. Lage opleiding of wat dan ook. En problemen maken dat mensen ook gewoon problemen ervaren. En misschien ook dat ze later dus... geen perspectief hebben. En wat we in Leeuwarden-Oost proberen te doen... is eigenlijk voor de nieuwe generatie... een dusdanige toekomst zien te bouwen met elkaar. Met heel grote alliantie. Met 50 partners doen we dat. En langdurig, 20 jaar, elkaar vasthouden... en proberen de boel op te schudden en naar de goede kant.
0: Er is net een nieuw geld gekomen, hè, geloof ik, voor het
2: rijden. Ja, we hebben geld, maar we hebben ook vooral inzet nodig... en energie en goede ideeën om dingen goed van de grond te krijgen.
0: Want geld is er. Er wordt heel veel geïnvesteerd in Leeuwarden-Oost. Ja. Ik zie ook een woningbouw, dat is heel zichtbaar natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Maar jullie zijn natuurlijk inderdaad met heel veel partners... al heel hard en heel lang aan het werk.
2: Ja, we zijn nu een aantal jaren aan de slag. En we doen dat op het gebied van wonen, werken, leren, gezondheid, veiligheid, bewonersparticipatie. Dus op alle fronten doen we dat gelijktijdig en integraal.
0: Ja. Maar meteen door de medische kant hebben we Jans Heringa is van de GGD. Je zorgt dus een keer in het onderzoek werd dat het net vaak net goed gaat, maar baby's die krijgen boren binnen, poppen die krijgen boren binnen. Waar leidt hem dat eigenlijk om?
3: Ja, wat u dat inzicht naar voren komt, is vooral dat ik on stress leid.
0: Stress?
3: Ja. En stress bij de mem, die in verwachting is. En die stress die kan op verschillende wijzen ontstaan. En uit het onderzoek dat dus ik heel duidelijk blikken, dat het ik komt door omjouwingsfactoren. Hè? Dus oerlast in de wiek, criminaliteit, onveiligens... stress, oer yield zwargen. Al je dat soort factoren niet mooi spelen.
0: Er zijn factoren die in Leeuwarden Oost bovengemiddeld veel voorkomen?
2: Ja, die komen bovengemiddeld veel voor. We hebben dan een lagere 6 dan gemiddeld in Leeuwarden. Al loopt die 6 wel een beetje de goede richting op. Dus sociaal-economische situatie. En dan kijk je naar armoede en allerlei andere
0: onderwerpen. 6 is sociaal-economische situatie.
2: Ja, precies. Ja. Maar ook veiligheid is gewoon minder goed. De woonsituatie is minder goed. Dus we hebben het over verschillende dingen. Onderwijsachterstanden,
0: Hoe vertaalt hem dat medisch dan? Want had je skimmels op een morgen hebben, dat is natuurlijk vervelend. Hoe kan dat dan, verklaren dat dan, dat de bern die het krijgen boeren binnen terecht zo'n lijst van hebben?
3: Ja, nou, we zien dat door die stress, dat er dus vaker bern te liet binnen van de duur van de zwangerschap, zeg maar. Dat komt in Leeuwarden-Oost wel ik voor. En dat het er maar te krijgen, doordat die stress, just een stukje vaatvernauwing in het systeem van de mem, zeg maar, werd er ook gewoon dat bern ik minder voedingsstoffen binnenkrijgt via de moederkoek. Plus dat met die stress van de mem. Zusters ik dat er betierder weeën ontstaan kennen. En wetro die ben dus ik de betierd geboren willen kennen.
0: Ja. Neem de cijfers van? Hoor je hem erbij? Nee, hè?
3: We hebben wel individuele cijfers, één op één. Maar net overal cijfers, zeg maar. Wat we echt statistiek maar bedrijven kennen. Maar dit onderzoek doet wel blikken dat in Leeuwarden-Oost... dat het dus daadwerkelijk wel onderhoorn is.
0: Ja. Ja. Als GGD ken je, net als mij, onder omstandigheden van een hoes... van de gehoorigheid van een hoes, of de skimmel in een hoes... of de criminaliteit, net het meeste ervan. Wat ken je hem wel dan als GGD?
3: Nee, dat is een stukje stiepe bieden al in de zwangerschap. Prenataal huisbezoek hebben we onder oren. Er kan extra stiepe inzet worden vanuit de jeugdverpleegkundige. Die kennen er ook weer orenpartijen bij. Vreeg je altijd denkt van er is meer nodig in deze huishouding. Vanuit de GGD doe natuurlijk ik mooi een kansrijke start. Dat is gewoon een hele brede aanpak met allerhande ketenpartners op het gebied van de zorg rondom zwangerschap en geboorte. En verder hebben we natuurlijk voor in de hele provincie heb ik de Friese preventie aanpak. En die richt hem eigenlijk op alle brede thema's. Dus op sociale basis, maar ik op het Fries financieel fundament. Dus eigenlijk op alles wat ik maar die stress annex wijzen kan.
0: Ja, het is een heel soort. KC, ja. Zak, JOCR. Ik kan me wel voorstellen dat de onstiende mem, er wat erin verdwalen. In dat woord van helpverleners.
3: En daarom kiezen bijvoorbeeld contact zie ik je bijvoorbeeld maar uw jeugdverpleegkundigen en die jouw haar in de stiepen bij om te zien van goh, wat is nou de handigste route en wat kunnen je van mij daar uw dokter ik hierin. Ja.
0: En ken je hem ze bereiken of weet je hem te vinden? Dat je natuurlijk van de kant.
3: Nou, er is wel een stukje outreachend werk voor nodig, zeg maar. Want het bent al wel vaak mensen die legere gezondheidsvaardigheden, zodat wij dat dan nemen. Dus die steen wat ik. Vind het moeilijker ik om goede zwaar te vinden. En soms sinds er ik wat meer ouwwiesens in oor. Dat ze toch, omdat vaak ik wat minder ondervindings in het verliezen, zeg maar.
0: Ja. En is het taal er ook nog een probleem?
3: Dat kan, ja.
0: Jullie hebben het natuurlijk ook als Leeuwarden-Oost... Dat het niet makkelijk is om die mensen te bereiken. Je wilt ze helpen, is heel veel geld. Er zijn heel veel mensen die daar energie en tijd in steken. En toch kun je ze niet altijd allemaal bereiken.
2: Het is niet vanzelfsprekend, maar we hebben nu wel steeds betere vindplekken. Gewoon dichtbij de mensen in de wijken, met ervaringsdeskundigen, mensen die dezelfde taal spreken, de tijd hebben, want dat is ook wel een ding. Hè, en het gesprek aangaan en niet na één keer weer aftaaien. Want het is wel volhouden.
0: Ja.
2: En het vertrouwen weer zien te winnen van de mensen die eigenlijk het vertrouwen zijn verloren.
0: Ja.
2: In allerlei instanties en hulpverleners.
0: Dus die moeten ze hun vertrouwen zien te winnen weer.
2: Ja, daar begint het mee. En deskundigheid, maar ook gewoon doen. En maatwerk leveren. En niet alleen maar volgens het lijntje kleuren.
0: Ja.
2: Daar redden we het niet.
0: Praktische oplossingen.
2: Ja, heel praktisch soms. En volhouden.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens frustrerend voor jullie is. Als hulpverleners.
2: Nee,
0: je bent er al jaren mee bezig.
2: Nee.
0: En als je dit onderzoek nou ook weer ziet. Het
2: raakt.
0: Werkt niet altijd.
2: Ik denk dat we... Als we nu de kans niet pakken, dan gaan we het nooit redden. We hebben nu de kans gekregen om met 20 jaar, met al die partners tegelijk en met een hele grote bak geld, om hier toch echt een andere koers te gaan maken voor de nieuwe generatie. Dus ik zeg schouders eronder en we gaan er wel voor.
0: Jullie geven de moed niet op.
2: Nee, absoluut
0: ook
2: niet.
0: En bij de GGD natuurlijk niet. Jim, jou de moed ik het op.
3: Nee, zeker net. Wij participeren hier in mei als GGD in een stukje Leeuwarden-Oost. En dat is iets wat gewoon hoe langer het hier schimmert. En ik hoop in elk geval dat hoe 20 jaar die cijfers het heel oorzitje.
0: Ja, en dat die band alleen wel zoen op vrouw.
3: Ja, en dat het die feiten net meer uitmaakt werd. Die werd in wits gestuurd, zeg maar.
0: Nee, dat is nou nog wel het geval.
3: Ja, op dit stuit wel, ja.
0: Annelies Schepers van Leeuwarden-Oost en Jansie Heringa van de GGD. Ik dank je beiden voor je komst naar de studio. Een nieuwsgierig verhaal.
3: Graag gedaan.
0: Oké.

0: doet George Harrison net zijn hele beroemd weer met de Beatles. Weer in 63. Bij zijn zus in Amerika op bezieten. Ik kocht er op je platen. Toen hoorde deze. James Ray hier het opnomen. Got my mind set on you. En een jaren letter. Hij is zelf ik aardig voor zelfs. Toch de vrouw. Dat noem ik nog wel. Daar kijk ik wel een cover van Maatje. En dat het er inderdaad dient. My succes. George Harrison hier. Dat is Got my mind set on you.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daarom vier horen binnen voor zelfs mij. Het Frieske Nijs, het Waarbericht. En dan ik. Ja, ja. Tromgeroffel. De allereerste heer. Tenminste van dit seizoen. Ja. De Model Fleeing Club Area. Uit, ja, het bestiert dit hier vier Santig hier, ze vleeren maar haar een bijzonder kostbare, eigenbouwde modelvleertuigen bij de vleerbasis, door ze dat. Maar wat maakt dat vleeren, maar die dingen nog zo leuk?
3: Ja, de spanning die je er hebt, het bouwen zelf, hoe maak je de kist klaar, wat wil je met het ding, wat voor motor kies je erin, het uitzoeken, dat is al heel mooi. Dus de hele beleving naar zo'n kist toe, is dat doe je ook niet in een week. Hè. Daar ben je misschien wel een paar jaar mee bezig en dan bouw je hem en dan, ja, daar ben je ook nog een jaar mee bezig en dan vliegt het en dan is dat een kick.
4: Ja.
3: En die spanning blijft ook altijd nog wel. Je bent altijd toch nog best wel zenuwachtig als je gaat vliegen met zoiets.
0: Ja, zo maar snel even ik die modelvriend doen. Of die hebben we nou toch een JSF? Ik wil het zo net. Even met Joen Aijmer even Shen naar hier. Het programma is Joen te Shen. En de makkers van hier, waaronder Karin Segers, ziet Joet van haar allerlaatste heer werken. Karin, bedankt. En zij wens je elke keer een heerlijke simmerta. En op 1 september, dan ben ze er weer. Maar een vaske heer. Nou, hier heb ik een hele goede vakantie daar wezen. Hier is Chaperone. Spreek ik dat zo goed uit? Misschien wel. Dit is good luck.

0: Ja, had je dan net weten hoe je ophouden, maar dan maar even kunnen vertragen je de baan gewoon even. Ik zei het even simpel, maar daar komt het uiteindelijk wel op del. Chaperone, ja, dat is een good luck baby. Ja, en het is goed natuurlijk te die, pardon, dat band die hadden krijgen ontslagen binnen voor haar eindexamen. Het is best een spannende dag voor een heel soort jongeren in, ik in Friesland voor zelfs. Nou, we wieren op een aantal plakken om te jaren hoe dat in Sjewurgie en Wolvegie onder oren, Srusteveen. Ja, en ja, dan is er soms natuurlijk sprake van blitskip, maar er zullen ik ben wezen die te jaren krijgen van jongen, famke, het vind net goed genoeg, dus is het nog een keer dwarmatten en is het nog een keer in herkansing beziekje matten. Dat kan dan ook Nijwiek al, of is dat? Ja, Nijwiek ook, dan beginnen de herexamens. Nou, ik hoop jullie dat je hem slagen binnen. Dadelijk in onderwijs een reportage. Verschillende reportages uit Friesland van wij oer. Ja, deze bijzondere en spannende dag.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het is een D-Day voor alle leerlingen die het eindexamen dienen hebben. Je hoort de uitslag en dat wie of feest en de vlagen en de squaltas in top. Ja, of toch een herexamen. En hoe komt het eigenlijk bij het Drachtse Lyceum? De squallen die het de vorige keer samen min scoren, de helft van de leerlingen die zaken. Ja, hoe de scoren weer? De eerste raas is dus hier in onderwijs.
12: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of een die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik van over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
14: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Onderwijs.
20: Mij Erik Enema.

0: La Bicifre. Schud het nummer. Naam het ik op, een jontje Jin Sonter. Met de vierde versie van Madness. En maak het erin dat de hit maar verzoals. It must be love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is exact 7 minuten oer 5, wolken bij de 2 uur van onderwijs van is de tongs die 11 juni. Het is de dag dat Wetterske Friesland onderzoek dwaanwol naar de Amerikaanse rivierkreeft op het Ameland. Want ja, daar brengen ze een soort skeert aan.
3: Als er in Nederland kansen binnen om die populatie echt flink onder u te krijgen, dan is dat denk ik zeker op Ameland.
0: Want het is een eiland omjoen trog soort wetter. En dat jouwt dus kansen, zo zei het Wetterske. Het is de dag dat baby's die binnen weer in kwetsbare wieken in Nederland een grotere kans winnen om te betiet op de vrouw te komen. En dat is ik het geval in Liao het eerst.
4: We zien dat door die stress dat er dus vaker ben te liets binnen van de duur van de zwangerschap, zeg maar. Dat komt in Liao het oost wel ik voor.
0: Ja, die stress zorgt dus inderdaad voor die problemen, maar die pas binnen ben. En het is ik de dag dat de boekpresentatie van de Friese oorzetting van Slaaf, kindje, slaaf van binnenboekenschrijver Dolf Roen is een die ik net trog je op 1 juli. Want dat is de dag van Katie Cotty. Daar hier de schrijver net echt bestaat.
5: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
0: Ja. Dolf Roen, hij, Wieder en ik verbuisterd over het feit dat die boekpresentatie net trok hier. Dat is het nijs van dit moment. Dadelijk verzelfs wietwaardig om dingen van de willen. En toch ik wil het vertriet bij de jingen die het hier te kregen als ze slagen winnen voor het eindexamen. Maar eerst, het waren in het kwart, simpele waaier. Een hele goeie midje.
6: Ja, goeie midje. Van de midje is de bewolking steeds verder taan aan. Aan het eind van de midje en begin van de jong volgt de Rijn. Daarbij stiet een matige, ontvrijkrachtige westenwind. De temperatuur lijkt nu nog om de 15 of 16 graden. Jong valt de betreden naar Rijn, in de nacht volgen toch een paar bijen. De temperatuur zakt naar minimaal 11 graden. Vrede morgen is meestal iets droog, maar bewolking en somtijden wat zinnen. In de midden volgt er een periode marijn. In de rin van de jong wordt het vanuit het westen bedroeg. Er stiet een matige, ontvrijkrachtige west-zuidwestenwind en de temperatuur leidt aan het begin van de midden om de zandje aan 18 graden. Meer over het waar, over een jelle oor.
7: Het begint 's ochtends om 8 uur. Dan krijgen we de N-term door, dus dan weten we ook hoeveel punten erbij komen. Ja, dat is eigenlijk al het spannendst. En dan is het afwachten en heel veel

0: voor berekenen van gaan ze wel of niet slagen.
1: Dat is het verhaal, Joert, van de examens. Want de dag van de mentor Annelies van der Pol, ja, die zocht er saai uit op zijn dag als die van Joert. Krijgen ze alweer het stikje papier dat ze graag hebben willen voor zelfs? Dat is natuurlijk de vraag op die dag dat de examens, dat de uitslagen dus van die examens bekend binnen. Het is altijd, ja, het blijft toch natuurlijk spannend, hè?
0: Het begint 's ochtends om 8:00. Dan krijgen we de N-term door, dus dan weten we ook hoeveel punten erbij komen. Ja, dat is eigenlijk al het spannendste. En dan is het afwachten en heel veel berekenen van gaan ze wel of niet slagen.
2: En dan is de aas natuurlijk het moment om de leerlingen te bellen, maar de uitslag. Op hokker wies rieden jou dat ta?
0: Ja, eigenlijk niet. Ik ga gewoon bellen en ik hoor wel aan een leerling hoe die reageert. Als hij heel zenuwachtig is, dan wacht ik niet te lang. En met sommige leerlingen, ja, daar kan je wel eerst een grapje mee maken. Dus ja, eigenlijk laat ik het een beetje van het moment afhangen.
3: Oh, hoi.
0: Wat is er, jongen? Met mevrouw van der Pol.
3: Ja, hoi.
0: Wat is er? Ben je zenuwachtig?
3: Ja.
0: Ik hoor het, ja. Je bent echt... Hoe kan dat nou?
3: Ja, gewoon, ik ben nerveus. Dit is hartstikke spannend. Ik ben 6 jaar zit ik op deze school en nu eindelijk is dit het telefoontje.
0: Waar je op wacht, hè?
3: Ja.
0: Hé, zijn je ouders er ook?
3: Ja, mijn moeder staat hier.
0: Ah, goed zo.
4: Ik sta hier helemaal binnen.
0: En is moeder ook zenuwachtig?
4: Ja,
0: goed zo.
4: Leuk.
0: Snap ik. Maar ik ga het wel toch echt vertellen, jongen. Ga maar even zitten of ga maar staan. Ik weet eigenlijk niet wat je moet gaan doen. Maar je bent hartstikke geslaagd.
3: Serieus? Oh mijn god.
4: Oh, jongen, nog een
3: oh, gelukkig. Oh mijn god.
0: Daar gaat even de spanning van jou af, hè?
3: Ja. Oh, gelukkig.
2: Nou joh, en dan krijgt je mentorleerlingen op de hecht gesteld. Hoe wie je dat?
0: Ja, wat leuk. Altijd spannend. Een speciaal moment. Soms moet ik zelf even slikken. Want dat is... Het blijft heel bijzonder. En het is altijd leuk om mensen blij te maken.
2: Ja. En waar zit het dan in dat het zo bijzonder is?
0: Omdat ze best wel een moeilijke weg hebben gehad. En als ze dan uiteindelijk toch geslaagd zijn... na best zo'n ingewikkeld proces, dan is dat extra mooi.
2: Ja, en ik jaarde jou horen, ik wil van een grapje even de spanning erin horen.
0: Ja, dat moet soms ook gebeuren, hè? Maar ze hebben mij soms ook heel spannend gemaakt. Dus dan pak ik ze een beetje, pak ik ze terug, dat is het niet, maar dat hoort er een beetje bij. Bij de ene leerling kan dat wel en bij de andere leerling moet je dat niet doen. Ja.
2: Nou, we in dit al hier goed nijspeteren. Hoe is het om... leerlingen vertellen te matten dat ze net slagen binnen.
0: Ja, dat is altijd lastig. Nou zijn er wel leerlingen die niet slagen en die hebben dan nog wel een kans dat ze slagen. En er zijn ook leerlingen die helemaal niet slagen. Dat is altijd vervelend. Maar ik moet wel zeggen dat de meesten ook wel weten dat het ook niet zal gaan lukken.
2: En hoe zag jou nou, hoe zien Alge Hiel weer om op deze examenperiode?
0: Ik had wel een goed gevoel bij deze groep. Was een goede groep. Ik heb allemaal HAVO 5 leerlingen gehad. Ik had er wel vertrouwen in dat het goed ging. Het is allemaal soepel verlopen.
1: Zij mentor Annelies van der Polders van het Linde College in Wolvegeer. Zij mocht de leerlingen bellen, maar het verlossende wordt. Met iedereen dan natuurlijk de hele dag op zitten wachten. En draait naar hem, de pakers en de beppers en de broekers en zusjes misschien. Ik alleen, want we weten alleen natuurlijk zelf toch wel uit zijn eigen kwaliteit. Hoe spannend zijn die als deze weer. Bij de leerlingen op het Singeland in Schrustenveen. Veroen, het doet net altijd lieke soepel. Want ja, het weer zwitten van de zenuwen voor zelfs. Maar een gutpad is slagen en dat is dan toch wel even een fijn moment. Dat vertellen ze zelfs.
5: Ja, opluchting.
2: Want sinds de Wallorien.
5: Ik zie het op Halloween dat ik net slagen weer. Dat, volgens mij had iedereen dat gevoel.
2: Want kist is een beetje omschreeuwen hoe ze je voorst eerst. Kist wat mij een goed gevoel de examens al in?
5: Ja, ik stier er wel goed voor, dat weet wel.
2: Maar dan is het altijd nog dat moment als je hem presteren moest. Wist je dat dan niet? Niet ik opziek het hoe je die had, letterlijk, maar je antwoord?
5: Nee, dat boeide me echt niks.
2: Nee, dus weer een grote verrassing uiteindelijk wat eruit komen zo.
5: Ja, eigenlijk wel.
2: Nou, lokwees.
6: Ja, dank je.
2: Hoe vind je de examenperiode van jou?
6: Wel stressvol eigenlijk. Maar ja, nu is het eigenlijk wel opgelucht dat je het hebt gehad eigenlijk.
2: Want hoe wie het moment als dat telefoontje kreeg? Wist nog echt in spanning?
6: Nou, daarvoor was ik niet echt stressvol. Maar toen ik het telefoontje kreeg, toen in één keer schoot die stress wel door heel je lichaam eigenlijk.
2: Want hoe wie dat bij je op school? Hoe wie dat regelen? Wie ziet er een volgorde in qua wanneer je bellen waar?
6: Bij ons op alfabetische volgorde op de achternaam. Dus ik was ook best wel snel aan de beurt. Dus ja, toen ik kreeg vooral ook veel stress omdat heel veel berichtjes binnenkreeg dat mensen waren geslaagd.
2: En hoe je het met die?
7: Goed.
2: Ik slag het dus.
7: Ja.
2: Nou, lokweeske.
7: Ja, dankjewel.
2: Hoe zit die cifralijst eruit?
7: Ja, ik weet het net. Die mag ze ophellen.
2: Oh ja.
7: Ja.
2: Zie je er nog in spanning?
7: Jawel. Toen ik zijn naam zeggen wilde, dacht ik nee.
2: Dus de namen van de leraar in beeld heerst dacht van, oh jee, ja. Wat is dit?
7: Ja.
2: Maar, en kun je omschrijven hoe dat telefoon per gie?
7: Ja, August het wist van, ja, hoe denkst het en hoe is het? Ja, toen zei hij van, ja, je bent slagen.
2: En dan, wat giet het dan door die heen?
7: Ja, een heel spanning valt er van die lichaam al.
1: Ja, want ik was dus die een dagslag gebust. En dat is inderdaad de squallen naar al die een verlitte kerst. Nou ja, elke die slag is van het lokweesje vanzelfs. En elke die het hoort wel, maat, succes.

0: Ja, Trainers en Hey Soul Sister.
1: Onderwijs.
0: Ja, potelieringen weten dus intussen had ze slagen binnen of net. Het duurt altijd jaren kregen. Bij het Drachtse Lyceum, daar wou ik even heen of zelfs. Want er waren er maar extra spanning zoen na de uitslagen voor zelfs. Want Vlietendier slagen zo'n 40% van de eindexamenkandidaten. Dat heeft toen wakker in het Nijswest. Dan heb je een gingo reclame voor de squalle zoenjes deze keer. Nou, stond het hier het de squalle inzetten op extra bijlessen en meer begeleiding van de leerlingen. Als die onpak ik resultaat oplever het, ja, dat zal dan nog zo'n beetje toch wel duidelijk wijzen. We ben je daarom maar Nienke Gerritsma van het Drachtse Lyceum. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hebben jullie veel leerlingen met goed nieuws kunnen verblijden?
2: Ja, ik kom net van het grote feest hier op school, waar alle geslaagde leerlingen kwamen. En dat was natuurlijk een hele feestelijke toestand. Ja. Ja,
0: Veel leerlingen die geslaagd waren dan dus ook?
2: Ja, er waren veel leerlingen die geslaagd waren. En we hadden dus ook veel geslaagde leerlingen.
0: Ja nee, dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Hebben jullie dan iets van een slagingspercentage inmiddels?
2: Ja, wij zitten op dit moment voor de HAVO op 66%. En wij verwachten dat na de herkansingen we op 75% zitten. Nou ja, en dat is behoorlijk hoger dan vorig jaar. Dus daar ben ik echt trots op. Trots op de leerlingen die daar hard voor gewerkt hebben. En de docenten die daar keihard voor gewerkt hebben.
0: En dat is voor u opgelucht ademhalen, lijkt me zo.
2: Echt opgelucht ademhalen, omdat we weer in de opwaartse spiraal zitten. En we zijn er nog niet, maar dit is een hele goede stap vooruit. En dan gaan we verder met de verbetering van het onderwijs waar we mee bezig zijn.
0: Ja, u zegt we hopen 75% slagingspercentage uit te komen bij de HAVO. Dat is mooi, het is niet heel erg hoog. Jullie willen nog hoger uit zien te komen dus?
2: Ja, volgend jaar hopen we weer echt wel in de 80% te zitten. Ergens in de tussen de 80 en de 90. En dat is wel de ambitie om weer rond de 90% uit te komen uiteindelijk.
0: Ja. Wat doen jullie daarvoor?
2: Nou ja, we geven vooral heel goed onderwijs en daarbij een hele goede begeleiding van de leerlingen. En dat hoort bij elkaar. Kijk, je kunt niet goed onderwijs geven zonder te zien waar de leerlingen staan en wat ze nodig hebben. En ik denk dat we daar dit jaar goede stappen in gezet hebben om de begeleiding van leerlingen weer goed aan te laten sluiten op wat leerlingen nodig hebben in aan ondersteuning binnen het vak en ook aan ondersteuning in zelfvertrouwen en weten wat je kunt en ook met enige veerkracht en zekerheid zo'n examen ingaan.
0: Ja, dan kom je dus op 66% en hoop je nog op 75% uit te komen van de leerlingen die geslaagd zijn. Die anderen die moeten het examenjaar dus overdoen, hè?
2: Degene die als ze dat willen, kunnen ze het examenjaar overdoen. Of ze maken een stap naar het mbo. Dat geldt dan voor de HAVO. Mm-hmm. Dat kan ook. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. We bereiden nu eerst de leerlingen die nog zeer kansrijk zijn. Die bereiden we nou eerst voor op de herexamens. Dus die komen morgen naar school. Dan maken we gezamenlijk plan met ze. En hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Ja, en naast de HAVO hebben we natuurlijk nog ons vwo.
0: Zeker.
2: Waar we rond de 81% hopen uit te komen.
0: Okay.
2: Nou, dat is vergelijkbaar met waar we vorig jaar zaten. Dus dat is stabiel.
0: Ja.
2: En ook daarvan verwacht ik dat we volgend jaar nog weer een stukje hoger gaan zitten.
0: Maar het probleem zat inderdaad bij de HAVO-leerlingen. Degene die graag herexamen willen doen. Niet iedereen kan dat natuurlijk. Jullie gaan dat ook adviseren. Van jij kunt het, je bent kansrijk. Anderen zijn minder kansrijk.
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we vanmiddag al gedaan toen we de leerlingen belden. Sommigen zijn inderdaad kansrijker en anderen eigenlijk niet. Of die gaan wel herkansen, maar dan kunnen ze naar het volwassenenonderwijs met een betere lijst.
0: Uh-huh.
2: Dus dat is vanmiddag al gebeurd. Morgenochtend komen ze op school om dat nog, want je zit natuurlijk een beetje vanmiddag nog in de spanning van de uitslag.
0: Ja.
2: Om daar nog even in alle rust over te praten. En dan zijn er ook de vakdocenten die meteen klaarstaan voor de begeleiding en om weer een goed herexamen te maken.
0: Oké, okay. Nou, toch nog even wat werk aan de winkel, ook de komende week natuurlijk met die herexamens. En, en dan volgend jaar op naar de 80%, 90% voor de HAVO. Hè?
2: Zo is het. Daar gaan we wel naar streven in ieder geval.
0: Ja, en dan kun je je reputatie weer wat oppoetsen als Drachtse Lyceum. Want dat is uiteindelijk ook wel een beetje waar het om gaat.
2: Nou, het gaat om de leerlingen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen laten slagen. Daar gaat het om. En dat doen we inderdaad op een school waarvan wij denken, die staat in een hele lange traditie van goed onderwijs. En dat is de afgelopen jaren wat minder geweest. En daar komen we nu weer bovenop.
0: Oké, we gaan blijven het volgen. Nicky Gerrisma van het Drachtse Lyceum, wie dat? Nou, ik derde al eer. Van harte, nog wens ik mezelf als slagen best. En bist nog net slagen en dorst het examen? Zet hem op. Jou net op. Dit is Nathalie in Bruglia, Wrong Impression.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Jelver Sarsen, Leus M. Sjem, wat is tongsdag 11 juni u is in Friesland aan Nijsbrocht. Ze wonen, Jacob Stelwagen, een goeie meetje.
10: Een goeie meetje. De 67-jarige Piet Fortuyn, die het kreeg op ophouden is als voorzitter van het vakbond CV, is waarom, maar nou als wethouder van Smellingenland. Juster waar het Nije College van BNW presenteren. Fortuyn zal onder de orde de gemeente Tardier al de onlist van de ledenlijnen. En dat is die gewichtig, zei de Nije wethouder.
11: Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar Drachten maakt ons spoor. De grootste plak van Nederland dat wat net ons spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
10: Wetenschap Friesland zal op het Ameland onderzoek doen naar de rede Amerikaanse rivierkreeft. Dit is een uitheemse soort die kan skeer veroorzaken onder natuur, de waterkwaliteit en walskanten. Met voeking in de polderslatten wordt de komende weken onderzocht waar de kreeft kan voorkomen. Met ze wijkomen, daar had Peter Bosma van Wetenschap Friesland wel een idee hoor.
12: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam. Zo kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan is het kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop. Die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij ons te lanen kwam.
10: Vitent zat bij de Driepiepster Grijft in Dokkum een nieuwe drinkwaterleiding online. De nieuwe leiding, die onder de Grijft bij de bolwerking droogrint, komt in het plak van een veroudere verbinding uit 1964. De Vitens wie vervanging niet zakelijk, omdat de oude leiding om vervanging tawie en op een gevoelig plak onder de Grijft leidt. Lars de Jong van Vitens.
13: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project Dokkum Zonnemapleintje de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en een plicht ook om hem te vervangen.
10: Germ Tremstra van Tjom had bij het VLAB Mindriels een nieuw Friesk recordsprong. Hij kwam 20 meter en 80 centimeter vier. Het oude record van 20,68 stierf zo'n 2000 jongetje opname van Nart Brandsma. Tremstra zocht waarom op zijn sprong.
14: Nee, met de uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig omdat ik een rug tien keer, want daar heb ik wat om. Dat ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, Daar heb ik niks om. Ik denk, ik moet de rug tien, daar heb ik wat om.
10: Radio Waddenzee komt, is eigenlijk op begon bij Muut Sjoerden. Onder mijn man die 6 juli, ben zijn tijdelijk waarom. Van een skip op het water stuurde Radio Waddenzee tussen 2004 en 2015 uit. Te bekken in de belangstelling en hege kosten zorgden ervoor dat de stuurder ermee ophouden moest. Het radiostation dat het skip Jenny Beenten in de Hazerhaven bij Utsjoerdersel had een duidelijke onderleiding om tijdelijk waarom te komen. Dit is Sietse Brouwer van Radio Waddenzee.
15: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat we voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de Tollship Race in Harlingen.
10: Meer naar omroepfriesland.nl in de omroep-app. Ik verslik er aan het zien. In het Nederlands, Fisk, heel stoortaal, maar niet in het Harlingers. Dus daar hebben we jou zo niks aan.
9: Nee, en door ze bij Radio Waddenzee, door ze dit net niet hazes, volgens mij. Hè?
10: Ik heb geen idee.
9: Nee. In elk geval een Waddenzee-zender, dat kent ze.
10: Ja.
9: Dank je wel, Jacob, het Fisk Reis. Voor het dingen van het Fisk Reis, dat was morgen weer.
10: Zeker.
9: Ah, hartstikke mooi. Nou, dan tref ik die weer dat ik onderwijs presenteren mag.
10: Oh, nou.
9: Gezellig. Dadelijk het waar, maar sibbelen.
16: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
17: Onderwijs.
18: Mooi Erik Enema.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Het strand bij de Hege Gerzen in Oranjearm krijgt een flinke opknapbeurt. 9000 kuub zand wordt er ongeveerd om het strand daar wat breder te maken. Het verhaal is dadelijk hier in Oerwaars. Maar eerst, het waarbedrucht Sibbele Waaier, een hele goede middag.
20: Ja, goede middag, Erik.
9: Het viel wat een winderige dag, Kees Ees, hè?
20: Het was een winderige dag, maar eigenlijk werd het vanmorgen prachtig. Het was eerst hartstikke helder en het was eerst geen wolk aan de loft. In de rin van de dag ontwikkelen zich mooie stapelwolken. Van een foto prachtig en enkel voelde nog een buiken. De hoeveelheid deelslag win wat minder is juist, heb ik het idee. En de temperatuur in Iran nog op naar zo'n zandje graden.
9: Ja, best aardig eigenlijk.
20: Ja.
9: En Joene, vannacht horen we het wat droeg?
20: We horen het net droeg. Er leidt een front marijnwetter voor de kust. En dat loopt langzamer gewoon onze kant op. En dan is het jong betieden wie het waar.
9: Okay.
20: En dat volgt aan het einde van de jong wordt het wat droeg. En in de buien, dan komen in de nacht wat buien over. En dan zakken de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 11.
9: Oké. Okay. Nou, wat vandaag krijgen we morgen qua waar?
20: Ja, morgen dan de zinnen die het toch wel lastig. Maar we krijgen de maand hier in ieder geval nog een droge periode met een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er een periode marijnwetter. Maar dat is gelukkig wat tijdelijk, want in de ring van de jong wordt het bedroeg. En dat is wel mooi om iets nu te zien. De wind is matig en vrij krachtig uit het zuidwesten. En de temperatuur leidt aan het begin van de midden rond de zandje graden.
9: Oké, okay, geen spoor van tonger de komende dagen?
20: Nee, er zit geen tonger in de verwachting.
9: Ja, dan is het tijd voor het weekend. Grote activiteiten moeten door voor zelfs. Kennen we wat rekening op droog waar? Sneun en snijd, was dat dan?
20: Ik jou geen droog waar,
9: oh.
20: Nee, het is net zo dat het hartstikke meer wordt. Maar er bent toch nog een paar buiken. Mogelijk, maar naast die buien zullen we zinnen. En droge periodes die overheerst je wel. We willen hem denken dat de sneeuw een stevige wist is. Dus voor de meesten op het wet er even niet zo goed naar te denken.
9: Ja, dat is snijden in dat geval, die wind?
20: Snijden, dan hebben we een verhoring van de wind. Dan gaat de wind naar het noordwesten, dan wordt het nog zeker net warmer. Maar we hebben wel zo droge periodes, maar nog en dan zinnen. En de temperatuur weer rond de 15, 16 graden.
9: Typisch Hollands, Friesk, zimmerwaars, moet je dat zeggen.
20: Ja, zo is het precies.
9: Ja, okay.
20: Ja.
17: Het slotstuk van
9: Onderwijs. Ja, op zijn dag, hoor. Ik denk toch, we moeten het maar hebben over de festiviteiten. Die droenen in de provincie nou jonge plakvinders zullen. De kroegen en de clubs, die ben vult mij leerlingen. Die het haar examen maar succes uitsletten hebben. En daar kunnen wij natuurlijk best een plaat bij betinken. Hè? Een party, een feest. Iets van een feestkoerijnexamen. Ik ben niet eens voor niet de wijs, ik weet het eigenlijk net. Maar er zijn natuurlijk nog platen te betinken over feest. In wat voor taal dan ik? In het Fries, Nederlands, Frans, Duits, Trotternoors. Betinken taal, betinken plaats. En Sjoerum, Naimita, 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dan vroeg de app van Omroep Friesland. En dan vieren we het feest. Maar al die slagen eindexamenkandidaten hier op de radio. Ik nog eventjes zat je in. Want dit is natuurlijk het slotstuk van Onderwijs. Dus kom maar op, maar die suggestie.
10: Ja, wie is het? Het waar u van zegt, is het zielig zwaar? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien wel. Het waait nou voor wel hut. Maar denk er wel om. Dat kan ik mis hier. Dit is waarom. En het doet zielig zwaar.

0: is de muzikale gearwerking tussen Reinhard Weimau en Paul Meester. Reinhard Weimau kennen we natuurlijk van Weimau en van de Werf. Hier is de Waarom. En dat noemen we hier de Zielenswaar.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, dat heeft er nog voor. Dat is mooi. Het strand bij de Hege Gersen in Arnhem krijgt een flinke opknapbeurt. Er wordt 9000 kuub zand onvierd om het strand even breder te maken. Wie de Hege Gersen een groot zandstrand. Maar dat is toch wienstreming en golfslag eigenlijk verdwenen. Een groot stuk daarvan in elk geval. Zo laat projectleider Dirk-Jan Lepstra uit.
2: Dat we trolle jaren in behoorlijk fut erodeert. En elke hier een beetje opknappen, dan dat shut ik net op. En we hier de mogelijkheid vanuit het project Versterken van de Friese IJsselmaarkust om dit nog een keer goed op te pakken. Dus dat doen we nog aan het waan.
3: Ja, want het strand hier is een stuk witser dan wat het ooit wel best is. Toch?
2: Ja, zeker in de Zuidzee. Binnen het Sjerp heb je ook wel foto's binnen hingen dat het echt een heel groot strand was, boeten het dikje. Maar ja, het IJsselmaar, dat met alle golfslagen en alles, dat neemt. En ja, uiteindelijk bloedt er steeds minder roer. En dan kan je elke keer een beetje omvullen. Maar we beschermen het nou en we vullen het ons, zodat er nou echt weer een groot strand is, wat ik heel lang goed lezen bloed.
3: De kerst het hier mooi zien, hè? Dat je erop hebt al wat golfgeboer van IJsselmaar. En achter de dampen zorgt dat het weer volle rustiger is. En je tussenin niet zorgt dat wel het golf gepakt en neemt het zo bij mij. Nou, het leidt tot hieronder, hè? Dus die slipper wel is, dat we ongeveer daar aan tot weer het strand wieën. En dat vullen we dus weer helemaal mooi.
4: En om hoeveel is zo'n gierder, om hoeveel kuub?
3: We brengen hier iets van 9000 kuub in. Dus dat is allemaal een bult. En de 1200 ton straatstien is hier ombracht. En daar maakt je met mij.
4: Ja, en waar komt dat zo aan de waai?
3: Dit is IJsselmaar zoon en dat komt uit de Lemmer. Dat is gewoon uit de zoutwinconcessie. Omdat we het hier net direct voor de kant winnen maaien. Dus maar omdat hier direct boeten is een natuurgebied. Dus we maaien hier net zoon winnen. Dus hier moeten we het omvoeren. Even verderop bij Meus. Hebben een kitesurfgebied wat minder gevoelig is voor natuur. Daar maaien we wel het zoonvut. Dus daar pakken we het uit IJsselmaar en brengen we het weer op de kant. En daar herstellen we dus het strand. En daar begin morgen weekend.
4: Ja, want het valt onder de versterking Friese IJsselmeer. Even boeten de Friese maar een zo'n welk orenstrand die oorpakt wordt, komend weer misschien?
3: Nou, net al in de strand. Hè. We hebben al de mokkenbankje verderop hebben we helemaal oorpakt. En die rijplaggen hier voor alle natuurmaatregelen. Worken bewaard, bij Worken weer bezig, bij Grutte Strekdam aan het oorlezen, bij het Sol. Daar pakken we het recreatiegebied mee jongen. Dus het is een veelvoud van maatregelen, sinds maar zo'n natuur als recreatie, toerisme, scheepvaart. Al dat soort maatregelen, al jaren mee. Het gevolg binnen van erosie langs deze kust.
4: Ja, maar deze maatregelen, is het wel eens de toekomstbestendig, zeg maar?
3: Ja, daarom noemen we het project dit Versterken Friese IJsselmaarkust in al zijn facetten. Dus letterlijk het versterken van een aantal locaties, waar ik het gebroek en dus het functioneren ervan. En op een zo robuust mogelijke manier. Uiteindelijk altijd weer, in een bak wetter zo'n, het zal uiteindelijk altijd level je, zeg maar. Maar ja, als je met dit soort maatregelen goed beschermen, dan kan het weer een mooie schof maken.
4: Ja, en een mooi bijvangst is denk ik dat de recreatie, de toeristen, die hebben wel een mooie witte straal hier straks.
3: Zeker. Ja. Zo, hier kon je handdoek recht naar kwijt. En nou krijg je dadelijk weer een mooi biatje en iets zo'n omwoordje. Dus de uitbater hier, Serbiaas, maar wie ik er ontzettend wies mij dat dit nou eindelijk weer een volwaardig mooie straal wordt.
4: Ja, en wanneer moet het kweer wezen?
3: Nou zeker voor de schaalvakantie en dat giet ik zeker slag in. Die binnen ergens in de vorige week goed begonnen. Hè. Maar het is dat rijplaten begonnen is dat soort dingen, het voorbereidend werk. Maar het is binnen ergens van 20 juni hopelijk kleer te wezen. Nou, in juli beginnen de schaalvakanties, dus voor die tijd ben we zeker kleer.
1: Omroep Friesland. 92.2 FM. Alles wat er spielt.

0: Coldplay. Ja, rest en het prachtige Talk.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, maar dat dan nog eventjes hebben over al die band die Joert slagen binnen. De mensen ging ik maar even fruit. Voor al die band die slagen binnen. Joert, die het examen en uitslag er binnen kregen hebben. Van het Lokweenske. Ik vanuit Onderwijs waaien zelfs. En ja, we draaien een plaat voor je. Want ik heb de oproep die in voor het slotstuk bedenk nog een plaat die erbij hebt. Dan krijg je al je suggesties. Maar ik een mooi verhaaltje van Jan Jaap. Die zei het goeie team Erik. Nooit examen gedaan. In Vierhaven van school gegaan. En nog een blauwe maandag op de MTS gezeten. Dat is het enige waar ik spijt van heb, dat ik de MTS niet afgemaakt heb. Maar ik ben nu al 45 jaar procesoperator in 5 ploegendienst en ik klaag niet, zei Jan Jaap. En dat ik in plaat bij, maar het is wel mooi om MTS. En dat het, ja, soms rint het inderdaad. Ik hoor zoals je misschien in het begin denken. Maar goed, de plaat die je hebt bij het feest dat Joen en nou misschien al ongeert, vooral die leur die haar examen helle hebben. Willem zei het 1-2-trio. Juffrouw Toos, zei me zo even niet. Ja, dat bent wel met het vestje net. Bette Bouwman. Maar die komt mij Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Egbert Ludema het echte feestplaat uitzocht. Celebration van Cool and the Gang. Bouke zei Happy Together van de Turtles. Ik wil een leuke nu trouwens. Lieuwe die zei vanuit al het woord Rommy maar even. Wat een feest is dat geweest. Jack Parrow. P-A-R-T-Y, party dus. André komt er maar. Even Shen. Hoi Erik, let's have a party van Wanda Jackson. Ik zit het. Maar iets zit nog altijd in Ierland. De Giants Causeway. Helemaal niet noorden dat ze hier wordt. Nou, een soort wilde derde. Ida Viarde die komt maar de Cats. Let's dance. Want dat is natuurlijk nou wat er ik gebeuren kan. Wat is het missen? Zei Bertut Arge. En wat bedoelt hij dan? Me en Julio, of Jelle, Down by the Schoolyard van Paul Simon. En dat is misschien. Want je neemt natuurlijk wel afskeer van een tiet die je teruggebracht hebben op squallen. Dat heb ik nog herinnering. Nou, bij deze draai past voor zelfs het beste Graduation Day van Chris Isaacs uit Ruud Koken uit de Wiekel. En zij zat erbij. Lokwenske voor alle mensen kunnen niet slagen binnen. En daar hebben we het er natuurlijk volslagen de leak on. En Michel, we krijgen nog een trui. Oh, Jan Jaap heeft toch even een suggestie. Die een, ja, Celebration Cool in the Gang. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De film The Graduate. Ja, oh ja. Geslaagd dus, ja. Wij gingen de straten door en als er ergens een hoop fietsen in de heg stonden, dan was er een examenfeest. Gingen wij naar binnen en hielpen om het bier op te maken. Ja, Jaap. Ja, zo gaat dat dus daar. Jelle Senior, die maakt hem die site voor alle slagleerling. Congratulations van Sir Cliff Richard. En ik, Petra Boersma, komt mij die suggestie. Nou ja, alweer hartstikke leuke suggesties. Is even Shen, dan kennen we natuurlijk Ian Kiezen en we maken Ian Kiezen. En dat is Joert dan.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, en de meeste suggesties, mag ik toch heel eerlijk zeggen, die kwamen binnen via Teun, kwamen die onder oren binnen. Anneke, die zei, draai deze plaat nou eventjes. En ja, zelfs Jan Jaap, die zei dat trouwens, ik in die nabrander, die suggestie die er die. Dit is het nummer dat we draaien moeten. Want dit hield natuurlijk voor iedereen. De squallen zitten er op, tenminste voorlopig, voor de simmer. En ik heb een juntje 73. Zeker, Alice Cooper. School's out. Nou, gefeliciteerd alweer. Have a party. Dit is Onderwijs. Dat is de mooi weer. Ik wens je nog een machtige toonzie. Hoi.

0: Hey Cheryl, met mevrouw van der Pol.
1: Hi.
0: Hi, je had natuurlijk verwacht dat ik al zou gaan bellen.
1: Ja.
0: Toch? En zit iedereen klaar in de kamer?
1: Ja.
0: Goed zo. Lieve Cheryl, je bent geslaagd.
2: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ik heb veel buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Fjouwerend Twijnter Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze torens, Jonna. Mooi dat je erbij bent, ons zo'n horen bevelen. We hebben natuurlijk mijn heel soort muziek. We zijn nu daar in mei. De hoenekap en de verrastheid in de bron. Nou, daar had ik wel een beetje gelijk in. We hebben in ieder geval nog wat mooie live-opnames. Ik heb nog een hele mooie live-sessie van... Nee, vertel ik nog net. Luister, ja, zeg maar even. Ja, hoenekap, jet is het, zeg het maar. Ik heb ook wel wat van draaien. De Wuitermannen.

0: ik al, zeker.
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Zo is.
3: Zo is. Jit is er een de wuite mannen, mooi dan. Ja, hoenekop, Jit is er, mooie teksten altijd uit het leven gegrepen. Maar die had ik wel een beetje van Grimtosk. Luister maar eens naar het verhaal. Zien verhaal hoe de ijsbeer van de Aqua Zoo.
4: Ah, goed.

0: Het verhaal van Grimtosk, ja, die had hem toch wel heel aardig ontwikkeld. Hij had toch een hele mooie, ja, wat succes is, songscrewer. Mooi in het Frieskek, mooie verhaaltjes vertellen. In dit geval over de ijsbeer van de Aquazoo. Om mooie verhaaltjes pretsen trouwens. Daar komt stuk wel uit bij Frederik de Zwitser. En die had het hier over de lelijkste man van de stijl.
1: Er ben

0: Ik ben de lelijkste man van de stad.
1: Ja, dat is een raar, Freek. Freek Wennert en die is in de stad. Dus, nou, bij deze. Goed. Won in de stad. Won knappe jongens. Bouwers. Het waren mijn eigen materiaal trouwens. JTR Mike.

Boas, Boas Roelevink, jawel, en Catch a Rainbow. Geweldig talent, en hij geeft me terug, en hij geeft me terug, en hij geeft me terug. En ja, voordat je ergens binnen in de muziek vraagt, ben je soms, zeg maar, zie je niet je verder? Misschien nog wel langer. En fijn, ik hoop dat hij het vol hoort, want het is een nogmaals een fantastisch talent hier uit Friesland. We gaan even naar Robin IJzerman. Ik zo'n talent. Zat je al even wennen. Ze werd nog maar in Grijnsland. En ze had een prachtig album uit. Ja, dit ben van die vestjes die bij ik hingen. Een heerlijk draaibaar. Ik heb deze al even verloren win. Truce!

album is uit. And everything in between. En meer van dit soort versjes stond daarop. Ja, prachtig. Deze zit er dus echt op. Ja, Truth. Robin IJzerman en Ewe Roddel. Hier verkeer in ieder geval met Timo de Jong. Ik was haast net tevreden van hoe het nog zou wijzen. Nee, let maar. Daar moet ik me niet mee bemoeien. Mooie muziek. Ja, ik heb deze toon gezien. Mijn mom's name. And I know her like...

toffe band hier uit Friesland bij Mom's Name and I Knew Her Like a Book. Dit kreeg een tientje vriend, samen even thuis Stuart. Jongeres, ken haar net, maar ik hoop dat er meer materiaal van haar uitkomt. Ze is Esmee Papa, ze is al wel wat meer in de pophoeken. Heb ik een hekel om. What if it all goes right? If you tell me

0: iets?
1: Ja, precies. What if? Als het een keer goed gaat. Ja, zo'n mooie vraag trouwens. Meestal gaat het in de muziek hoe als het misgaat met de liefde. Of met het leven, of met de verrot, of wat dan ook. Maar Esmee Papa had het verhaal omdraait in een geweldig popfeestje eigenlijk. Een popfeestje sprutsen. Daar kent deze dame ook woord van. Katie Carson, Girl.

is even dromerig, maar ik wil weer lekkere popmuziek. Elektronisch en ik wil weer authentiek. Ja, mooi mux van moderniteiten. Neem ik het zo maar even mee. Katie Kaas, dat is hartstikke goed. Girl, you did good. We gaan even naar nog wat oren dromerige klanken. Maite Veenstra. En mooi nummer vind ik dit. Skut

Het is helemaal iets warm hier in Friesland. En ze maken al lange tijd mooie muziek. Laguna. Bent de Hout is haar echte naam trouwens. Dark, ja. Dit is al even zo de win. Mei. Een mooie liedsvesken van Hans Wichman. Een man die hier al heel lang in de provincie werkt, maar nog steeds een zachtje G had. Luister maar eens even naar de gedoemde zwerver.

is de machtige zee, hoe ook de zwervende wind. En ik dan, een oude man en toch ook hulpeloos kind. Ik wou dat ik lag op het verlaten strand, waar alleen een meeuw mij nog vindt.

Hans Wichman en hun gedoemde zwerver. Om die muziek en poëzie en literatuur op een hele mooie manier bij elkaar op wit te brengen. Al heel lang hier in Friesland. En nog steeds een zachtje geef ik al wel. Ja, charmant toch? Ja. Ik neem een man die al heel lang net met in Friesland wennet. Je denkt dat Ben is, maar wel opgroeit eigenlijk. Van de week draaide ik er wat van, dus het is wat meer in de elektronische sfeer. Maar het aardige is dat je een programma heel lang doorgaat en je hebt al heel lang gastnoeren vlieger gehad. Ja, dan kom je nog wel eens wat tussenaanhalingstekens jeugdzondes zien van een artiest. Thomas Azier is zo'n verhaal. Hij is de helft rood geweest, doet hij nog steeds trouwens. En ik heb hem ooit in de Noorderwindstudio met muzikanten, met jongeressen en Thomas Azier zelf. En ik denk, dit is misschien wel een mooi moment om eens even die live-sessie te verhelien. Dit weer Thomas Azier, live in Noorderwind.

besloot hij zou meedoen aan een film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit dat hij geen

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in

0: Een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

recording in a gun.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Spanje te Joen. 24 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op wei naar Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op.
1: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige bent.
1: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. Vier kinderen en een leraar kwamen om het leven. Drie kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer twee, maar nog maar één gesprek met het IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn begonnen, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, Hjoed, dan is het Savier. Dan valt in Den Haag het besluit. 12 Friesen die maakt die kans. Ron Veenstra uit Haas en Thomas Bruning uit Drachten. Die binnen beide nomineren voor de Witte Anjer. Dat is de landelijke prijs van mensen die haar inzetten voor veteraan en haar thuisfront. En de Witte Anjer die is daar dus het symbool van. Een van die twee die hangt nog aan de telefoon en dat is Ron Veenstra uit Haas. Een goede morgen.
2: Goedemorgen, Erik. Mijn Ron Veenstra, hallo.
1: En kwam deze nominatie nou echt als een verrassing?
2: Ja, voor mij wel. Ja, dat kan je wel zien. We hebben in Haas best wel attractief, maar de meesten die op uitzending gaan geweest. En dan het een en ander voor elkaar en ik voor de nieuwschip. Maar op een gegeven moment dan krijg je een berichtje van verrek, je bent een nomineren. En wat vind je hem ervan? Nou, dat vind ik een verbazing, want dat hing je net tocht, zeg maar.
1: Want die Witte Anjer, het zei misschien net elke keer voten dadelijks wat, maar ik ken van u dat Jovol. Hoe groot is dat voor jou?
2: Nou, wat zeker van zeer is, het is op zich is het wel grut, want de mensen die er echt wat verdoggen, die verzinnen dat. En het is echt een symbool dat je dan een grut aantal jaar weer om zit, maar met Prins Bernhard die er al mee bezig om die erkenning van middels die Witte Anjer symboliek te jaan. Maar voor mij, ik dacht dat is voor mensen die echt iets dan wat ertoe docht. En wat je dan zelfs docht, dat maakt je misschien wat minder grut. Misschien maar wat toch zijn droge oren die zeggen van ja, het is wel de moeite waard om daar voor een aanmerking te komen. En denk ik, nou, dan ben ik ook wat mij vereerd, zeg maar.
1: Nou, het feit dat je nomineren bent, dat zei het al, dat wat je docht, dat wichtig is, nevens mij. Want wat doe je ook rek van veteraan die naast?
2: Nou, wij doggen verschillende dingen. Wij doggen dingen voor elkaar, maar we doggen echt dingen met elkaar en voor de mienschip. En voor hier in het kader van 80 jaar bevrijding heb ik een prachtige ding die ik ken met onderwijs, zodat we echt meestal op squallen konden laten zien van nou, joh, het gaat niet alleen over 80 jaar bevrijding en de mensen die zeg maar vervolgd binnen, maar ik nou nog. In Wurg gebeurt er nog van alles. En wij, de meesten van de veteranenmienschip en de meesten van het Joods herinneringscentrum, hebben een prachtige brug slaan kunnen tussen het verleden en het heden. Want ja, als we die brug net slaan kunnen, dan leren we nooit. En op deze manier komen we met elkaar daar aan voor vragen. Ja, en dat is misschien toch wel binnenkomen bij een meesten die het show gaat.
1: Want had je een idee hoe dat bij die organisatie ontlogkam is? Of tenminste, hoe zij weten hoe wat je hem daar kreeg doggen? Of dat je hem iets getipt had misschien?
2: Ja, het proces dat herken ik wel. Het is de meeste van het Veteraan Instituut, het Veteraan Platform, die vreeg aan de commissarissen van de koningin. Of hersteld van de koning, dan Zinburg. Weet je een meisje die zich onderscheidt? Nou, dan zei de commissaris, zijn de burgemeesters van burgemeester. Hij meisje die hij zich onderscheiden. Ja, en die burgemeesters die gaan natuurlijk, ik en haar, ze hebben een aardig idee van wat wij doen. Maar we eigenlijk net over klagen, want uw burgemeester die ondersteunt ook uw initiatief van harte. Dus die had waarschijnlijk zijn van, nou, misschien weet ik wel wat, weet ik wel iemand die daar voor een aanmerking kan komen. Ja, zo is daarin te dan.
1: Grote kans dat Ina Scherpste wat met de kraaien heeft dus.
2: Ik denk het wel. ik denk het meeste haar meesten die kennen natuurlijk hun geheim niet te onthullen, maar ik heb een aantal gesprekken gehoord met een aantal collega's, onder andere Kate Kopieris van de gemeente Haas, en dat we prachtige gesprekken laten. Denk je ook bij jezelf van waarom waar het nou precies? Nou ja, dan valt het kwartje wel, zeg maar.
1: En hoe sta je er nou in zo vlak voor de uitslag? Hoop je echt op winst? Of zeg je eigenlijk van ja, die nominatie, dat is eigenlijk al genoeg?
2: Nee, het symboliseert zich nou in één persoon, maar je hebt toch zo'n heel klusje, maar een heel team. En daar zijn we een man of tien. Die ben erg best mooi belutsen bij wat wij willen met elkaar. En dat jou daar als individu even niet pikt worden, omdat je toevallig voorzitter bent van zo'n club. Ja, je bent zelf wat minder grutter dat ze het misschien dan, maar die weet aan je dat blikken die het. Maar het is mooi om dat met elkaar te doen. En één persoon die wordt er een voorschoon. En die mag dan deze kant op. Ja, en vandaag, we zullen zien hoe het erin.

0: gezelschap terechtkomen van veteranen. Maar dat is misschien echt iets omdat je ouder wordt, dat je er weer wat meer aan wil omdenken. Dat je later denkt van, het weer toch wel een hele speciale periode. En zolang je werkt, ja, dan ben je high order ding. Je krijgt band, je krijgt, er gebeurt van alles nog wat in je leven. Maar dan kom je op een moment met mijn pensioen en denk je, verrek, het weer toch wel speciaal.
1: Ja, en jou dus waarom? Van wat je daar oppikt, dat jou je waarom. En dat wordt zo'n in elk geval.
0: Ja, nou, dat is daar zo. Misschien maar dat het nou zo speciaal is. Ja, wij vinden van net, wij doen een aantal dingen met elkaar als veteranen club. Wij doen een aantal dingen voor de gemeenschap. En dat doen we graag. En dat doen we een hele praktische, laagdrempelige manier. En we krijgen best wel een hoop reacties, echt de mensen weer om. Dat ze zeggen van, wat mooi dat je hem dit doet. Dat je met elkaar en maar op pad binnen dingen door kan. Maar ik naar de scholen toe, Sjellitten, dat we daar ook ons verhaal kunnen kennen. Samen met mensen van het Joodse Herinneringscentrum, 80 jaar bevrijding. Nou, dit jaar ben je dan 81 jaar op weg. Nou, en dat wil we graag zo houden. Maar ik op die school, huis al in de gaten. De wereld is toch oors dat wij in ons prachtige Nederland soms stinken. We hebben een distantie. De mensen die op zijn geweest zijn, ja, die zoeken toch wat oors naar de wereld dan de mensen die er graag naar toe komen. Die denken dat is alles wat in Nederland gebeurt, dat referentie is. Maar dat is net zo.
1: Nee. Nee. Ja,
0: dat ik bij mij elkaar praten ken. En dat we door zat. Dat je op een lokale radio in het zuiden van Libanon of Sudan, of weet ik wel waar we allemaal zitten. Maar met elkaar zo goed zitten kennen wat we willen.
1: Of je hoort nou winnen of net. Ik zou zeggen, geniet je ervan.
0: Ja, dank u wel.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
1: Jeder van de mooie hadden we Ron Veenstra uit Haas, zoals die nominatie voor de Witte Anjer. De landelijke prijs van mensen die daar bijzonder inzetten voor veteranen en haar thuisfront. Ron is net de enige Fries die komst maakt. Thomas Bruining uit Drachten die is nomineren. Om fjouwer oren hoe het afvalt in Den Haag. Dat besluit waar gaat er mij die prijs van terug. En Thomas Bruining die is nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
1: Ik zal jou dezelfde vraag stellen als ik jouw concurrent, weet ik niet of het een concurrent is. Jouw collega krijg ik stellen.
4: Ik ben alle keer collega's, alle keer winnaars.
1: Precies. Maar ik ben heel benieuwd, ja, hoe reageert jou? Doet je jern dat je nomineerd bent van deze landelijke prijs?
4: Ik ben hier zeer verbaasd. Eigenlijk is de molle vol Tosken.
1: Want jouw collega die zijn nieuws kreeg, ja goed, ik doe dat werk, maar ik vind het ook heel vanzelfsprekend. Ik vind het net heel bijzonder.
4: Dat nee, wie door uw werk mij alle liefde en plezier. En ja, als je dan Tron Oren nomineert, dat is verbazend waarom eigenlijk zoiets hoor. Want wie door gewoon uw ding.
1: Maar waarom zetten jou je zo lang in? Want ja, je kan ik zeggen van op een gegeven moment, dan haal je het zien is die in. Dan kunt ik ophouden dan?
4: Ja, je kan ophouden, maar je wil gewoon lekker teruggeven met de ding. En ja, het zit in de meisje, denk ik. De ene doet het wel en de andere doet het net. En wie binnen meisje die horen van ompakken en wie gaan er terug?
1: En dat inzetten van die veteraan, van het thuisfront, hoe zit dat er in jouw geval uit? Wat doe je krijgt? Hoe zet jou in?
4: Ik ben in eerste instantie regio-coördinator noodlijns ondersteuning. Voor veteraan en thuisfront met PTSS-klachten en orenklachten. Het is een beetje een buddy-buddy-systeem. Daniel ben ik voorzitter van Stichting Veteranencomité Drachten. Dus en daardoor ook ik verschillende dingen dus van organiseren van veteranendagen tot een uitvaart voor een veteranenverzorging.
1: Dat klinkt als heel wichtig werk.
4: Dat is het in feite ik wel. Ja, dit doet mij plezier en mij het houdt op de goede plek.
1: En dat je nou nomineren binnen voor deze prijs, wat vind je ervan? Hoe sta je daarin?
4: Ik vind het hartstikke leuk dat we nomineren binnen. En het is eigenlijk net voor mij, maar voor alle mensen rondom mij. Dus, want zonder al die mensen die bij mij werken, ken ik mijn ding net aan. Dus het is eigenlijk

0: een dankjewel aan al de mensen rondom u wat we doen.
1: Ik draag ook genoeg omdenken voor de veteraan en het netwerk eromheen.
0: Ja, dat is een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant zeg ik van nee, we kennen nog volle meer. Dus het hoeft net zo te zijn zoals in Amerika dat het eten betalen wordt of de biatskippen betalen wordt voor een veteraan en thank you for your service. Maar een beetje meer respect voor de veteraan, ja, dat ken je altijd wel. Maar het hoeft ik net van de daak nou spreeuwen te worden.
1: Nee, dat is het al even. Dat contrast met Amerika, dat is wel groot natuurlijk.
0: Heel groot. Alleen ja, op mijn oorvlak is contrast ik weer groot. Want de verzorging van de veteraan daar is heel slecht. Terwijl je in Nederland een stuk beter is.
1: Ja. Ja, en zo'n prijs als Joet, je weet net als je hem woont naar natuurlijk, dat moet je even afwachten. Maar
0: dat moet wel afwachten, maar dat is in feite net eens interessant.
1: Nee.
0: Want we zijn alle keer winnaars. Alle genomineerden zijn alle keer al winnaar.
1: Dus hoe dan ook, als je hem nou winnen of net, het is wichtig dat de prijs er is, lieke mij. En
0: precies.
1: Wat er nou wint, goed, dat blijven volg je natuurlijk, dat is nieuwsgierig. Maar ik vind het van jou en het van mij, bij jouw collega, het ontding ervoor en even stilsteen bij het werk dat je doggen, dat is misschien nog wel volle wichtiger.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, dat is een mooie conclusie volgens mij.
0: Dat denk ik wel.
1: Tegen tank Ron Veenstra. Of nee, Ron Veenstra, ik heb je
0: Thomas.
1: Thomas, inderdaad, Thomas Bruining. Tegen tank van jouw verhaal.
0: Geen taak en een fijne dag verder.
2: Alles wat je dice mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: De dive voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. Perskip Friesland zal op het Ameland onderzoek zien dwan naar de rare Amerikaanse rivierkreeft. Deze uitheemse soort kent skeer veroorzaken onder natuur, de wetterkwaliteit aan de Waalskanten. Bij Foeken in de Polderslatten wordt de komende weken onderzocht wetterkreeften krijgt zitten. Daarop praten we met Peter Bosma. Hij is exotencoördinator van Perskip Friesland. Bosma, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
2: Hoe ben die kreeft nou eigenlijk op het Ameland bedaren?
3: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam.
2: Mijn auto mooi?
3: Zo kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan heeft u kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop. Die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij u te laten kwam.
2: Ja, en dan zit er maar een probleem, want die beesten die veroorzaken je probleem. Hoe groot is het probleem op het Ameland dan, maar die rivierkreeften?
3: De skeer die we op dit moment alleen nog schenken, dat is graverij in de Waalskanten. Voor de rest hebben we nog net een goed zicht op de skeer aan bijvoorbeeld vegetatie. En predatie op amfibieën en viskooien. Dat is ik lastig te schen. Die invloed, die shirt pas dat er echt, nou zit we hier eens 3, 4, 5 een behoorlijk aantal kreeften zitten, dan begint het echt die skeer te zijn.
2: Ja, daar word je nervatie natuurlijk, dus je pakt dit on. Wat doe je hem ermee?
3: Nou, eigenlijk de totstandkoming van dit onderzoek op Ameland is de oorsprong lijkt bij een monitoring die we daar om 3 jaar dienen hebben met onze afdeling Flora en Fauna. We de hele provincie hebben bemonsterd op de aanwezigheid van rivierkreeften. Op Ameland ben deze reden aantroffen vorig jaar. En we willen nou zien van ja, hoe ver is die kreeft verder verspreid uit het eiland. We proberen te onderzoeken hoe groot die populatie daar is. En dan kennen we zelf, nou, te jaren maar horen partijen hè, die op het eiland zitten. In gemeente Staatsbosch bijvoorbeeld. Provincies zullen een rol in spelen om te zien van ja, hoe kunnen we dit probleem aanpakken.
2: Ja, we binden er orenbisten die ze graag maaien.
3: Zeker. Merkel, Rieger, Vuut. Rookvissen mag ik ook graag een rivierkreeftje.
2: Okay.
3: Alters verletten ze ik. Alleen de invloed van die predatoren op die populatie, ja, die is eigenlijk te liets om een soort van natuurlijk evenwicht op het moment te krijgen.
2: En ze plant je haar gauw verder, hè, deze kreeften?
3: Ja, dat is ik een. Ja, een sterke punt. En dat ik het feit dat ze echt invasief binnen. En ze kent tot 2 keer in het jaar, kennen ze wel die wifjes die kennen tot 2 keer in het jaar. Nou, 200 tot 400 jongen krijgen.
2: Okay.
3: Dus dan kun je voorstellen dat die populatie enorm snel groeien kan.
2: Ja, is het vechtertje in de bierkaai? Ligt het er een beetje op?
3: In algemene zin wil er zijn, hè, op een verste wal wil zijn van nou, die kreeft die kunnen we nooit meer uitroeien. Maar namen onder andere door die, hè, want de kreeft zou die gigantische populatie groeien.
2: Ja, die voortplanting, ja.
3: Ja, die voortplanting en de vangstmethoden ben ik nou net zouden zeggen van nee, we hebben hier echt het middel om een rigoureus aan te pakken. Op Ameland, hè, dat is het interessante aan Ameland, hè, het is een eiland omringd door zout wetter. Het is een uitsluitend wettersysteem. Als er in Nederland kansen binnen om die populatie echt flink onderuit te krijgen, dan is dat denk ik zeker op Ameland.
2: Oké. Nou, ik wens je daar alle succes mee. Peter Bosma, hij is van het Wetterskip Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij. Omroep
4: Friesland. De 60-jarige Piet Fortuyn, die het correct ophouden is als voorzitter van het vakbond CNV, is waarom nou als wethouder van Smenningenlaan. Juster waar het nieuwe college van BMW presenteren. Fortuyn zal onder andere verantwoordelijk wijzen voor de aanpak van het centrum van Drachten. En ik met hij de gemeente Tardieren op de onlus van de Lelyline. Fortuyn, hoe zien nieuwe uitdaging?
5: Ah, ik heet ik eens aan toen ik bij het CNV stapte van ik ging net achter de geraniums. Ik wil onder slag blijven. En toen kwam inderdaad het wethouderschap van Smenningenlaan voorbij. Ik kan wel zijn, ik doe het net fulltime, ik doe het voor de helden. Maar mijn 100% energie. Ja, dus een nieuwe uitdaging.
6: Wat zie je nou dan? Wat is het belangrijkste in je portefeuille?
5: Nou, ik ga elk jaar voor belangrijke onderdelen wat ik dan zal. Ik zal me bezig houden met de binnenstad van Drachten. Daar moet echt een protte geld geïnvesteerd worden. Protte nieuwe elementen gebouwd worden. De bruisend hart van Drachten moet dat worden.
6: Dat kan beter dus?
5: Dat kan volle beter. Daar moet ik volle meer gebeuren in het centrum. Ik ga me bezig met het innovatiecluster Drachten. Drachten is echt een maakstad in het Noord-Nederland. Ik hou me bezig met de campus, onderwijs en bedrijfsleven aan Oerhiet. En de Lelylijn en de haven. Dus dat zijn 5 grote projecten. Ja, dat is eigenlijk de taak die ik uitvoeren zal de komende tijd.
6: Ja, de tariering op de Lelylijn, zo staat het in je programma.
5: Ja, maar ja, de volledige ambitie die Lelylijn moet er komen. Het balsje leidt nu natuurlijk bij het kabinet. Hè. De minister, de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, die had zijn hoed mat. Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar het draagt mat aan het spoor. Het grootste plak van Nederland dat wat net aan het spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
6: Als we even zoeken naar het centrum van Drachten, dan moet er 1000 woningen bij komen. Is die rond de wol?
5: Ja, we zullen omheen matten. Er is een paar grote ontwikkellocaties. Er is een doorn in de eeg. De locatie op de kop van de Stationswei. Dat leidt al jarenlang leidt dat braak. Groot parkeerterrein, leegstaande gebouwen, dichttimmeren. Sander Israëlplein, dat moet wat gebeuren. De gemeente had een protopan inmiddels opgekocht. Dus we moeten fors uitbreiden en we moeten hem heug. Ik zei, we moeten wen je boven de winkels, mogen mogelijk maatje ondernemers die dat willen stimuleren, ik maar wat extra geld. Dus protte wentebouw in het centrum.
6: Ja, het is de haatstijd van Friesland. Je moet de twaarde worden.
5: Wij zijn de twaarde plak van Friesland. En wij zeggen eigenlijk Drachten is een stad. En dat is wel historisch misschien net een stad. Het is de twaarde plak van Friesland, maar een protte ambitie. En wij zeggen van Drachten is een stad. En dat is de twaarde stad van Friesland, maar ambities voor heel Noord-Nederland.
6: Als we zoeken naar de plan voor de toekomst, de inwoners hoeven geen belasting extra te betalen, gaat net omheen. Nee, de hoenenbelasting gaat er zelfs al.
5: Ja, dat klopt. Dat is een belangrijk besluit wat we noemen, maar daar zijn de hoenenbelasting schaffen waar. Het scheelt een protte geld, 4 ton aan inkomsten.
6: 4 ton?
5: 4 ton aan structureel geld. Dus dat moeten we wel dekken straks, maar het is denk ik voor de inwoners heel belangrijk. En nou, daarmee schaffen we de hoenenbelasting aan.
6: Ja, meer gemeenten doen dat, waarom doen hier met ek?
5: Nou, eigenlijk is het een beetje van deze tijd. Het is een oude belastingmaatregel en er zijn nog maar een paar gemeenten in Nederland die dat doen. Dus wie nou ook wel tijd om te zeggen, nou stappen we die smelling onder ik mee.
6: Piet Vertuin, zo'n 60 hier, hij is er weer.
5: Hij is er weer, mijn brother energie en de mouwen omheen. Twaarde ster van Friesland, we zullen er wel wat moois van maken.
4: Piet Vertuin weer dat. In een bijdrage van Auke Selderust.
1: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: We gaan toen nijs, dat kerst vanzelfs bij u volgen, bij Omroep Friesland. Het is terug binnen de heel tijd meer platforms dat ik nijs op deelt wordt, maar ik desinformatie wordt heel tijd makkelijker verspraat en is dreigend onderscheiden van echt nijs. Misschien haast dat wel eens mijn filmpjes. Ja, zou dit wel kloppen? Ja, ongelooflijk is dat, hè? Dr. Joyce Kerstens van NHL Stenden docht hier onderzoek naar en jouw lezingen over desinformatie. Joyce, goeiemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Allereerst de term nepnijs, hè, dat juist een soort. Klopt het dat wel, nepnijs, de term?
2: Ja, nou ja, het wordt natuurlijk door veel mensen gebruikt. En meeste mensen weten dan ook wel waar het ongeveer over gaat. Alleen, ik zou liever zelf het woord desinformatie gebruiken. Want als het zeg maar verkeerde of onjuiste informatie is. Het is dus niet altijd nieuws. Het kunnen ook gewoon nep filmpjes zijn. En het is ook niet altijd nep. Het kan soms ook zijn dat er wel een echte foto wordt gebruikt, maar dat er dan een hele andere tekst onder staat, waardoor het weer een hele andere betekenis krijgt.
1: Ja.
2: En wat we natuurlijk ook zien is met president Trump. Dat een beetje het woord fake news een beetje gedevalueerd is. Zo van alles wat zeg maar wat je tegenstaat, wat je onwelgevallig is, dan wordt er met een wijzend vingertje geweest van nou, dat is fake news. Dus ik zou liever de wat objectievere term gebruiken, desinformatie.
1: Ja, nou is het best wel een groot probleem. Onderzoek haast dien jenai. Hoe groot is dat probleem?
2: Nou, het is best wel een groot probleem, want hoe meer desinformatie er rondzinkt op dat internet en op social media, hoe meer wantrouwen er ook ontstaat. En wij hebben dus ook onderzoek gedaan, wat je ook ziet, er is ook veel wantrouwen tegen bijvoorbeeld overheidsinstanties, de gemeente, de politiek, maar ook de media. De journalisten worden ook vaak gewantrouwd, van klopt het wel wat ze zeggen? De medische zorg, zeker in coronatijd, zagen we ook dat er heel veel wantrouwen was ten aanzien van medische zorg. En ik denk misschien wel het grootste probleem is dat wij als mensen vaak ook tegenover elkaar komen te staan door desinformatie. Dus dat zeg maar bestaande tegenstellingen in de samenleving, ja, die worden nog eens uitvergroot door die desinformatie, waardoor mensen elkaar gaan wantrouwen en ook echt tegenover elkaar komen te staan. Dat is natuurlijk heel, heel kwalijk.
1: Ja, in wat type media baat dat nou het meest?
2: Ja, ik denk toch het meest op social media. Dus je hebt allemaal appgroepen. Vaak ook met mensen gaan ook vaak in een appgroep zitten waar meningen worden verkondigd die ook al best wel aansluiten bij wat ze zelf al vinden. Dus dan zit je in de zogenaamde filterbubbel, dat je vooral nieuws krijgt wat eigenlijk bevestigt wat je zelf al belangrijk vindt of wat overeenkomt met jouw mening. En dat versterkt elkaar dan heel erg. En ja, er wordt altijd wel gezegd, door digitalisering wordt nepnieuws heel erg snel verspreid. Dat klopt. Maar het grootste probleem, dat zijn we eigenlijk zelf. Omdat wij als we iets zien dat we denken van hey, dat is erg. Of dat vooral berichten die veel emoties oproepen. En die gaan we dan massaal liken of disliken en weer doorsturen. En nou ja, zo kun je voorstellen dat bepaalde berichten dan ook echt in een razend tempo worden verspreid.
1: Ja, hartstikke een tip. Hoe staan we nou in een paar minuten die hetzelfde dat nijsbericht nou even controleren, Kerst, of het nou echt is? Of de desinformatie?
2: Ja, sowieso blijf altijd kritisch. Blijf nadenken. Kijk, wat is nou precies de bron? Is het één iemand die loopt te roeptoeteren? Of wordt het ook door zeg maar betrouwbare mediaorganisaties genoemd? Dus wordt het ook door NOS genoemd? Wordt het ook door Omroep Friesland genoemd? Dus kijk inderdaad, als het maar één bron is, nou, dan is het reden voor twijfel. En denk dus ook heel goed na voordat je gewoon het meteen weer gaat delen. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, even chillen voor je gaat gillen. Want wij kunnen ook zelf. Ja. We moeten onze eigen rol ook niet onderschatten in het verspreiden van desinformatie.
1: Ja, logisch. Fantastisch, Joyce, die getank. Ja, en de provincie. Morgen een lezing in de Biepcafé in Akrum, hè?
2: Ja, ik zou iedereen uitnodigen. Als je interesse hebt, je hoeft zeker geen technisch of digitaal onderlegd persoon te zijn. Het gaat er vooral om wat is het, hoe kun je het herkennen. En nou, in gewone mensentaal gaan we gewoon daarover met elkaar in gesprek. En ja, de lezing is ook nog eens een keer gratis toegankelijk. Nou, dus ik zou zeggen, als je het leuk vindt, interessant thema, en je wilt wat meer regie krijgen op al die informatie die rondzinkt, nou, kom dan vooral langs.
1: Ja, Biep Café in Akrum, kerst even googlen je. En morgen is er vier. Ik wens je daar een heel soort succes, Joyce.
2: Ja, dankjewel.
1: Dr. Joyce Kersens van NHL Stenden, wie je dat.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Misschien wel gebak in Jinsum, Joerts. Want de vereniging Dorpscoöperatie Jinsum die besteedt 10 jaar. Die coöperatie die naamt 10 jaar geleden de oude Rijnwenten in het dorp hoor, werd door die wenningen behouden bleunen voor de verhier. En nou, 10 jaar later, zocht die coöperatie vooruit. Onder telefoon hebben we Rijn de Wolf van de dorpscoöperatie daar in Jinsum. Eerst maar eens even lok wensken.
5: Ja, dat is zeker waardig. Tien jaar geleden namen de huizen over.
4: Ja.
5: En toen maakten we zwaarigen, krijgen ze inderdaad de set. En dat ging vreselijk snel. In een paar maanden tijd zitten we op 90% verhier. En dat weer vier boven verwachting, want ze waren toen vol botsuiterig.
4: En dan spreken we het die dat we eigenlijk nog voor dat die wenningcrisis natuurlijk echt uitbrut.
5: Ja, eigenlijk wel. Toen die huizen kwamen vrij, omdat elkeen ze slopen hoorde. Want ze weer van mening dat het platteland leger in is zo. En dat er geen vraag meer naar deze wenning naar wijze zo. Wij zeggen dat toen een beetje oors. Want we zeiden van, dat kind zou wijze. Maar op dit stadje dat nog net zo.
4: Nee. En dat had... Dat had toek voor je best, want we weten nou natuurlijk wat er al hier gebeurd is. Op de weddingmarkt.
5: Wij waren natuurlijk blij dat we ze gingen. En sinds die tijd hebben een heel soort mensen een onderdakje aan kent.
4: En ja, ik zeg het al, je had een blik ook vooruit natuurlijk, want er is een nood naar je plan. Dat gaan we door de tjerk, hè?
5: Ja, we hebben de tjerk in 2000 in oornaam van de Roomse parochie. En toen hebben we een ontleren ter beschikking gesteld van een parochie. Maar dat gebroek is eigenlijk voorbij. En hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen, dit huidige gebroek. Dat we hebben plan om een tolle appartement niet te realiseren.
4: Dat liep het mij best een operatie. Een tjerken verbouwen te appartementen.
5: Dat is ingewikkelder, denk ik, dan de 25 wenningen van elk inkeerpje. Ja, dat klopt.
4: En waar zit die uitdaging vooral in?
5: Nou, die zit in de financiële hoeken. De kostprijzen van verbouwen zijn nogal wat tan om. En de rente is nogal wat stegen. Dus dat ken ik alleen nog maar. Maar de steun van het waterscorporatie, maar dat is hier voor de huidige 24 wenning.
4: En ja, dus er zijn natuurlijk ook een soort regels om het maatje van appartement daarin.
5: We hebben wel een bouwvergunning van de gemeente. En wij hebben natuurlijk ons sterk team in het bestuur dat wij die regels kunnen we voldoen. Maar het is gewoon kostbaar.
4: En hoe snel zullen je wat realiseren, kinderen? Hoe snel zullen er daadwerkelijk appartementen in het cirkel komen, kinderen?
5: Nou, wij hopen eigenlijk eindval van die is klaar te hebben.
4: Oh, dat is best rap.
5: Ja, dat is de bedoeling.
4: Ja. En dat we nog even door de festiviteiten. Dit zie je hier dat je hem besteden. Hoe sta je daar stil bij deze dagen?
5: Nou, wij hebben vanmiddag gedeputeerde Kooistra komt langs om een verhaal te houden hoe de provincie dit soort projecten ondersteunen kan. En wij hebben alle dwarsgenoten nu nodig om vanmiddag onwerzig te werken. Nou, wij denken dat er een forse groep mensen komt in dit gemeente. Van een beetje om 11 jaar.
4: Nou, maar even een mooi feestje vieren dus. En zou het al zijn, die krijgt de blik vooruit?
5: Ja, zeker.
4: Mooi. Tere dank, Rijn de Wolf dus van de corporatie daar in Jinsum, de dorpscorporatie. Dank u wel.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier. Alles wat er
0: spielet. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de Driepiepse Grijft in Dokkum aanzonken. De leiding bij de bolwerking in de binnenstrijd vervangt een oude verbinding in 1964. Neffens Vitens wie vervanging nodig omdat de oude leiding verouderen wie en op een kwetsbaar plak onder de grijftlei. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF. Girel bij de aanzinking van die wetterleiding.
3: Lars de Jong, je bent senior engineer bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Je bent als koffie onder de gang in de stad Dokkum. Joet is eigenlijk best wel een belangrijk moment, laat ik het zo maar zeggen. De nieuwe drinkwaterbuis die komt erin. Wat maakt deze klus zo speciaal ten opzichte van andere klussen?
4: Deze klus die is speciaal omdat wij op traditionele wijze werken. We zinken de zinker op traditionele wijze af en we boren niet. Normaliter boren we en nu doen we het op de ouderwetse manier.
3: Hoe kun je dit hier omschrijven? Wat krijgen wij direct te zien?
4: Je krijgt zometeen drie kranen te zien met één waterleiding in de lucht. En die zakken gelijktijdig naar beneden en dan zakken ze de drinkwaterleiding zo de bouwkuip in.
3: Want is er eigenlijk een stikje graft droeglijn. Zo kun je het eigenlijk het beste omschreeuwen. Daar moet straks die buis in. En is het dan een kwestie van dichtmaaitje en dan kunnen we wetten erin? Wat is het vervolgproces?
4: Het vervolgproces is dat als de leiding erin zit, dat we hem ook doorverbinden aan één kant op het bestaande net. Dan vullen we de leiding met schoon drinkwater. Dan wordt die bemonsterd en beproefd. En daarna kan die doorverbonden worden op de andere kant, zodat het leidingnet weer intact is.
3: Want is het net zo dat deze kant van de Dokkumer binnenstad geen water had, geen drinkwater had. Want waar komt dat nou bij?
4: Die komt nu uit de noordkant van Dokkum en aan de oost-zuidkant van Dokkum.
3: En dat stik drinkwaternet, daar verheeg je dan tijdelijk de druk op? Of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, al het water wat je normaal van 3 punten hebt, dat komt nu van 2 punten.
3: Moeilijker wordt het nou?
4: Nee, dat is het, ja. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is.
3: En wat maakt het deze put van yourselves? Want je bent engineer. Je denkt altijd naar hoe drinkwaterleiding. Hoe zet je dat te plak? Hoe doe je dat veilig? Etcetera, etcetera. Maar wat maakt het deze put van yourselves nou zo speciaal en zo leuk?
4: Ah, het is anders dan anders. Ik ben zelf 30 jaar oud en iedereen praat altijd over traditionele wijze. Maar ja, als je 30 jaar oud bent, hoe vaak heb je die meegemaakt? Ik zelf niet. En dat maakt hem heel uitdagend, maar ook heel leuk.
3: En dat je sjoggen naar dit plakje, mij disse omjouwing, mij de binnenstad die je nou straks even van een nieuwe leiding voor sjoggen. Zitten er ook, of let ik doorstreken, deze leiding, waarom moet je hem die nou vervangen?
4: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project, Dokkum Sonnemapleintje, de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat hij vrij is geweest, omdat er grondverzet plaats heeft gevonden en omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen. We moesten.
2: Een bijdrage van Streekomroep RTV NOF. Vitens wacht het voor de bouw van klaar te wezen. De werkzaamheden hebben dus nog een schoffel gevolgen voor de blikkenbrus van dat pad van de binnenstad. De Hanspoort Bregen is afsluitend voor verkeer. Fietsers en voetgangers die kennen vol broekmeidje bloe van die Bregen.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het alvoeren
1: de dag voorbij. Ja, potterleerlingen weten dus intussen of ze slagen binnen of net. Het duurt uit de jaren kregen. Bij het Drachtse Lyceum, waar we ook even heen voor zelfs, want de waterleek was maar extra spanning zoen naar de uitslagen voor zelfs. Want Vlietendier slagen zo'n 40% van de eindexamenkandidaten. Dat heeft toch wakker in het Nijswest. Dat ging weer reclame voor de squale schoenjes deze kennen. Nou, stond ik hier het de squale inzetten op extra bijlessen en meer begeleiding van de leerlingen. Als die onpak ik resultaat opleveren het, ja, dat zal dan nog zo'n beetje toch wel duidelijk wijzen. Breder hoor mij Nienke Gerritsma van het Drachtse Lyceum. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Hebben jullie veel leerlingen met goed nieuws kunnen verblijden?
5: Ja, ik kom net van het grote feest hier op school, waar alle geslaagde leerlingen kwamen. En dat was natuurlijk een hele feestelijke toestand. Ja. Ja,
1: veel leerlingen die geslaagd waren dan dus ook?
5: Ja, er waren veel leerlingen die geslaagd waren. En we hadden dus ook veel geslaagde leerlingen.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Hebben jullie al iets van een slagingspercentage inmiddels?
5: Ja, wij zitten op dit moment voor de HAVO op 66%. En wij verwachten dat na de herkansingen we op 75% zitten. Nou ja, en dat is behoorlijk hoger dan vorig jaar. Dus daar ben ik echt trots op. Trots op de leerlingen die daar hard voor gewerkt hebben. En de docenten die daar keihard voor gewerkt hebben.
1: En dat is voor u opgelucht ademhalen, lijkt me zo.
5: Echt opgelucht ademhalen, omdat we weer in de opwaartse spiraal zitten. En we zijn er nog niet, maar dit is een hele goede stap vooruit. En dan gaan we verder met de verbetering van het onderwijs waar we mee bezig zijn.
1: Ja, u zegt we hopen 75% slagingspercentage uit te komen bij de HAVO. Dat is mooi, het is niet heel erg hoog. Jullie willen nog hoger uit zien te komen dus?
5: Ja, volgend jaar hopen we weer echt wel in de 80% te zitten. Ergens in de tussen de 80 en de 90. En dat is wel de ambitie om weer rond de 90% uit te komen uiteindelijk.
1: Ja. Wat doen jullie daarvoor?
5: Nou ja, we geven vooral heel goed onderwijs. En daarbij een hele goede begeleiding van de leerlingen. En dat hoort bij elkaar. Kijk, je kunt niet goed onderwijs geven zonder te zien waar de leerlingen staan en wat ze nodig hebben. En ik denk dat we daar dit jaar goede stappen in gezet hebben. Om de begeleiding van leerlingen weer goed aan te laten sluiten op wat leerlingen nodig hebben in aan ondersteuning binnen het vak en ook aan ondersteuning in, nou ja, in zelfvertrouwen en weten wat je kunt en ook met enige veerkracht en zekerheid zo'n examen ingaan.
1: Ja, dan kom je dus op 66% en hoop je nog op 75% uit te komen van de leerlingen die geslaagd zijn. Die anderen die moeten het examenjaar dus overdoen, hè?
5: Degene die
1: als ze dat willen.
5: Ja, als ze dat willen, kunnen ze het examenjaar overdoen. Of ze maken een stap naar het mbo. Dat geldt dan voor de HAVO. Mm-hmm. Dat kan ook. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. We bereiden nu eerst de leerlingen die nog zeer kansrijk zijn. Die bereiden we nou eerst voor op de herexamens. Dus die komen morgen naar school. Dan maken we een gezamenlijk plan met ze. En hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Ja, en naast de HAVO hebben we natuurlijk nog ons vwo.
1: Zeker.
5: Waar we rond de 80%, rond de 81% hopen uit te komen.
1: Okay.
5: Nou, dat is vergelijkbaar met waar we vorig jaar zaten. Dus dat is stabiel.
1: Ja.
5: En ook daarvan verwacht ik dat we volgend jaar nog weer een stukje hoger gaan zitten.
1: Maar het probleem is dat u eruit bij de HAVO-leerlingen. Degene die graag herexamen willen doen. Niet iedereen kan dat natuurlijk. Jullie gaan dat ook adviseren. Van, jij kunt het, je bent kansrijk. Anderen zijn minder kansrijk.
5: Ja, dat klopt. Dat hebben we vanmiddag al gedaan toen we de leerlingen belden. Sommigen zijn inderdaad kansrijker en anderen eigenlijk niet. Of die gaan wel herkansen, maar dan kunnen ze naar het volwassenenonderwijs met een betere lijst.
1: Uh-huh.
5: Dus dat is vanmiddag al gebeurd. Morgenochtend komen ze op school om dat nog, want je zit natuurlijk een beetje vanmiddag nog in de spanning van de uitslag.
1: Ja.
5: Om daar nog even in alle rust over te praten. En dan zijn er ook de vakdocenten die meteen klaarstaan voor de begeleiding en weer een goed herexamen te maken.
1: Oké, okay. Nou, toch nog even wat werk aan de winkel, ook de komende week natuurlijk met die herexamens. En en dan volgend jaar op naar de 80%, 90% voor de HAVO. Hè?
5: Zo is het, zo is het. Ja, daar gaan we wel naar streven
1: in
5: ieder geval.
1: Ja, ja, en dan kun je je reputatie weer wat oppoetsen als rechtslyceum. Want dat is uiteindelijk ook wel een beetje waar het om gaat.
5: Nou, het gaat om de leerlingen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen laten slagen. Daar gaat het om. En dat doen we inderdaad op een school waarvan wij denken die staat in een hele lange traditie van goed onderwijs. En dat is de afgelopen jaren wat minder geweest. En daar komen we nu weer bovenop.
1: Oké, okay. We gaan blijven het volgen. Nikke Gerritsma van het Drachtse Lyceum. Wie dat?
6: Alles wat jouw Duits mist hebben, jongens tussen zien en halven.
0: Dit is de dag voorbij.
2: Het is het laatste spandoerke voor goed 2000 leerlingen in Friesland. Ze krijgen goed te jaren als ze slagen binnen voor haar eindexamen. Een soort hing het af van de N-term. Onder telefoon is journalist Sippy Miedema. Een goeiemiddag, Sippy.
7: Een goeiemiddag.
2: Ja, daar is de laatste die het wandel houden met die examens. Die N-term, wat is het nou correct?
7: Nou, de N die staat voor een normering en die vertelt eigenlijk hoe dreigend voor makkelijk het eindexamen weer. Nou ja, dat kan alles wijzen tussen de 0,0 en de 2,5. 1,0 betekent dat het examen, nou ja, mooi op niveau weer. En is de N-term leger, dan wie het eindelijk een beetje onmakkelijker komt. En alles wat erboven betekent dat het examen wat dreigen weer. En dat wie dit hier duidelijk het geval bij het vak natuurkunde van het VWO. Daar kwam met een hele soort klachten binnen bij het LAX. Die had als een klachtenlijn, die is bij je kist over een examen. En ik heb wel gehoord van Ben die dat examenmeidje moest. Nou, die zaken de moed echt in de schoen. Ik wil ook horen, dit wordt niet. En dat is net onterecht op Ligno, want het examen dat is beoordelen met een N-term van 2,2. En dat is een van de heeste normeringen die de ETA kent is.
2: En die waard voor de mond bekend?
7: Ja, achter van de morgen zitten de docenten de kleren voor. Die N-term die worden verstuurd toen ze kwamen. En dan werd het droog rekenen. En om te zien van hoeke cijfers rol je hier nou uit. En waar is slagen en waar is helaas zakken. En leerlingen die het al een beetje checken willen, die kunnen dat doen op examenblad.nl. Als een beetje weten van dit is mijn score, dan kun je al een beetje zien van wat cijfer wordt. Dus dat is dus wel spannend.
2: Ja, maar hoe wordt die N-term dan bepaald?
7: Er is een team van experts die van het college voor toetsen en eindexamens. En die sturen speciale oefenexamens naar school, die haar daar speciaal voor aanmeldt. Dat is de pre-test. En in dit examen zitten vragen voor het vorige jaar en vragen voor het echte examen. En dan kunnen ze zien van hoe makkelijk is het nou of hoe moeilijk. En dan bepalen ze een tijdelijke N-term. En als het dan examen dan echt maken is, terug alle leerlingen, dan kun je de docent nog aanjaar van dit vond ik een dreig examen of ik vond die vragen net zo goed. En dan wordt er echt nog gezien naar een spekproef dienen en dan wordt er gezien naar de resultaten van de leerlingen. En dus je gaat ook of er inhoudelijke klachten binnenkomen binnen BTLAX. En dan onderhand van al die aspecten wordt dan de uiteindelijke N-term bepaald.
2: Ja, maar een onderdeel van bepaald van die N-term is dus een stekproef. Maar dan kerst dus ook de pech gaven dat er in de stekproef een heel soort leerling zitten die het heel goed maken hebben.
7: Dat kan inderdaad. En dat is vooral een probleem. Die vakken werden net een soort leerlingen om mij doen. En dat zelfs het Friesk. In totaal hebben we er 1200 binnen dat examen maken. En dan is dat echt nog eens verdeeld over de niveaus van GL, HAVO en VWO. En dan is dus de kans lied dat je een goede representatieve stekproef hast. Dat heb ik me nou ook vertellen terug Tseert Kooistra van het Lutger in Burgum. Bij de HAVO is de N-term van het Friese versteld op een 0,6. Wils de docent het examen best wel dreig voelt. En de uiteindelijke cijfers voelen hem daarom echt wel een beetje...
2: Ja, daar stel ik het HAVO-examen Fries maken. Al een idee hoe ze het zelf van Albert heeft?
7: Ja, dat had ik zelf even vregen. En ik wist waar. Maar een 6,7.
2: Nou, zo rommel voldoende toch?
7: Dat is een mooie voldoende inderdaad.
2: Ja, voelt u daar wel?
7: Nou, om eerlijk te zijn, ik maak het examen. Ik denk, dit wordt wel een 8. Maar dat voelt me dus wel een beetje hard. Maar nadat ik van die docent Jet hier dat cijfers in generaal met zijn hele wien, dacht ik van, dan ben ik wel blij met die science komen zo aan.
2: Ja, vermeed je dus de uitslag en van waar het net heel hard, wanneer binnen herexamens?
7: Ik ben een week tussen 16 en 23 juni, dus een week lang nog. En dan is de uitslag van die hers op 30 juni.
2: Oké, Sipje Miedema, dank u wel.
6: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
0: De dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boeten de provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Vast. Daar vind je informatie die...
4: doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigden, vernederden, met camera's controleerden en mogelijk afluisterden, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselande gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu het bijna begint, voel je de spanning toch steeds meer toenemen. En zondag zal het al helemaal zo zijn. Dan voel je bijna per uur dat het grote moment gaat naderen en klopt het hartje steeds meer in de keel. Want of je nou een liefhebber bent of niet, het blijft toch een evenement dat onze verdeelde samenleving weer even wat dichter bij elkaar brengt. En waar zelfs de koeien hun adem van zullen inhouden. Want maandag begint die eindelijk. De week van het platteland. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Europese migratiepact dat morgen van kracht wordt belooft strengere controles aan de buitengrenzen en snellere procedures. Maar zal dat in de praktijk ook werkelijk zo zijn? De Belgische oud-rechter Mark Bossuyt heeft daar grote twijfels bij. 10 jaar geleden deed NOS-verslaggever Kees Broeren verslag van de ebola-uitbraak in Liberia. Wat voor lessen zouden we uit die epidemie kunnen trekken voor de huidige ebola-uitbraak in Afrika? En morgen begint in Engeland het WK cricket voor vrouwen. Met voor het eerst een Nederlands team. Ik spreek later deze uitzending met twee van onze oranje speelsters. En om 11:55 gaat het over de gemeentes die de meeste verkeersboetes hebben opgelegd. Op 1 staat Amsterdam, op 3 Rotterdam. Maar wie staat er op 2? Maar eerst naar Mexico-stad, naar de openingswedstrijd van het WK, Mexico-Zuid-Afrika. Verslaggever Mark Kloostra is er. Ja, ik zeg naar de openingswedstrijd, maar hij is al afgelopen, hè Mark?
3: Ja, hij is zeker afgelopen.
2: Was het een goede wedstrijd? Was het spannend?

0: van Mexico. Maar die speelde dat niet helemaal goed uit. Want in de extra tijd moesten zij ook nog een keer in de noodrem trekken. En toen ook nog daar rood. Dus uiteindelijk 3 rode kaarten en 2 doelpunten. 2 van Mexico, gemaakt door Quiñones en door Jiménez, de spits. En daardoor winnen zij dik en dik verdiend met 2-0 hun openingswedstrijd in hun Mexico-stad. Want Mexico is een van de 3 gastlanden. En die 85.000 op de tribune, die hebben een uitmuntend gezellige avond gehad. Of middag eigenlijk, daar in Mexico. En zij winnen dus de eerste poolwedstrijd. En mogen hierna tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika, dat dus verliest en 2 keer rood zag, mag het gaan opnemen tegen Tsjechië.
1: Mark Kloostra, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Donderdag 11 juni.
1: Een tragisch ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderen die op schoolkamp waren, zijn aangereden door een auto. 3 leerlingen en een docent kwamen om.
3: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, een boel van verdriet.
1: Er liggen ook nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Maar, zo zegt de politie...
4: Ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek.
1: Er is een verdachte aangehouden, alleen...
4: Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
1: De burgemeester probeert slachtoffers en nabestaanden te helpen.
5: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. En dat is het allerbelangrijkste.
1: Opnieuw een klap voor de Britse premier Starmer. Zijn minister van Defensie John Healey is opgestapt.
6: The resignation of John Healey as Defence Secretary is a massive, massive blow for a weakened Prime Minister.
1: Eerder vertrokken al andere kabinetsleden en de druk op Starmer om op te stappen is groot. Healey schreef op X dat de premier te weinig geld wil uittrekken voor Defensie.
7: I am being forced to make decisions that would reduce the readiness of our forces and could make the country less safe.
1: In zijn ontslagbrief schrijft Healey dat er in deze tijd van geopolitieke spanningen veel meer geld naar defensie moet. Zo zegt deze verslaggever van Sky News.
8: There could be an attack from Russia against a NATO ally by 2030. If that is truly what is believed, then why is the government not spending more faster?
1: Het WK voetbal is begonnen met een openingsceremonie in
9: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
1: Veel Mexicanen zijn trots dat dit WK onder meer in hun land wordt gehouden.
10: I'm actually from this neighborhood, so I live actually close to the stadium, so this is going to be an amazing experience for me.
1: De openingswedstrijd was tussen Mexico en Zuid-Afrika, dat hoorde u al. Maar veel Mexicanen konden daar niet naartoe, want de kaartjes zijn te duur.
11: Yes, it's very expensive.
10: The people here, they're not going. The people going is they have a lot of money.
1: En het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen.
12: Probeer jezelf bezig te houden, maar nog steeds blijf je er alleen maar aan denken. Maar niet stilzitten op de bank wachten, want dat helpt ook helemaal niet.
1: Anderen twijfelden of ze überhaupt de telefoon zouden opnemen.
13: Ik durfde niet op te nemen. Ik dacht, als ik opneem, dan weet ik of ik geslaagd ben, maar ook als ik gezakt ben.
1: Maar het is ook een bijzondere dag voor docenten.
14: Het is de leukste dag van het jaar, echt waar. En het is ook een beloning voor het harde werken van de leerlingen.
1: Eerst belden ze de leerlingen die waren gezakt en daarna...
15: Jongen, het is je gewoon helemaal gelukt. Je bent geslaagd.
16: Nee. Wat?
17: Ik mag je feliciteren. Je bent geslaagd.
18: Hey. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja!
1: En de krant van morgen, Jan van der Putten.
19: Klanten van telecombedrijf Ziggo hebben een probleem. Vandaag was er een storing, staat in de Telegraaf. En nu zijn alle opgeslagen wachtwoorden permanent verwijderd.
1: Bij Ziggo kun je een beveiligingspakket nemen dat beschermt je apparaten en accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken.
19: Volgens Ziggo is een aantal klanten inderdaad de wachtwoorden kwijt. Hoeveel klanten, dat zegt het bedrijf niet.
1: Hoe zou u het vinden als de gebruikersbus bij u in de straat komt staan? In de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost moeten ze er niets van hebben, staat in het Parool.
19: In de gebruikersbus, een omgebouwde camper, kunnen verslaafden drugs gebruiken. En mensen uit de buurt zeggen dat er nu al veel overlast is van diefstal, agressieve bedelaars en junks.
1: Een ondernemer zegt, straks is dit de Zeedijk uit de jaren 80.
19: Morgenmiddag getuigt oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie Corona. En NRC gaat er eens goed voor zitten.
1: Rutte staat bekend op zijn behendige manier van vragen ontwijken. Een vraag die hem niet bevalt, dan kijkt hij weg.
19: En een andere keer prijst Rutte de vragensteller en dan doet het antwoord er eigenlijk niet zo toe.
1: Hou hem bij de

0: Les, adviseert Kamerlid Tom van der Lee, vroeger van GroenLinks. Bouw de vragen zorgvuldig op, dan kan hij niet makkelijk wegkomen.
1: Zondag gaat het in een referendum in Zwitserland over bevolkingsgroei, lezen we in Trouw. De uiterst rechtse Zwitserse Volkspartij heeft een voorstel.
0: Een maximum aantal inwoners van 10 miljoen in 2050. Meer komen er niet in. Zwitserland zit nu op 9,1 miljoen inwoners.
1: De Volkspartij sloeg eerder nogal racistische taal uit bij dat plan. Maar inmiddels spreekt de partij over duurzaamheid, drukke treinen en de overspannen huizenmarkt in Zwitserland. En het voorstel krijgt nu bredere steun.
0: Misschien beseffen we het niet, maar op het WK is Nederland het op één na best vertegenwoordigde land. Er doen 67 spelers mee die in Nederland zijn geboren. Verspreid over 10 selecties. Staat in het AD.
1: En de stad die het best is vertegenwoordigd is Rotterdam. Maar liefst 13 spelers komen uit de Maasstad.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Dusty Springfield, Spooky. Morgen treedt het Europese Migratiepact in werking. Strengere controles aan de buitengrenzen, beperkingen om door te reizen en snellere procedures. Maar in de praktijk zal het juist ingewikkelder en trager worden, denkt Mark Bossuyt, emeritus rechter in België. Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond.
0: Wat is volgens u het grootste probleem met dit nieuwe migratiepact, meneer Bossuyt?
1: Wel, ik denk dat het op zichzelf onbetwistbaar een vooruitgang is. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat het bijzonder moeilijk is geweest om daartoe te komen. Want we zijn met 27 landen, die worden in verschillende mate en op verschillende wijze met dat probleem geconfronteerd. Mm-hmm. Het is een delicate kwestie, dus om daar overeenstemming over te verkrijgen, dat was niet makkelijk. En dat heeft ook 8 jaar geduurd. Dus het is...
0: Dat is positief.
1: Wat mij betreft... Het is positief en het is onbetwistbaar een vooruitgang met wat we hadden. Maar ik geloof niet dat het voldoende is. Dus we moeten nu niet denken, kijk, van nu af aan is het probleem opgelost en kunnen we de situatie de baas.
0: En wat is precies uw bezwaar?
1: Wel, ik denk dat de procedures vooral nog veel meer moeten vereenvoudigd worden. De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Uh-huh. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
0: Ja, want u hebt wel eens eerder gezegd en geschreven, die rechters staan niet in contact met de realiteit. Waar zou dat uit blijken volgens u?
1: Wel, zij zien onvoldoende in wat de consequenties zijn van de arresten die zij vellen. Dat is allemaal goed wat de principes betreft, maar er kan daarna veel te makkelijk misbruik van gemaakt worden.
0: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Wel, ik zou zeggen, neem nu de hele zaak van de Dublin-overeenkomst. Volgens Dublin moet dus iedereen behandeld worden in het land via de welke hij de Europese Unie of Schengen is binnengekomen. Uh-huh. En dat is nu allemaal onderworpen aan rechterlijk toezicht.
0: Ja.
1: En het probleem is niet dat die rechters vaak zeggen, u mag dat niet doen. Het probleem is dat er duizenden gevallen zijn waar die rechters zich moeten over uitspreken. Dat is het probleem. Dat neemt veel tijd in beslag en ondertussen moeten die mensen allemaal opgevangen worden. Dat zorgt dan voor grote achterstanden, voor vertragingen, en dat zou drastisch moeten vereenvoudigd worden.
0: U uit al jaren kritiek, hè, op de rol van de rechters. Kreeg u veel bijval de afgelopen jaren?
1: Wel, in het begin helemaal niet. Werd mij gezegd, meneer Bossuyt, u staat alleen met uw kritiek. En zelfs de regeringen hebben geen problemen. De regeringen vinden het allemaal goed wat wij doen.
0: Oh ja.
1: En dan ja, dan hebben we gezien dat op 22 mei vorig jaar er plotseling 9 regeringsleiders waren die zeiden, we hebben toch wel problemen. En dan was het kort te klein, zou ik zeggen. Dan was het, oh, heiligschennis, hoe durven ze kritiek leveren op de rechtspraak van het Hof? Dat mag toch niet, dat is heiligschennis. Mm-hmm. Wel nee, ik denk, als zoveel regeringen dat inzien, en op 10 december waren ze al met 27 en 19 van de Europese Unie, dat is 2/3. Ja, dan zal het toch wel een probleem zijn, zeker.
0: Ja. Pleit u ook voor het herschrijven van het verdrag voor de rechten van de mens?
1: Het verdrag herschrijven, nee. Maar wel denk ik dat het goed zou zijn om het verdrag aan te vullen met een protocol die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja. En wat hebt u uiteindelijk voor oplossing voor ogen?
1: Wel, zaken waar men kan zeggen, kijk, De tekst laat dat natuurlijk toe, die interpretatie van het Hof. Maar een andere interpretatie is ook mogelijk. En dan zouden minder rechterlijke tussenkomsten vereist worden, zodanig dat die procedure niet zo zwaar zou zijn zoals ze nu is.
0: Maar uiteindelijk zegt u, de rol van de rechters moet worden ingeperkt. Dat is waar het op neerkomt.
1: Wel, ik denk dat ze in zekere mate moet bijgestuurd worden. Hè. Dat ze moeten inzien dat sommige zaken het altijd maar moeilijker maken, het altijd maar jurisdictioneler maken, dat niet overeenstemt met de behoeften die we hebben voor asiel. Zo'n procedures zijn ideaal, zolang u 100 aanvragen hebt per maand. Maar wanneer u 1000 hebt, of wanneer u 4000 hebt, of nog meerdere duizenden hebt, dan gaat dat niet meer. En dat schijnt men onvoldoende te beseffen.
0: Ja. Professor Mark Borsuit, dank u wel voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

0: John Mayer, Heartbreak Warfare. De huidige ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie. 10 jaar geleden deed oud-NOS-correspondent Kees Broeren verslag van een ebola-uitbraak in West-Afrika. Goedenavond, Kees.
1: Hallo.
0: Jij en je cameraman Marco Prins wonnen toen de Tegel, een grote journalistieke prijs voor jullie reportages uit Liberia. Dat zwaar was getroffen door ebola. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit een van die reportages.
2: Dit werk is voor de mensen van het Liberiaanse Rode Kruis altijd bijzonder moeilijk en lastig. En extra moeilijk wordt het ook op plekken als hier, waar de emoties hoog oplopen en de familieleden moeite hebben, zo niet weigeren, om hun geliefde overledene weg te geven voor crematie.
0: Dit was meer dan 10 jaar geleden. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Volgens mij voelt het als vorige week voor jou.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zie het hele tafereel zie ik voor me.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, het regende.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar ook bijna geïmproviseerd te filmen. We werden er overvallen. Het was natuurlijk een hele emotioneel geladen situatie. Ja. Die mensen in Liberia die de opdracht hadden van het Rode Kruis om een waarschijnlijk aan ebola gestorven iemand weg te halen in een bodybag. Vanwege het besmettingsgevaar moest dat zo snel mogelijk gebeuren. En dat leidde tot een enorme consternatie in het huis en daarna in de buurt. Dat hoor je op de achtergrond ook, hè? Die vrouwen in rouw en schrik en alles. En ja, dat werd steeds harder en steeds luider ook. En ja, dat komt dan gewoon terug. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En is dat ook iets wat je zit er vakmatig naar te luisteren, maar het doet misschien ook wel meer?
1: Laat ik het zo zeggen, je denkt dan, het gemak waarmee we toen besloten, nou, we gaan daar naartoe, we gaan dat doen. En wat er dan daarna allemaal gebeurd is zo in de wereld, ook met andere epidemieën en pandemieën. Hebben we natuurlijk zelf als westerse wereld met corona te maken gehad, net als de rest van de wereld ook. En de hele verandering van hoe daarop gereageerd wordt. Ja, dat gaat dan allemaal mee. En dat komt dan, dan wel in zo'n fragment weer naar boven.
0: Uiteindelijk vielen er in 5 verschillende landen 11.000 doden.
1: Ja.
0: Dit was in Liberia. Een paar maanden later ging je ook naar Sierra Leone, toch?
1: Ja, met Sven Thorfinn was dat. Ja, de fotograaf en cameraman natuurlijk voor de Volkskrant en de NOS werken. Ja.
0: Als je de beelden bij dit fragment ziet, dan zie je dat je daar midden in een dorp staat tussen boze mensen in.
1: Ja.
0: Terwijl de ebola-doden worden weggedragen. Maar je draagt geen beschermende kleding, je draagt geen mondkapje. Was je niet bewust toen van de grote risico's?
1: Het werd in die zin niet van ons gevraagd. En ook dat is een heel groot verschil met nu. Ik zag een foto van Declan Walsh. Dat is de Africa Bureau Chief van de Washington Post. Die zit tegenwoordig in Cairo, maar ik heb hem ook nog meegemaakt toen hij in Nairobi woonde. En die is dan naar Oost-Congo gegaan. Vanwege de uitbraak daar van deze ebola-variant. En ik zag een foto van hem en hij zag eruit als iemand, als een arts, helemaal ingepakt, als een buitenarts wezen. Zoals in 2014, toen wij in West-Afrika waren, de artsen en verplegers er wel uitzagen. Maar wij inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld voor de NOS hebben we in Sierra Leone een filmpje gemaakt van een gezin dat in quarantaine zat in een volkswijk. En dat ze in quarantaine zaten, bleek dan uit het feit dat er een soort wasdraad om de tuin was gespannen.
0: Oh ja, dat was
1: en dan zie je op de beelden dat ik met mijn microfoon daar overheen die man vraag, en hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Er was een inzamelingsdag. En de NOS dacht het misschien wel handig om iemand ook uit het gebied zelf te hebben.
0: Ja, want er was een tv-inzameling.
1: En daar stond ik gewoon vrolijk naast Rick van de Westlaak te vertellen dat, nou, met mij ging het goed. En het was inderdaad allemaal heel hevig. Maar je kunt je dat niet voorstellen. Het zou nu onmogelijk zijn om niet meteen in quarantaine te moeten.
0: Zo naïef waren we toen nog.
1: Ja, of misschien zo ontspannen wel, Koen.
0: Ja? Ja. Nou ja, maar ebola was toen net zo gevaarlijk als het nu is, toch?
1: Ebola is real, hoorden we steeds. Wash your hands, ebola is real. En grappig genoeg was dat een kreet die toen al belangrijk was voor mensen. Om te horen van, het is dus echt. En dat probeert men nu ook de mensen in Oost-Congo duidelijk te maken, dat het echt is. Maar het is niet zo makkelijk om ze daarvan te overtuigen, want tijden zijn veranderd.
0: Je temperatuur werd wel gemeten op het vliegveld, hè?
1: Ja, zeker. Ik geloof maximaal 37,5, anders kwam je er niet in. Maar ook maximaal 37,5 graden kwam je er niet uit. Dus namen we een paar paracetamol of aspirintjes.
0: Om een beetje de eventuele koorts te
1: even te laten zakken. En dan zat je op het vliegtuig en dan was je weer oké.
0: Maar dan heb je ook gewoon misschien wel heel erg geluk gehad.
1: Ja, dat denk ik dat in zijn algemeen het wel vaker heeft gegolden voor bepaalde klussen. Maar nogmaals, ik persoonlijk geloof dat als je er redelijk ontspannen mee kunt omgaan, dat het geluk ook een beetje kan helpen soms.
0: Ja, maar ja, goed, ebola maakt niet veel onderscheid tussen mensen, denk ik.
1: Absoluut niet, nee.
0: Dat was ebola toen, 10 jaar geleden. Hoe verloopt die ebola-uitbraak nu als we kijken naar Congo en Oeganda?
1: Ik denk dat het nog lastiger is voor hulpverleners om in dat gebied, ik ken dat ook goed uit de tijd dat ik in het continent werkte, Oost-Congo, met name, meer nog dan Oeganda, heel lastig is om daar gewoon toegang te krijgen tot mensen. Om allerlei redenen. Hè. Er zijn weinig wegen. Er is eigenlijk geen bestaande infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg. Dus dan moeten dan kliniekjes voor opgebouwd worden. Mensen zijn moeilijk te bereiken. En het wantrouwen van mensen is ook enorm sterk. Veel sterker dan dat bijvoorbeeld in 2014 in West-Afrika was.
0: Er zijn tot nu toe 91 doden. Dat lijkt heel erg mee te vallen met die 11.000 toen, hè, in West-Afrika.
1: Ja. Ja.
0: Maar is dit de stilte voor de storm, denk je?
1: Nou, ik hoop natuurlijk, maar denk ook een beetje dat het mee zou kunnen vallen. En nou ga ik een hele grote disclaimer inbrengen. Ik ben niet van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige. Maar ik kijk naar andere facetten dan van het nieuws en hoe die epidemie daar zich blijkbaar ontwikkelt. Kijk, Stichting Vluchteling heeft gewaarschuwd dat het wel naar 10 landen kan overslaan. En ik denk dat als je een blik op de kaart werpt, dat begrijpelijk is, zo'n opmerking. Hè? Want dat gebied grenst met Oeganda erbij aan de Centraal Afrikaanse Republiek, aan Zuid-Soedan, aan Ethiopië, aan Rwanda, aan Burundi en noem maar op. Maar de vraag is of mensen dan ook massaal die kanten allemaal zullen opgaan. Het zijn arme mensen en arme mensen reizen niet makkelijk. Dus ja, als het in die zin, als ze daar dan bereikt kunnen worden, en wie weet komt er ook een vaccin of een medicijn, dan zou het hopelijk nog wel een beetje kunnen meevallen.
0: Er zijn veel landen in Afrika, 54 in totaal. Ken jij dit gebied ook?
1: Ja, ik ken Oost-Congo heel erg goed. Ja? Heel vaak geweest.
0: Ja. Ja. En is dat is fundamenteel anders dan West-Afrika?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als je in Liberia bent, en je bent, zoals wij in Monrovia met name, de hoofdstad, dan heb je toch wel een bepaalde vorm van hulpverlening die daar mogelijk is. Mm-hmm. En die een beetje lijkt op, zoals we die bijvoorbeeld in Nederland kennen, met alle verschillen tegelijk bij. Maar als je in Oost-Congo bent, dat is toch voornamelijk een plattelandsgebied. Er is heel erg weinig. En dan wordt het ook gewoon heel erg moeilijk, nogmaals, om mensen daar te bereiken en die hulp ook echt ter plekke te laten komen.
0: Ja. Er is fel verzet tegen hulpverleners. Zijn klinieken in brand gestoken. Ja. Hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, ik kom maar even terug op wat ik zei. Hè. In Sierra Leone hoorden we dan, Ebola is real, wash your hands, Ebola is real. Mensen zeggen van, ja, bijvoorbeeld in Oost-Congo nu, van, is het echt wel waar? Is het echt wel zo ernstig? Of is het toch misschien weer een complot van witte mensen in rare pakken die ons ziek proberen te maken? En als dat op een gegeven moment in de hoofden van mensen gaat spinnen, en er komt dan ook het verdriet bij en de rouw om mensen die zijn overlijden, dan kan het ook gewoon uit de hand lopen. Dus dat wordt nog moeilijker om mensen hulp te geven.
0: De EU trekt 16,5 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Maakt de eurocommissaris vandaag bekend na een bezoek aan Congo. Is dat genoeg, voor zover jij dat kan inschatten?
1: Nee.
0: Het klinkt als een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is het absoluut. En ook de vraag hoe geld dan besteed zou worden. Misschien wel om te voorkomen juist inderdaad weer het virus de grens niet overgaat. Dat zag je ook in 2014. Barack Obama was toen president van de Verenigde Staten. Liberia heeft natuurlijk als vrijgemaakt land met Amerika te maken. En Obama was er heel snel bij om iets te doen voor zijn mensen, zo gezegd. Maar tegelijkertijd vooral omdat hij te horen kreeg van, je moet alles doen om tegen te houden dat mensen in de Verenigde Staten met ebola terechtkomen. En het zou zomaar kunnen dat geld, wat je zegt, die druppel op de goede plaat, misschien zelfs ook wel in Oost-Congo voor een deel daarvoor besteed wordt.
0: Is dit nou een uitbraak die het ook in zich heeft om een pandemie te worden?
1: Dat kan als het zich echt zo zou gaan verspreiden als bijvoorbeeld Stichting Vluchteling vreest. Mijn inschatting nogmaals is dat die kans niet zo groot is. Met de disclaimer, ik ben geen medisch deskundige. Uh-huh. Maar kijk het naar hoe het tot nu toe verloopt. Bijvoorbeeld vandaag ook geen nieuwe besmetting in Oeganda, wat dan toch ook een brandhaard is. Dat is veelzeggend. Dus dat geeft mij toch lichte hoop dat het wellicht bij een lokale epidemie blijft.
0: Ja. Het was mooi en verhelderend om met je te praten, Kees Broeren, oud-Afrika-correspondent en schrijver. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt.

0: James Taylor, Mexico. De kop is eraf. Het WK voetbal 2026 is begonnen met een spannende wedstrijd. In het stadion in Mexico stad is Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
1: Goedenavond.
0: Hoe is de openingsceremonie verlopen vanavond?
1: Nou, heel goed. Er was sowieso voorafgaand aan de wedstrijd best wel wat spanning bij de Mexicaanse regering over dat er protesten zouden kunnen zijn die de wedstrijd zouden kunnen verstoren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het stadion zat stampvol. Er waren optredens van Mexicaanse groep van de bekende mariachis, hè, met de grote hoeden en de gitaren, ja, van artiesten als Shakira. Dus dat was een enorm spektakel en daarna was het tijd om te voetballen. En ook dat is voor Mexico goed verlopen.
0: Ja. Is dit een WK iets wat enorm leeft in Mexico?
1: Nou, nu, na vandaag denk ik wel. De afgelopen tijd was het wat minder. Er waren dus hele zware protesten van onder meer leraren die salarissen eisten, van families van vermiste Mexicanen die aandacht voor hun problemen vroegen. Mm-hmm. Dat was enorm aan de hand. Dus, en dan had je daarnaast ook die hele negatieve, ja, dat nieuws wat uit de VS kwam van mensen die niet het land binnen werden toegelaten, spelers, scheidsrechters. Dus er hing een heel negatieve sluier overheen. Maar nu Mexico vandaag gewonnen heeft en als je ook het feest zag, dat stadion, ja, dan kan je toch wel spreken dat het WK wel echt leeft in Mexico.
0: Voor het eerst wordt een WK in 3 landen gespeeld. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen over hoe dat gaat verlopen?
1: Nou, dat zorgt er dus mede.
0: Nu val je even weg. Sorry Boris, ja, je viel even weg. Ik vroeg wat de verwachtingen zijn.
1: Ja, die zijn niet zo heel hoog. Kijk, de meeste wedstrijden, en met name de belangrijke wedstrijden, worden in de Verenigde Staten gespeeld. Mexico en de VS hebben momenteel niet zo'n goede band. Natuurlijk met het migratiebeleid van Trump dat ook veel migranten uit Mexico in de VS raakt. Dus mm-hmm, het is een beetje een verdeeld WK. Er komt ook nog eens bij dat het enorm dure ticketprijzen zijn, waardoor heel veel mensen die graag naar een wedstrijd zouden willen gaan, niet kunnen gaan. Een beetje een exclusief toernooi. Ja. Dus ja, het is een toernooi dat ze samen organiseren, maar wat eigenlijk apart van elkaar gespeeld wordt.
0: Ja. En wie zitten er dan wel op de tribune?
1: Nou, mensen die het kunnen betalen. Kijk, de tickets van voor de groepswedstrijden van Mexico, de gemiddelde goedkoopste kaartjes van het moment zijn ongeveer $1000, $1500 zelfs. Ja. Nou, als je kijkt naar het gemiddelde salaris in Mexico, van het maandsalaris ligt rond de $600. Dus ja, dat zijn mensen die het kunnen betalen. De armere mensen kijken in de kroeg, op plein of gewoon thuis. En ja, dat zien we toch ook in de Verenigde Staten bij de wedstrijden daar, Canada waarschijnlijk ook. Het is een toernooi voor de mensen die het kunnen betalen. En voetbal is al lang niet meer een sport van het volk.
0: Nee. Trump laat zich vaak negatief over Mexicanen uit. Wat hoor je op hun beurt over Trump bij jou?
1: Nou, die is niet populair hier. Hij praat laatdunkend over Mexicanen. Hij praat laatdunkend over het toernooi. Hij praat laatdunkend over de president Sheinbaum. Hij heeft gedreigd met militaire interventie. Daar maak je jezelf niet populair mee. De Verenigde Staten hebben sowieso een geschiedenis als het gaat om interventies in Mexico. Dus hij is zeker niet populair. En dat maakt dat zo'n toernooi nog, ja, raarder is. Want toen het werd aangekondigd dat ze het samen gingen organiseren, hadden ze het echt over eenheid. En ja, nu heb je presidenten die onder elkaar de punt uitvechten.
0: Dus het heeft de landen eerder uit elkaar gespeeld dan bij elkaar gebracht?
1: Nou, het WK niet per se, maar het WK was natuurlijk een perfect moment om te laten zien dat Noord-Amerika een eenheid is. Hè? Mexico, Canada en het. En nu zien we dat het totaal niet het geval is. Sterker nog, ze schelden op elkaar. En ja, dan is zo'n toernooi wat eenheid moet uitstralen, wat vrolijkheid moet uitstralen, wat een fijne voetbalwereld moet uitstralen. Ja, dan is dat toch wel heel een raar signaal als de wereldleiders op elkaar zitten te zitten.
0: Ja. Heb jij zelf enig idee? Ja, dat is altijd een beetje glazen bolachtig. Maar durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen? Dit toernooi? Nu ben je of heel diep aan het nadenken of gewoon weg. Ja, ik hoor
1: ik
0: je.
1: Ik ben er nog steeds.
0: Je bent, ja, er. Kon je mijn vraag verstaan? Of je een voorspelling durft te doen wie er gaat winnen? Nou, volgens mij is Boris weer weg. In elk geval, dank je wel, Boris van der Spek. Dank je.

0: Patrice, Good Vibrations. Het WK voetbal is begonnen, maar morgen begint er nog een wereldkampioenschap. Het WK cricket voor vrouwen in Engeland. Met voor het eerst een Nederlandse deelname. En ik heb het genoegen om met twee spelers te praten. Ze zijn in Birmingham met de ploeg. Goedenavond, Frederik Overdijk en Robine Rijke.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, Robine, het Engelse voetbalelftal doet ook mee aan het WK. Wordt jullie cricket-toernooi niet helemaal overschaduwd in de media door dat voetbal?
1: Nou, ik denk hier in Engeland leeft cricket echt heel erg. Dus ja? Op straat overal zijn er posters. Het is overal op tv. Er zijn events, dus hier leeft het echt heel erg. En we hopen natuurlijk dat er in Nederland toch mensen ook wat ervan meekrijgen.
0: Want cricket is echt de bakermat van de sport, hè?
1: Ja, zeker. Nee, in Engeland is het echt, net als voetbal in Nederland is. Iedereen kent het, iedereen speelt het. Dus dat is wel heel gaaf om dan hier dat WK te mogen spelen.
0: Frederik, Nederland doet voor het eerst mee. Dat moet wel echt een enorm hoogtepunt zijn voor jullie.
2: Ja, het is echt een ongelofelijke droom die uitkomt. We hebben hier de afgelopen aantal jaren van gedroomd en keihard naartoe gewerkt. En dat het nu gewoon zover is, begint steeds meer in te zinken ook wel. Ik moet wel zeggen dat het in de aantocht naar het WK toe was altijd een beetje van, oh ja, we gaan naar het WK. Maar nu hebben we gisteren onze eerste mediadag gehad. En dan,
0: En is het heel echt opeens.
2: Onwerkelijk. Ja.
0: En hoe schat je jullie kansen in?
2: Ja, onze kansen dat om echt de World Cup te winnen, ik denk dat die niet heel erg hoog liggen. Nee. We zitten wel in een enorm moeilijke pool. We spelen natuurlijk tegen de toplanden. We spelen tegen Zuid-Afrika.
0: Want voor mensen die niet zo thuis zijn in het cricket, wat zijn de toplanden?
2: Ja, dus Zuid-Afrika, India en Australië, met wie we ook in de pool zitten. Mm-hmm. En dan zitten we verder ook nog met Bangladesh en Pakistan, die ook gewoon zeer hoog in de ranglijst staan. En dan heb je in de andere pool zitten nog Nieuw-Zeeland, de West Indies, Engeland natuurlijk, die ook enorm goed zijn. Ja. Dus dat zijn wel een beetje de toplanden. Dus echt het WK winnen, dat wordt het misschien niet. Zeg nooit nooit, elk team is verslaanbaar. Mm-hmm. Maar we willen wel graag, we hopen wel zeker een kans te maken om de wedstrijd tegen Pakistan en Bangladesh te winnen. En dat is ook zeker ons doel.
0: Want het is al heel eervol om er überhaupt bij te zijn op dit podium.
2: Zeker, ja, ongekend. Het is een droom, het is... Ja.
0: Bij cricket gooit of bolt de verdedigende ploeg en slaat de aanvallende ploeg. Waar zijn jullie zelf heel goed in?
2: Eigenlijk in allebei wel. Ik denk dat onze statistieken wel zeggen dat wij beter zijn in beginnen met slaan. Een beetje het aanvallende. En dat we dan beter in de tweede helft kunnen verdedigen. Ik zou wel zeggen dat we in allebei de takken een zeer goed team hebben.
0: Robine, jij bent, hoorde ik, een keer door de Wereldbond geschorst, hè, omdat je verkeerd zou gooien. Wat was er mis met jouw worp?
1: Dat is eigenlijk een heel technisch aspect en dat is gelukkig heel lang geleden. En gelukkig is dat ook rechtgezet. Maar bij cricket gooi je met een rechte arm aan, bowie heet het. En als hij dan meer dan 15 graden buigt, dan zegt de internationale bond dat je daar een voordeel uit zou kunnen halen. Dus het is inmiddels gelukkig lang geleden en ik heb hard aan mijn actie gewerkt. En ik ben dus weer goedgekeurd, dus ik mag gewoon gelukkig weer bowlen. Ja. Maar dat is een aspect dat niet echt in andere sporten voorkomt, denk ik.
0: Want jouw arm was te veel gebogen volgens de Wereldbond.
1: Ja. Ja, maar ik heb gelukkig er hard aan gewerkt met heel veel verschillende coaches. En nu kan ik weer bowlen.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie eigenlijk al cricket?
1: Ja, wij spelen allebei vanaf kinds af aan al bij onze clubs in Den Haag. Mm-hmm. We zijn eigenlijk allebei vanaf ons zesde mee begonnen. Dus dat is inmiddels toch wel een aantal jaren. En altijd in de jeugd met jongens gemixt gespeeld.
0: Oh ja.
1: En daarna doorgegaan met de dames.
0: Wat is dat gebruikelijk dat je gemixt speelt?
1: Ja, zeker. Cricket in Nederland is heel erg klein. En al helemaal in de jeugd zijn er geen, niet genoeg dames of meisjes om apart te spelen. Dus wij hebben allemaal gemixt met de jongens gespeeld. En daarna naar een seniorenteam wel naar de dames. Maar wij spelen wel ook bijna allemaal nog bij een herenteam van onze club. Mm-hmm. Ook om zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Damescricket in Nederland is best wel klein. Dus er zijn eigenlijk maar twee pools, twee niveaus. Dus het is een beetje een mix van dames die op hoog niveau willen spelen, echt fanatiek. En waaronder dus wij die ook Nederlands elftal cricketen. En dan speel je ook met mensen die gewoon gezellig en voor de lol een balletje willen slaan. Dus dat vinden wij ook wel heel erg leuk om dan met de mannen af en toe mee te spelen.
0: Ja.
1: En verder, ze hebben ook veel in het buitenland gecricket. Bijna iedereen in ons team heeft een seizoen in Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika gespeeld. Dus we hebben wel echt heel hard daar alles aan gedaan om hier te staan nu.
0: Ja, je zegt al, het is een kleine sport, hè? Dan ga ik ervan uit dat je er niet van kan leven.
1: Nee, helaas niet. Het is wel door de jaren heen echt wel heel erg vooruit gegaan. Toen ik bij het Nederlands elftal begon, toen gingen we op tour wel eens naar kwalificatietoernooien. Nee, met één coach en dan geen fysio. Kregen we verder ook geen vergoedingen. Dus als we bijvoorbeeld 3 weken weg waren, dan moest je ook 3 weken werken, hier dus niet. En nu inmiddels door de jaren heen is vrouwensport sowieso veel groter, wordt veel meer bekeken. Dus dat is wel heel erg bijzonder om mee te maken dat die blik daarop verandert. En dat is ook in vrouwencricket zo.
0: Ja.
1: Dus nu hebben we wel, we krijgen wel vergoedingen. En helaas kunnen we nog niet van leven, maar we zijn wel echt heel, heel erg vooruit gegaan. Dus dat is wel onwijs gaaf om te zien dat we steeds professioneler worden.
0: Frederik, jij studeert nog, hè?
2: Ja, klopt. Ik studeer nog. Ik studeer tandheelkunde in Amsterdam. En ik heb net, ik ben nu in de afronding van mijn 5e jaar. Met heel wat bloed, zweet en tranen heb ik toch voor elkaar kunnen krijgen dat ik dit jaar wel mijn jaar gewoon nominaal kan afronden. Omdat we best wel veel toernooien hebben gehad. Dit jaar was dat wel heel moeilijk. Maar gelukkig heeft de studie wel met me meegedacht.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet ik nog 1 jaartje. Tandheelkunde is een 6-jarige opleiding. En dan ben ik tandarts. En daarnaast werk ik ook nog 2 bijbaantjes bij 2 verschillende tandartspraktijken.
0: Want dat heb je wel echt nodig.
2: Ja, het leven is inmiddels heel erg duur geworden. Dus dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje ambitieus dat ik ook wel veel werkervaring wil opdoen. Dat is wel goed te combineren. Ja.
0: Jij, Robine, wat doe jij?
1: Ik heb zelf een master forensische criminologie afgerond. En ik werk nu voor de kansspelautoriteit. Ik heb een fulltime baan waar ik me richt op de aanpak van illegale gokaanbieders.
0: Ja.
1: En daarnaast doe ik dus eigenlijk bijna fulltime wat wij ook doen aan trainen. Dus we gaan van werk met een crickettas, een tas vol met eten, fitnesskleding, van hot naar her. Dus het is best wel een bijzonder leven. Ik zeg wel eens dat we eigenlijk 2 banen hebben.
0: Ja.
1: Maar het is wel onwijs gaaf. En dat maakt het ook wel des te knapper en nog bijzonderder dat wij hier op het WK staan. Want wij zijn het enige team hier wat niet volledig
0: professioneel is.
1: Fulltime cricket.
0: Ja.
1: Ja, dus alle andere teams hebben dat wel. Maar ik denk dat dat ons ook een heel bijzonder team maakt. Dat we juist zoveel doorzettingsvermogen hebben en alles combineren. En
0: dus dat kan ook jullie kracht zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Wij vinden elkaar daarin dus ook dat we er heel veel voor onze sport over hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ook weten wat onze teamgenoten ervoor doen. En dat schept toch wel een hele bijzondere band.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus ik denk dat dat ook onze kracht is, zeker.
0: Zondag is jullie eerste wedstrijd tegen Bangladesh. Dat is een land met veel cricketervaring. Hebben jullie toch een goede kans, denk je?
1: Ja, ik denk het zeker wel. We hebben een voorbereidingstoernooi gespeeld hiervoor in Schotland. Daar speelden we ook tegen Bangladesh. En toen hebben we ze voor het eerst verslagen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gaf wel heel erg veel vertrouwen. Ook spelen we nu in Europese condities. En dat maakt bij cricket wel heel erg uit of je in welke continent je speelt.
0: Ja.
1: Dus in Bangladesh, daar spint de bal meer, daar krijgt de bal meer effect.
0: Mm-hmm.
1: En hier komen onze bowlers misschien meer tot hun recht. Wij kennen de condities, de velden zijn meer vergelijkbaar met in Nederland. Dus ik denk wel dat we een groot voordeel hebben. En dat we dus veel vertrouwen hebben gekregen uit de winst vlak voor het toernooi.
0: Nou, ik wens jullie in elk geval veel succes zondag. Frederik Overdijk en Robine Rijken, zet hem op. En mocht u de wedstrijd willen zien, u kunt hem volgen op nos.nl. De wedstrijd begint om 12:30.
3: Het is 11:55.
0: De website Overstappen.nl heeft cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau geanalyseerd en vastgesteld dat vorig jaar in Amsterdam de meeste verkeersboetes zijn uitgedeeld, ruim 550.000. Op plaats 3 staat Rotterdam met 487.000, maar wie staat er op 2? Goedenavond, Jos van Nieuwenhoven.
3: Goedenavond.
0: Ja, voorzitter bent u, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal, de grootste partij in de gemeente Stichtse Vecht.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Want de Stichtse Vecht staat op 2. 498.000 boetes in uw gemeente. Hoe is dat mogelijk?
3: Ja, dat is dat ze hier nogal te snel rijden. Maar dat komt natuurlijk, door de A2 die langs Stichtse Vecht loopt.
0: Ja. Want daar staat ook een beruchte flitspaal of zo?
3: Nee, langs de A2 of op de A2 is een trajectcontrole.
0: Ja.
3: Dus, en die loopt voor het grootste deel langs Stichtse Vecht. Dus dan komen wij op 2.
0: Ja. Hebt u daar zelf ook proefondervindelijk mee te maken gehad? Ik bedoel,
3: nee,
0: hebt u zelf boetes gekregen? Nee?
3: Nee, gelukkig heb ik nog nooit een bekeuring mogen ontvangen langs Stichtse Vecht.
0: Nee. Maar landelijk op de tweede plaats tussen twee hele grote steden in. Ja, ja. Dat is toch wel opmerkelijk.
3: Ja, dat is zeker opmerkelijk.
0: Voor Stichtse Vecht. Ja. Hoeveel mensen wonen er in Stichtse Vecht?
3: Wij hebben ongeveer 65.000 inwoners.
0: Ja, dan. En u spekt eigenlijk de staatskas als een grote stad.
3: Ja, dat klopt. Althans, dat doen wij dan niet, maar dat doen degene die het snel rijdt op de A2. En we hebben natuurlijk nog een camera staan binnen onze gemeente die ook goed scoort. En dat is de snelheidscamera bij Vreeland op de Provinciale Weg.
0: Daar worden ook veel mensen geflitst.
3: Ja, dus, daar mag je 60.
0: Ja, en de mensen rijden daar?
3: Ja, ik denk doorgaans 80.
0: Ja, dus
3: als
0: dus,
3: een beetje snel door het verkeerslicht en dan, dan sta je erop.
0: Stichtse Vecht spreekt een woordje mee, wat dat betreft.
3: Ja, blijkbaar. Ja, ja. Maar goed, daar worden wij zelf niet wijzer van.
0: Nee. Nou, het was in elk geval mooi om even te spreken, Jos van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel.
3: Ja, wel graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. En morgen is er weer een oog.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: En dan zit hij, nou wij ook natuurlijk, dan zit hij Eshwet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht. En daar komt de tune geloof ik al aan. Ik hoor niks, maar die zou nu moeten komen. Ik denk dat er iets niet start zal. Ja, daar is hij toch.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1
2: Podcast
1: Docs.
3: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
4: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
5: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
4: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordewien.
8: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze torens, Janne. Mooi dat je erbij bent, ons zo'n horen bibbelen. We hebben natuurlijk mijn heel soort muziek. We zetten nu daar in mei de hoenekamp en de verrastheid in de bron. Nou, daar had ik wel een beetje gelijk in. We doen in ieder geval nog wat mooie live-opnames. Ik heb nog een hele mooie live-sessie van... Nee, vertel ik nog net. Lustriaars is maar even. Ja, hoenekamp, jet is het maar. Ik heb ook wel even wat van draaien. De Wuitermannen.

0: ik al, zeker?
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Zo is.
3: Zo is. Jit is er een de wuite mannen, mooi dan. Ja, hoenekop, Jit is er, mooie teksten altijd uit het leven gegrepen. Maar die had ik wel een beetje voor Grimtos. Luister maar eens naar het verhaal. Zien verhaal hoe de ijsbeer van de Aqua Zoo.
4: Ah, goeie.

Mooi verhaal van Grimtosk. Ja, die had hem toch wel heel aardig ontwikkeld. Hij had toch een hele mooie, ja, wat succes is. Songskruwer, mooi in het Frieskek, mooie verhaaltjes vertellen. In dit geval over de ijsbeer van de Aqua Zoo. Om mooie verhaaltjes prutsen trouwens. Daar komt stuk wel uit bij Frederik de Zwitser. En die had het hier over de lelijkste man van de stijl.

0: Ik ben de lelijkste man van de stad.
1: Ja, dat is haar af, Rick. Frank Wellington, die is in de stad. Dus, nou, bij deze. Goed. Won in de stad. Won knappe jongens. Boas. Dwanen bij mij materiaal trouwens. Je hebt hier

Boas, Boas Roelevink, jawel, en Catch a Rainbow. Geweldig talent, en hij geeft me terug, en hij geeft me terug, en hij geeft me terug. En ja, voordat je ergens binnen in de muziek vraagt, ben je soms, zeg maar, zie je niet je verder? Misschien nog wel langer. En fijn, ik hoop dat je het vol hoort, want het is een nogmaals een fantastisch talent, Jeroen Friesland. We gaan even naar Robin IJzerman. Ik zo'n talent. Zat je al even wennen? Ze werd nog maar in Grenzland. En ze had een prachtig album uit. Ja, dit van die vestjes die bleef ik hingen. Een heerlijk draaibaar. En dit is wel alleen van Orwin. Truce!

album is uit. And Everything in Between. En meer van dit soort versjes zit daarop. Ja, prachtig. Deze zit er dus echt op. Ja, Truce. Robin IJzerman en Ewa Roddel. Hier verkeren in ieder geval met Timo de Jong. Ik was haast net tevreden van zo'n nog zijn wijze. Net lip maar. Daar moet ik me mee bemoeien. Mooie muziek. Ja, ik heb deze tonsje aan mijn mom's name. And I know her life.

Tal van Bent hier uit Friesland bij Mom's Name en I Knew Her Like a Book. Dit kreeg een tientje vriend, samen even thuis Stuart. Jongeres, ken haar net, maar ik hoop dat er meer materiaal van haar uitkomt. Ze is Esmee Papa, ze is al wel wat meer in de pophoeken. Heb ik een hekel aan. What if it all goes right? If you tell me.

0: tijd.
1: Ja, precies. What if? Als het een keer goed gaat. Ja, zo'n mooie vraag trouwens. Meestal gaat het in de muziek hoor, als het misgaat met de liefde. Of met het leven, of met de verrot, of wat dan ook. Maar Esmee Papa had het verhaal omdraaid in een geweldig popfestje eigenlijk. Op popfestjes sprutsen. Daar kent deze dame het woord van. Katie Carson, Girl.

Het is wat dromerig, maar ik wil wel lekkere popmuziek. Elektronisch en ik wil weer authentiek. Ja, mooi mux van moderniteiten. Neem ik het zo maar even met Katie Kaas. Dat is hartstikke goed. Girl, you did good. We gaan even naar nog wat oren dromerige klanken. Maite Veenstra. En mooi nummer vind ik dit. Skut.

Het is helemaal iets warm hier in Friesland. En ze maken al lange tijd mooie muziek. Laguna. Bent de Hout is haar echte naam trouwens. Dag, ja. Dit is al even zo'n win. Mei. Een mooi liedfeske van Hans Wichman. Een ja, man die hier al heel lang in de professie werkt, maar nog steeds een zachtje G had. Luister maar eens even naar de gedoemde zwerver.

is de machtige zee, moe ook de zwervende wind. En ik dan, een oude man en toch ook hulpeloos kind. Ik wou dat ik lag op het verlaten strand, waar alleen een meeuw mij nog vindt.

Hans Wichman en een gedoemde zwerver. Om die muziek en poëzie en literatuur op een hele mooie manier bij elkaar op wit te brengen. Al heel lang hier in Friesland. En nog steeds een zachtje geef ik wel. Ja, charmant toch? Ja. Ik neem een man die al heel lang net met in Friesland wennet. Je denkt dat Ben is, maar wel opgegroeid eigenlijk. Van de week draaide ik er wat van, dus het is wat meer in de elektronische sfeer. Maar het aardige is dat je een programma heel lang doorgaat en je hebt al heel lang gastnoeren vlieger gehad. Ja, dan kom je nog wel eens wat tussenaanhalingstekens jeugdzonders zien van een artiest. Thomas Azier is zo'n verhaal. Hij is de helft rood geweest, doet hij nog steeds trouwens. En ik heb hem ooit in de Noorderwindstudio met muzikanten, met jongeressen en Thomas Azier zelf. En ik denk, dit is misschien wel een mooi moment om eens even die live-sessie te verhelien. Dit weer Thomas Azier, live in Noorderwind.

uit die dreksloot. Hij zal meedoen aan de film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit dat hij geen heil in

0: Manje te Joen, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet zit niet in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van 25% in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.